0: Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84% en dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grote steden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. Het Radio 10 Weer door Weer Online. En als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: met George Michael en Madonna zometeen. Daar eerst het nieuws van 7 uur, dan krijg je van Laura Ozinga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 jaar. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon. Die werd ook ingezonden voor de Oscars. En verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk. Dat heeft één vandaag uitgezocht. Een boekingssite voor campings werd gehackt. Persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie gaan. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan op gaan nemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. En die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En ja, het weer, net als de afgelopen dagen, een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en de 31 graden. Aan zee is het iets koeler.
2: Het radioteam verkeer 2 vertragingen op dit moment. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Papendrecht, 10 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen, 7 minuten.
3: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: George Michael bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ook als je luistert, goed dat je erbij bent. Zo op deze vroege woensdagochtend. Grote kans dat de vakantie is begonnen. Want het noorden en het zuiden heeft al zijn zomervakantie. In ieder geval de scholen.
2: Ja.
0: Het midden moet nog even een weekje door.
2: Ja, we hebben inmiddels hun boeken wel ingeleverd, toch?
0: Ja, precies. Dat wel in de afrondende fase.
2: Ja. Ja. Nog een sportdag en dan is het klaar.
0: Over sport gesproken. Ben jij eigenlijk van het voetbal, Kim?
2: Ik
0: weet het eigenlijk niet zeker of jij echt fanatiek
2: ik heb de hele week bijna alles gekeken wat
0: alles
2: er kon.
0: Gekeken. En ook teruggekeken dus.
2: Nou ja, nog niet. Nou nee, ik heb gewoon echt heel veel. Ik heb zelfs zaterdagnacht nog naar Argentinië zitten kijken.
0: Ja,
2: echt dat?
0: Ja precies. Dat,
2: maar
0: dat is ook wel de moeite waard.
2: Ik ben gisteravond naar bed gegaan. En daar heb ik nu zo'n spijt van.
0: Oh ja? Ja. Oh, je hebt helemaal niks meegekregen van de halve finale.
2: Toen vanmorgen om 4:15 mijn wekker ging, heb ik meteen gekeken van wat is de uitslag. En toen dacht ik. Huh?
0: Nou, ik heb het ook niet. Ik moest ook gewoon slapen op een gegeven moment toen de wedstrijd begon. Maar ik ben toch vanochtend fietsen hierover opgestaan. Om even gewoon door de wedstrijd heen te spoelen, als het ware. Even, maar goed, het is duidelijk, hè. Ik denk dat je het overal wel hebt gehoord. Spanje heeft gisteravond de finale bereikt. In de halve finale wist Spanje Frankrijk te verslaan.
3: Moro, Olmo en Pedro Porro. Het is 2-0 voor Spanje.
0: Nou, dat was een mooie goal.
2: Ja.
0: Van die
2: maar dat zijn ze dus niet eens in de buurt gekomen, die Fransen.
0: Dat viel tegen, want wij hadden een voorspelling gedaan gisteren.
2: Ik denk, die Fransen
0: waarbij we dachten,
2: gaan winnen.
0: Ja, dat gaan de Fransen worden, ja.
2: Die vond ik ook leuker voetballen of zo het afgelopen WK.
0: Ja, maar ik denk dat we Spanje wel echt hebben onderschat. En het is echt consistent en kwaliteit voetbal wat ze hebben geleverd. En gisteravond ook weer, dus ja, wel terecht.
2: Vanavond wordt wel vuurwerk natuurlijk, Argentinië-Engeland. Maar we gaan nog even met een voetbalverslaggever bellen deze ochtend.
0: Inderdaad, wel eventjes terugblikken op gisteravond, maar ook vooruitblikken natuurlijk. Het is ook de 8e dag van de barbecue 10-daagse van Radio 10. Hoor je ergens het alarm voorbij komen, stuur dan snel het woordje barbecue via de app van Radio 10. En dan win je gewoon een gloednieuwe barbecue. Kan zomaar van jou zijn. Met alles erop en eraan. Schort, gereedschap, alles erbij.
2: Helemaal top. Ja, en het was even, behalve deze uitslag, schrikken met het wakker worden van het nieuws dat Kees Geel is overleden.
0: Ja joh.
2: 61 jaar. Ongelooflijk. Een hartstilstand heeft hij gekregen.
0: Ja, dat is veel te jong natuurlijk.
2: En als je denkt, waar ken ik hem van? Van alles.
0: Het is inderdaad, hij heeft een respectvolle lijst aan mensen, of aan plekken
2: waar hij heeft gespeeld. Zijn grootste wapenfeit was natuurlijk de film Simon.
0: Ja.
2: He, waarin hij die ongeneeslijk zieke hashdealer speelt.
0: Ja,
2: je ziet zo nog dat beeld op dat strand in die rol. Ja, ach, kippenvel. Maar echt heel verdrietig. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden.
0: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Vandaag.
0: 15 juli 2026.
1: In de top 4000.

0: hebben we ook nog een mooie dopper drinkfles voor je klaar liggen. Als je in de uitzending komt.
1: Ik las drankfles. Zeg drankfles? Iets voor mij.
0: Waar het hart van vol loopt. Ja. Vandaag bereikt een wereldbekende Amerikaanse zangeres. Nou, dat zal ik zeggen, een country zangeres. De respectabele leeftijd van 80 jaar. Ze is dus jarig. Ze begon in de jaren 60 in de groep The Stone Ponies. Ze heeft ook in een country trio gezeten. Samen met onder andere Dolly Parton.
1: Dus het is dus Dolly Parton.
0: Inderdaad, nee. Dat is daarmee gezegd.
1: Ja.
0: Maar haar groot succes had ze solo. Ze staat 4 keer in de top 4000. Met onder andere You're No Good en It's So Easy. En ik ga straks echt een prachtig duet draaien. Waarbij ze samenwerkte met Aaron Neville. Dus dat is echt een mooi liedje. Over welke wereldbekende zangeres heb ik het? Gok even mee. Maak kans op die dopper drinkfles. En laat je berichtje achter via de app van Radio 10. Hallo.

0: Cascada en Just Another Day.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ah, ik omschreef net een bekende Amerikaanse countryzangeres die absoluut in de Hall of Fame thuis hoort van de Top 4000. Ze is vandaag jarig. Ja, en ze begon in de Stone Ponies, zo heette die groep. Ze zat ook in een trio met onder andere Dolly Parton. Dus het is niet Dolly Parton. Maar solo had ze toch wel het grootste succes. Hè. Staat ook 4 keer in de lijst. En ze wordt vandaag 80 jaar. Maar goed, wie is het? We gaan het zo meteen even vragen aan Marianne. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Onderweg naar je werk, hè, begrijp ik.
2: Ja, helemaal goed.
0: En
2: ja.
0: Belangrijk werk ook.
3: Zeker.
2: Nou, ja, zeker wel. Ja.
3: Want je werkt in een verpleeghuis.
2: Ja, klopt. Ja.
3: En je hele leven al? Of is dat een roeping die je later hebt gevonden?
2: Nee, toen de kinderen groot genoeg waren, ben ik gaan leren werken. Op mijn oude dag nog. En ja, helemaal leuk.
0: Heb je omgeschoold eigenlijk?
2: Sorry?
0: Heb je je omgeschoold?
2: Nee, ik had helemaal. Ik had ooit een keer een MAVO gedaan in heel ver verleden. Als jullie weten wat de MAVO is nog.
3: Zeker. Ja. MAVO, HAVO, VWO. Ik kom ook uit die generatie.
2: Ja, heel goed, heel goed.
3: Ja. Ja. Dus. En gisteren had jij een LP opstaan en je denkt, hé. Hey.
2: Ja. Linda Ronstadt natuurlijk.
0: Van de betreffende persoon in kwestie, wat toevallig.
3: Ja.
2: Ja. En ja,
0: waarom had jij die toevallig in je handen? Of doe je dat vaker? Luister.
2: Soms doen we dat wel eens gewoon. Want we hebben zo'n oude pick-up gekocht en alle oude platen zijn nooit meegegaan natuurlijk. Dus,
0: ja.
3: Had jij ze allemaal bewaard?
2: Een aantal.
3: Oh, wat goed.
0: Ja, aardig. Blijven bewaren.
3: Dat is wel heel slim.
0: Ik vind het zo zonde als het dan mensen horen dat ze hun hele platenverzameling gewoon hebben verkocht.
3: Ik heb laatst echt 2 shopper cd's weer de deur uitgegooid.
0: Ja?
3: Ja.
0: Zonde.
3: Ja.
0: Het is antiek op een gegeven moment. Maar moet je al lang wachten.
2: Ja. Ja, vaak in de kringloop kan je ook nog heel goed tweedehands platen.
0: Ja, absoluut. Dan moet je even scherp zijn. Er zitten soms pareltjes tussen. En je had dus inderdaad de artiest in handen gisteren. Waar het nu om gaat, die vandaag jarig is toevallig.
2: Nou,
0: Linda Ronstadt, Marianne, dat klopt helemaal. Dankjewel voor het reageren. De Dopper Drinkfest, die krijg jij.
2: Super.
0: En Linda Ronstadt.
2: En fantastisch met
0: mijn
2: ouwe,
0: heerlijk. Ja, dankjewel. Met Aaron Neville, hè. Don't know much.
2: Ja.
0: Fijne dag.
2: Heel mooi. Dankjewel, tot doei.
4: I know the years are showing.

0: Three Burners. This Girl hoor je in de zomerochtendshow van Radio 10. Met Kim en ondergetekende, mijn naam is Jan-Paul. En de grootste zomerhits aller tijden. Zometeen een boyband die naar mijn gevoel altijd net niet helemaal die hoogste status heeft bereikt. Het is namelijk niet de Backstreet Boys, het is niet NSYNC. Maar ze stonden wel afgelopen weekend in de Ziggo Dome.
1: Ja, ik ken het dansje nog.
0: Je weet over wie ik het heb.
1: Ik weet
0: het
1: zeker over
0: wie. Je was ook fan, begrijp ik.
1: Ja, ik vond dit wel leuk. Dit was een beetje de bad boys van de boybands.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar kun je alle namen opnoemen van die jongens?
1: Niet één.
0: Nee, precies. Dus dat is wel weer opvallend, inderdaad. Ja. Ze stonden in de Ziggo Dome, wat bij lange na niet uitverkocht was. Vond ik ook een beetje treurig.
1: Vind ik ook jammer.
0: Een beetje jammer. Zonde. Maar ik heb wel gehoord van mensen die er waren dat het toch wel heel goed was.
1: Het zat wel voor een vijfde vol, toch?
0: Ja, op zijn minst. Dus ja. Dat was wel wat volk op afgekomen, gelukkig. Nou, wie het is, dat hoor je daar. En het nieuws, Laura, wat zit daar onder andere in?
2: Laat je ontbijtje nog maar heel eventjes staan, want je hoort zo meteen het smerigste nieuws van vandaag.
3: Oeh. Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van

0: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Goedemorgen, het is Radio 10. Zometeen hoor je misschien wel het nieuwe woord van het jaar. Bikini reality.
9: Oh, die is non-existent voor mij.
8: Ja?
9: Ja, nee.
8: Nou ja, wat het betekent...
9: Ik doe niet meer mee.
8: Want het is voor mij nog een beetje een raadsel. Maar goed, dat ga je zo meteen horen. Want het is gisteravond uitvoerig besproken op televisie. Maar is het weer voor je opnieuw een warme, droge zomerdag. Temperaturen tussen de 27 en 31 graden. En aan zee is het iets koeler.
9: Het radioteam verkeer, 12 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp, 13 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, 15 minuten. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, 28 minuten.
8: Nou, sterk als je erin staat op deze vroege woensdagochtend. Een paar minuten over 6:30 inmiddels. De hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse camping booking site. Dat meldt 1 Vandaag. Hun persoonlijke gegevens zijn gelekt en ook was te zien wanneer ze niet thuis zijn. Bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode en naar 2 mensen wordt nog gezocht. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. En de Verenigde Staten kampt met een diarree-uitbraak. Meer dan 30 staten hebben al zo'n 7000 besmettingen met de darmparasiet Cyclospora gemeld. En die veroorzaakt flinke, waterige diarree.
8: Gadverdamme, Laura, ja, moet dat nou weer zo
10: graag? Mensen. De zoektocht naar de bron verloopt moeizaam. Intussen onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten of fastfoodketen Taco Bell misschien een rol speelt bij de uitbraak. De keten heeft uit voorzorg in elk geval in sommige restaurants verse ingrediënten zoals sla en guacamole tijdelijk uit het assortiment gehaald. Maar ja, onderzoek is lastig omdat mensen vaak pas na 1 of 2 weken na besmetting klachten krijgen.
9: Dat is niet goed voor je merk, hoor.
8: Dit is niet
9: zo.
8: Goed.
9: Nee, dit is
8: eigenlijk een goede schade. Ja.
9: Ik denk wel dat de aandeelhouders van Taco Bell hier ook een beetje last van hun maag van krijgen.
8: Die behalen je van, inderdaad.
9: Ja.
8: Oh, god zeg. Maar heb jij wel eens een keer iets gegeten waarvan je denkt van, oeh, dat had ik beter niet moeten doen?
9: Ik denk iedereen ooit wel eens, maar dat is wel lang geleden. Ik denk wel dat ik er altijd een beetje op let. Ik hou namelijk ook nog wel van een oestertje.
8: Oh ja.
9: Weet je,
8: nou ja,
9: zo?
8: Dat soort
9: dingen, en
8: ja.
9: Ik ben ook, als ik mosselen kook bijvoorbeeld, dan echt, als ook nog maar een heel klein beetje open blijven, hop, weg. Weet je, ik ben wel voorzichtig.
8: Ja, wel voorzichtig, ja. En je hoeft ook maar 1 of 2 keer mee te maken, dan ben je ook de rest van je leven voorzichtig.
9: En nooit rosé.
8: Nooit rosé?
9: Nee, kip niet rosé, gewoon gaar.
8: Ja, op die manier. Ja. Heel goed. In Turkije krijg je altijd wel eens van die dipjes, zeg maar. Die staan al op tafel.
9: Oh.
8: Niet doen.
9: Nee.
8: Niet eten.
9: Nee,
8: dat is heel gevaarlijk. Dat gaat niet goed, hoor. En Laura, ik zie je ook altijd herinneringen naar boven komen drijven. Of heb jij altijd...
10: Ja, in Thailand heb ik het gehad. Maar toen was ik op zo'n nachtboot. En ik voelde de hele nacht altijd, ik dacht, oh, ik moet niet op gaan staan. En toen moest ik opstaan natuurlijk, want op een gegeven moment kom je aan. Nou ja, en ik ging rechtop zitten en ik dacht, ja, daar ga ik. En toen rende ik naar de wc, maar die was helemaal overstroomd met substanties waar ik het gewoon nu even niet verder over ga hebben. En toen moest ik echt zo naar de reling nog rennen. Nou ja, gehaald, maar ja, nee.
8: Naar de reling? En daar heb je
9: ik hoop overgegeven.
10: Okay. Ja, overgegeven. Ja, ja, ja.
8: Oké,
9: okay, juist. Ja. Jij zelf niet anders voor je.
8: Ik had heel iets anders voor me.
11: Jan, Paul en Kim.
8: Met zometeen de Police. Ja, en die boyband waar we net over hadden. Ik heb het over de jongens van 5 en je hoort ze nu. Hier is Keep On Moving.

0: met 10 en Roxanne was dat. Het is 7:10. En zoals gebruikelijk dan blikken we even terug op gisteravond. Want wat hebben we allemaal gemist op televisie, Kim?
1: Nou, aardig wat. Vandaag in Site Oranje reageert collega scheidsrechter Bas Nijhuis op het overlijden van de 38-jarige Rob Dieperink.
0: Ja.
1: Hij was een tijdje geleden in opspraak geraakt, maar hij is hiervoor vrijgesproken. En afgelopen weekend floot Dieperink weer een van zijn eerste wedstrijden sinds tijden. En er zouden nogal wat onaardige dingen naar zijn hoofd zijn geslingerd tijdens die wedstrijd. En Bas Nijhuis is helemaal klaar met dit gedrag.
2: Het is kennelijk tegenwoordig allemaal maar normaal om dat soort dingen te roepen. Terwijl iemand is gewoon vrijgesproken voor iets. Maar je hebt geen idee wat als je doet als je dingen over iemand zegt of iemand schrijft. Terwijl dat helemaal niet klopt. En terwijl daar helemaal geen bewijs voor is. En als je ziet wat dat met mensen kan doen. Ik weet uit eigen ervaring wat het met je kan doen als mensen dingen over je zeggen. En ja, ik denk ook voor mensen die ook bijvoorbeeld aan of zaterdag zoiets roepen. Of doen ze het uit de gein wil. Of na een scheidsrechter wat. En met zoveel impact dat ze ook wel eens een keer na kunnen gaan denken van weet je. Wat roep je nu eigenlijk? Hè? Wat kan dat voor impact hebben op iemand anders?
0: Ja, dat is wel waar natuurlijk.
1: Toch, de sierenreclame Does Lief was er niet voor niks.
0: Ja, nee, ja. Absoluut. En als je het eenmaal roept, of het nou waar is of niet, dan is het al gezegd. En dan is het kwaad ook al gedaan eigenlijk.
1: Nee, je kan echt flinke littekens achterlaten, inderdaad. Nou, ook een zware discussie in het SBS-programma Nieuws van de Dag gisteravond. Daar spreekt opiniemaker Wierd Duk zich namelijk uit over de abortusgrens die verlegd wordt. Er wordt een proef mee gedaan. En hij vindt het onbegrijpelijk dat een abortus tussen de 22 en de 24 weken nog mogelijk is. Omdat er ook door gynaecologen wordt aangegeven dat ze dan ook gewoon nog levend ter wereld kon komen.
3: Ja. Maar als je dan een foetus tot 24 weken bij je houdt en dan kom je tot de conclusie, ja, ik wil het kind toch niet hebben, dan moet er toch een andere oplossing mogelijk zijn dan het kind te laten sterven.
4: Maar ik denk toch.
3: Nee, maar Fris, echt serieus. Ik snap echt niet. Ook jij, je kunt 100 keer liberaal zijn. Hier komt een levend kind ter wereld en je laat het sterven. Dat gaat over alle morele grenzen.
0: Moeilijke discussie.
1: Ik vond het vooral opvallend. Iedereen mag hier zijn eigen mening over hebben. Het is ook een heftige discussie. Er zaten hier 3 mannen aan tafel te discussiëren over het leven van een kind, maar ook daarmee het leven van een vrouw. Er was geen vrouw aan het woord.
0: Nee, ja, dat is waar.
1: Daar ook moeten we ook echt wel mee oppassen. Is dat je niet alleen iets bepaalt voor het kind, maar ook voor degene die het draagt.
0: Is ook zo, ja.
1: En die doet dat niet voor de lol.
0: En het is ook gewoon een heel moeilijke discussie, omdat het ook je praat over algemeenheden. Maar elke situatie is weer uniek. Er zijn zoveel haken en ogen en redenen en noem maar op.
1: En er zal een uitzondering daar zijn, maar in principe gebruiken vrouwen een abortus niet als een anticonceptie.
0: Nee, daar moet je wel van uitgaan.
1: Je gaat niet over 1 nacht ijs en al helemaal niet naar die periode.
0: Ja.
1: Even iets luchtigers.
0: Ja.
1: Ja, heel luchtig zelfs, moet ik zeggen. Het bestaat maar uit 2 stukjes. Het woordenboek heeft denk ik het woord van het jaar gevonden. De bikini reality. Dat is namelijk het antwoord van een kandidaat bij de quiz. Ik weet er alles van, want de vraag wordt gesteld: wat is je favoriete guilty pleasure?
5: Bikini reality.
6: Bikini reality.
5: Echte meisjes, Paradise Hotel en
6: bikini
5: zulke dingen.
6: Bikini reality, een topnaam. Want de vorige keer dat ik jou dat vroeg.
1: Ja, de vorige keer dat hij dat vroeg. Want er werd tussen hem een keer dezelfde vraag gesteld. Een jaar eerder deed hij ook al mee. Maar toen had hij een heel ander antwoord.
6: Toen zei je dit.
3: Je houdt van?
5: Cola rum.
3: Cola rum.
5: Speciaal bieren.
3: Speciaal bieren. Espresso martini.
5: Smasha.
3: Ja, dus de meeste mensen zeggen bij guilty pleasures ABBA muziek. En jij noemt gewoon allemaal alcoholische drankjes op.
5: Ja. Daar ben ik mee gestopt dus, wat je al.
6: En nu kijk je alleen nog maar vrouwen in bikini. Hey, nou, dat is toch een hartstikke stap voorwaarts.
1: Noemen vrouwen het dan speedo reality of niet?
0: Nee, ik heb geen idee. Maar wat is nou echt hoe kun je het nou omschrijven? Wat is bikini reality nou?
1: Bikini reality zijn die een beetje die tikkie ordinaire reality shows.
0: Op televisie?
1: Op televisie, waarin stelletjes elkaar de loef afproberen te steken of hun partners proberen af te trappen. Maar omdat het op het strand is, loopt iedereen de hele dag in zijn bikini.
0: Dat is het dus. Het is vaak op het strand, mooi weer, zwembad. Juist, en ze hebben allemaal een badkleding.
1: Het is nooit ergens in Appelscha.
0: Nee, inderdaad. Ja. Bikini reality. Nou, misschien wel het nieuwe woord in de dikke vandalen. Ik vind hem wel uniek.
1: Ja, toch?
0: Het is Radio Team Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.

0: Nou, mooi liedje dit, hè? Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Kim, laten we het even over barbecue hebben.
1: Oké.
2: De barbecue 10-daagse.
0: En dan zeg ik niet dat ik een hele grote barbecue-held ben, maar er zijn wel heel wat mensen om mij heen die dat wel zijn. En ik heb wat handige tips meegekregen die ik je eigenlijk wel wil delen. En ook als je luistert, misschien heb je er wat aan. Ben jij trouwens een beetje van het barbecue?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Om te eten?
1: Juist.
0: Ja, ja. Maar om erboven te hangen.
1: Weet je, en, ik heb zo vaak mijn vingers gebrand, ik moet niet ook nog met vuur gaan spelen.
0: Het klinkt als een metafoor dit. Mm-hmm. Maar goed, oké. Okay. Gaan we verder niet te veel op in. Drie handige tips. Hè. Stel je wil je kolen aansteken. Ja. Gebruik een lege eierdoos. Zo'n doos met 12 eieren. Of tenminste, maar dan leeg.
1: Koop jij nog dozen van 12 eieren? Ik vind ze niet meer dan 10 tegenwoordig.
0: Echt waar?
1: Ja. Tel het eens thuis.
0: Nu,
1: tegenwoordig zijn het er 10.
0: Zijn het er maar 10?
1: Het zijn er

0: Het maakt niet uit.
1: Je stopt gewoon in elk leeg vakje zeg maar een kool. En dan leg je hem tussen alle andere kolen in de barbecue. En dan steek je de doosje aan.
0: Oké.
1: Okay. Dat gaat hartstikke goed.
0: En waar doe je die aanmaakblokjes dan?
1: Nou, dat is in plaats daarvan.
0: Oh, dat heb je helemaal niet meer nodig.
1: Dat heb je eigenlijk niet meer nodig.
0: Nee, goeie tip.
1: Maar je mag het er wel bij gooien. Kan ook. Hey, zo'n spuitfles, zo'n sprayflacon, die ken je wel.
0: Met spiritus, moet je niet doen.
1: Nee, dat niet, maar wel met appelsap.
0: Oh.
1: En dan bespuit je je vlees met dat appelsap, zeg maar, terwijl het bakt. En het houdt het vlees heel sappig en mals. En het geeft ook een lekkere smaak.
0: Okay.
1: Ik vond het een briljante tip van iemand die dat laatst tegen me zei. En als je klaar bent met barbecue, dan moet je natuurlijk altijd dat rooster schoonmaken. Met die aangekoekte vetresten en dat helemaal zwart geblakerd met marinades en zo. Hoe maak je dat nou schoon?
0: Mm-hmm.
1: Met een normale spons is dat niet te doen. Je kunt het best een halve ui gebruiken. Ook een handige tip.
0: Ja.
1: Je wrijft het er gewoon overheen. En schijnbaar heeft het ook nog een antibacteriële werking.
0: Heb je dat
1: dus je bent meteen
0: geprobeerd?
1: Klaar met schoonmaken. Wat zeg je?
0: Heb je het geprobeerd?
1: Ik heb dat een keer geprobeerd.
0: En het werkt. Ja. Oké. Nee,
1: jij gelooft het niet.
0: Nee.
1: Jij denkt, ik heb met
0: staalborstels gestaan. Hou op. En dan zeg je dat een uitje werkt?
1: Ja, daar komt het
0: op neer.
1: Probeer het maar eens. Maar waarom hebben we het over de barbecue? Het is de barbecue 10-daagse bij Radio 10. Je maakt de hele dag en deze hele week kans op een barbecue. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Snel reageren met het woordje barbecue via de app van Radio 10.
2: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
10: Geeft ruimte.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: De Zomerochtendshow met zometeen de vakantielandquiz, waarbij je kans maakt op het handige zomerprijzenpakket met jouw vakantiebestemming. Je hoort het dadelijk. Eerst het nieuws. Laura Ozinga, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg geld van het kabinet. Het is een van de maatregelen om de dure benzine te compenseren. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers de gegevens op straat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Niet alleen namen en e-mailadressen zijn gelekt, maar criminelen kunnen ook zien wanneer iemand niet thuis is. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het midden en in het oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. En dan nog het weer. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse dag met veel zon. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en de 31 graden. Aan zee is het iets koeler.
23: Het Radio 10 Verkeert is nog een rustige ochtendspits met 9 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Sertogenbosch-Utrecht voor Beest 10 minuten. Op de A6 Joure-Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord 12 minuten door een ongeval. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht 34 minuten.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Got Me Started. Simply Red hoor je bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Paul.
0: En ook als je luistert, wat goed dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Het is de 15 juli.
2: 15 juli en vandaag is het precies 5 jaar geleden dat je dit treurige nieuws hoorde.
3: Goedemiddag, dit is een extra uitzending van Hart van Nederland vanwege het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever is op 64-jarige leeftijd overleden. Heeft zijn familie vanmiddag bekendgemaakt.
2: Ja. Oh, ik krijg kippenvel meteen.
0: Heftiger was dat.
2: Oh my god. Ja, nee, hij was natuurlijk de legendarische misdaadjournalist. Hij heeft 9 dagen toen in het ziekenhuis gelegen nadat hij werd neergeschoten bij het Leidseplein. Hè, nadat hij een uitzending had van RTL Boulevard.
0: Ja, ja, en die 9 dagen, dat kan ik me ook heel goed nog herinneren. Als in van,
2: tussen hoop en vrees.
0: Precies. Ja. Je toch het idee had van, hij komt er wel bovenop. En
2: maar
0: dan,
2: nee.
0: Ja, maar dat mocht helaas niet zo.
2: Oh, rillingen echt.
0: Ja.
2: Ja, vreselijk.
0: Ja, de Tour de France is natuurlijk nog steeds gaande. De 11e etappe, het is vandaag een rustige dag. Een vlak parcours van 161 kilometer. Mm-hmm. Van Vichy naar Nevers. Ik hoop dat ik dat goed op mijn Frans uitspreek.
2: Ik zou Vichy zeggen.
0: Vichy? Ja, Vichy.
2: Maar dat is misschien ook een make-up merk. Dus dat kan ook weer aan mij liggen.
0: En volgens ChatGPT
2: is het... Geen stof in Vichy naar Vichy.
0: Op je Vichy naar Vichy. Leuk.
2: Vichy naar Vichy,
0: leuk. Nou goed. Nevers is het volgens mij. Nou, bovenaan het gele truienklassement staat nog altijd Pogacar.
2: Ja, ja, ja. En een zomer zonder eikenprocessierups is natuurlijk geen zomer. Hè?
0: Ja.
2: En het is heftig dit jaar. Blijkt zelfs de helft meer te zijn dan vorig jaar. Die rupsen die blijken op ongeveer 13% van de nu onderzochte eiken te zitten. En met name in het noorden van het land zijn er heel veel. We zijn pas net begonnen natuurlijk.
0: Ja, nou,
2: en die beesten vallen in een kluwe uit de boom. En dan gaan ze dus in een rijtje, in een processie gaan ze lopen. En die naaltjes, die ze dan die haartjes die ze achterlaten op de grond. Daar krijg je een allergische reactie.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Oké, okay, dat is interessant.
2: Daarom heet het zo'n processie. Ze vallen uit die eik en dan gaan ze in een processie zoeken ze de volgende boom op.
0: Juist, inderdaad. Ik weet wel dat er een, dat ook in Utrecht, in mijn tuin, daar zitten ze ook allemaal. Ik heb echt al een paar jaar een struik, zeg maar, die echt al lang is overleden.
2: Ja.
0: Ik heb een aantal jaar geleden geprobeerd om het, weet je wat, dan spuit je wat spul erin en zo. Dat werkt enigszins.
2: Ja.
0: Maar ze winnen uiteindelijk toch. Dus ja.
2: Ja, nee, dus
0: pas
2: op. Dus vooral als ze in de buurt zijn, als er iets op de grond heeft gelegen, wat dan ook. Ik loop er gewoon even omheen.
0: Ja, kom niet in de
2: buurt. Niet aaien.
1: De vakantieland quiz.
0: Niet aaien. Goed, we spelen de vakantieland quiz. En dat betekent jouw kans op het toch wel een handige prijzenpakket. Met daarin allemaal dingen die je goed kan gebruiken in de zomer. De zonnebril, de dopper, het strandlaken zit er allemaal in. En daarmee ga je gewoon goed voorbereid op vakantie.
2: Zeer, zeer goed voorbereid.
0: Zeer
2: en
0: goed
2: wil jij meespelen, moet je ons even laten weten waar je op vakantie bent geweest. Waar je op vakantie naartoe gaat. Of waar je op dit moment op vakantie bent. Want dan gaan we jouw kennis testen over je bestemming.
0: Ja, dus laat het even weten. Jouw vakantie bestemming in een berichtje via

0: born in the USA. Vind jij Amerika een goed vakantieland, Kim?
1: Ik zou er nu even niet heen gaan, maar over het algemeen wel.
0: Over het algemeen wel. Nou ja, maar ook nu zou het toch wel kunnen, puur voor een vakantiebestemming, toch of niet?
1: Ja, volgens mij moet je eerst je Instagram verwijderen als je nu naar Amerika wil ongeveer. Ja, ik vind het nu niet zo gezellig, maar ik heb wel eens op een bar staan dansen in Las Vegas.
0: Hoor. Kijk, ja, moet kunnen. Ja. Maar over vakantiebestemmingen gesproken.
2: De Vakantieland Quiz.
0: Je kunt meedoen aan de Vakantieland Quiz door jouw vakantiebestemming door te geven via de app van Radio 10. En nou, ook als je vandaag niet meedoet, morgen, overmorgen, laat het maar gewoon weten. Je kunt alvast het gewoon doorgeven via de app. En dat heeft Roland ook gedaan. Goedemorgen, Roland.
3: Goedemorgen.
1: Zo, jij bent lekker wakker.
3: Ja. Met een uurtje of twee ben ik al wakker. Lekker hard gelopen om 5 uur, dus voor de warmte. Dus ik ben helemaal fris en fruitig.
0: Goed, wow. Wat brengt de dag dan verder voor jou vandaag?
3: Ja, werken. Dadelijk de laptop open gooien, open doen en dan werken achter de laptop.
0: Kijk, nou, dan ben je er lekker op tijd bij.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed.
1: Misschien ook eerder stoppen. Het wordt mooi weer vandaag. Jij bent aan het hardlopen. Is dat om te trainen voor al die bergen die je zo meteen op en af gaat?
3: Dat ook, maar gewoon ook omdat het gewoon lekker is. Gewoon even heerlijk, gewoon even ontspannen.
0: Ja, begrijp
3: ik. Natuur genieten. Ja, het is gewoon heerlijk.
0: En welk land ga je heen dan, Roland? Wat is je vakantiebestemming?
3: Mijn vakantiebestemming is eigenlijk altijd Oostenrijk.
1: Mooi.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik ga daar ook heen
3: dit
0: jaar.
3: De Oostenrijkse Alpen.
0: De Oostenrijkse Alpen. Ja, dat is toch prachtig. Ik ga in augustus naar Vooralberg.
1: Vooralberg.
0: Ja, ben je dat bekend? Wel,
3: ja.
0: Ja?
3: Ik ben wel bekend, maar ik ga meestal in de richting van de Kiekbuhl, Kierberg, Zelmzee, die kant.
0: Kijk, dat klinkt ook wel bekend inderdaad. Nou, heerlijk. Maar dat is niet. Dat duurt nog even, toch? Je gaat pas later dit jaar.
3: De bedoeling is, ik heb nog niet geboekt in september. Maar ik heb sowieso al een wintersport geboekt in eind november. Bij Capoen op de gletsjer.
0: Ja. Oh, je gaat vooral voor de wintersport. Maar ik begrijp dat het in de zomer ook hartstikke mooi is.
3: Ook in de zomer, in de lente.
1: Ook niet te versmalen.
0: Wat zei je?
1: Wenen ook leuk.
0: Wenen, oh ja, inderdaad. Het is wel toevallig aan de hele andere kant van het land waar ik heen ga. Maar ik zou het sowieso aanraden, inderdaad. Hartstikke leuk. Ja. Hey Roland, jij zit in de quiz. Dus wij gaan even testen hoe goed jouw kennis is over Oostenrijk.
3: Ja, ik ben benieuwd.
0: Heb je twee vragen goed, dan win je de Radio 10 zonnebril. Bij 3 doen we de dopper erbij. En bij 4 vragen het strandlaken. En heb je er maar eentje goed, dan gaat alles aan je neus voorbij.
3: Ja, nou goed. We gaan ons best doen.
0: Ja.
3: Ja.
1: Komt vraag 1. Welk bekend energiedrankje, waar je vleugels van krijgt volgens de reclame, heeft haar hoofdkantoor in Oostenrijk?
3: Dat is Red Bull. Ja. Max Verstappen.
1: Keurig.
0: Helemaal goed. Vraag 2. Welke van deze 3 plaatsen is geen Oostenrijks skiplaats? Is dat A. Sulden? B. Mariehoven? Zeg ik dat goed?
1: Mariehoven,
0: ja. Of C. Kaisersschmarrn? Ja, je hoort al, ik heb geen idee waar ik
1: het
0: over heb.
1: Het gaat lekker met je
3: duit. Laat ik het zo zeggen, de eerste 2 plaatsen zijn skiorde en het derde is een heerlijk gerecht. Dus de derde is
0: van Bob. Ik moet het dus ook nog gaan proberen. Maar het is een soort van pannenkoek, toch?
3: Ja.
0: Kaisersmarren.
3: Ja. Heel lekker. Ja. Met appelmoes, heerlijk.
0: Oh.
1: Ja, hier staat pruimenkompot, maar appelmoes gaan we even noteren voor Jan Palm te proberen.
0: Ja.
1: Vraag 3. Welke film met Julie Andrews speelt zich af in Oostenrijk en gaat over de familie von Trapp?
0: Nou.
3: Welke film?
1: Ja.
3: Dat is, hoe heet die film ook alweer?
1: Jelle.
3: Ja.
0: Je ziet er door die bergen heen dansen.
1: Ja.
0: Ja.
3: Hoe heet die film ook alweer? Met die al die kinderen.
1: Ja, ja, 7 je hebt zijn
0: hem,
1: het
0: je
1: er.
0: Hebt hem.
1: Liesel,
3: met al die kinderen.
1: Frederik.
3: Ja, als je dadelijk zeg ik oké, maar ik ben hem even kwijt.
1: Ja, nee, jammer.
0: Het
1: was The Sound of Music.
3: The Sound of Music
0: natuurlijk. Hey, dan hebben we de laatste vraag, de vertaalvraag. Luister goed, wat wordt hier gezegd?
4: Das Wiener Schnitzel stammt aus Wien.
3: Er wordt letterlijk gezegd, de Wiener Schnitzel komt uit Wenen.
0: Jawel!
1: Nog 3 vragen goed.
0: Dat is heel goed, ja. Dus wat zit er allemaal in het prijzenpakket?
1: Jij krijgt de Radio 10 zonnebril en de Radio 10 dopper.
3: Hey, hartstikke mooi. Leuk.
0: Nou, Roland, dankjewel. Leuk dat je meedeed. En ik wens je alvast heel, heel veel plezier natuurlijk, hè, in Oostenrijk later dit jaar.
3: Ja, Ja, jullie ook.
1: Laat het je smaken.
0: Laat het je smaken. Gaan we nu even naar

0: Nou, staat op zich wel op mijn lijstje van vakantiebestemming, hoor. Habana.
1: Oh, ja, maar dat moet je echt nu nog doen.
0: Nu nog doen?
1: Ja, volgens mij op een gegeven moment houdt het op met de romantiek van Cuba.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hè, dat heeft de afgelopen jaren ook wel zo bestaan. Waarom dan niet in de toekomst?
1: Ja, weet ik niet. Ja, nee, het kan toch echt wel veranderen. Ja,
0: Camille Cabello hoorde je bij Radio 10. Dadelijk gaan we het even hebben over het WK voetbal natuurlijk. Want het was een hele mooie wedstrijd gisteren. Maar er gaan nog heel wat moois aankomen natuurlijk, wat dat betreft. Dan vanavond in ieder geval Argentinië en Engeland. We gaan even vooruitblikken. Even vooruitblikken met Pascal Kamperman van de ESPN. En hij weet er natuurlijk alles over te vertellen. En je maakt kans op de barbecue, toch?
1: Zeker.
0: Hoor je het alarm voorbij komen, dan reageer ik. Denk je.
1: Ik heb een stopwoordje en dat is zeker. En ik moet hem afleren.
0: Ja. Hoor jij
1: inderdaad
0: het barbecue-alarm voorbij komen, dan snel reageren met de app van Radio 10. Zet in een berichtje het woordje barbecue. Zeker, toch?
1: Ja.
0: Wat ook zeker is dat je Laura zo meteen hoort met het nieuws. Wat zit erin? Ja.
2: Het levert vaak veel frustratie op bij automobilisten. Wachten voor de brug. Nou, één weggebruiker had er wel een heel opvallende oplossing voor.
3: Komend weekend steek jij hem aan. En zorgen wij voor de hits. When I met you in the sun.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Deze week in de bonus.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Radio 10 weer, opnieuw een warme en een droge zomerdag met temperaturen tussen de 27 en de 31 graden. En aan zee is het net wat koeler.
9: Het Radio 10 verkeer, 17 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. Op de A6 Joure Lelystad tussen Bant en Emmeloord, 22 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, 32 minuten. En op de A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst, 34 minuten.
8: Sterk als je erin staat, inmiddels 4 minuten over 19:30. De hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we van Laura. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. En doordat er nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen. De file bij de Ketelbrug liep afgelopen vrijdag hoog op. En het geduld van een automobilist blijkbaar ook. Hij heeft namelijk 2 slagbomen losgeschroefd. De brug tussen Lelystad en Emmeloord. Ja, wat wil je vragen?
8: Nee, dat is een bizar verhaal dit.
10: Ja, het is heel bizar. Die brug die stond dus ruim een uur vast door een storing. Een file van 8 kilometer stond er dan ook. Nou ja, die man of vrouw die was daar niet zo van gediend. Volgens Rijkswaterstaat is het loshalen van slagbomen levensgevaarlijk. Rijkswaterstaat gaat dan ook aangifte doen. Ja, of de dader daarna is doorgereden, dat is niet bekend.
11: Kan je dat in je eentje? Hoe zwaar is zo'n slagboom?
8: Ja, inderdaad.
10: Ja, ik zag in het bericht staan dat er inderdaad misschien ook wel meerdere mensen...
8: Oh, meerdere.
10: Misschien bij hebben hulp geholpen. Gekregen. Ja, bedoel, dat moet ik wel.
8: De tijd die het kost om die slagbomen los te schroeven... Ja. Dan is die brug toch alweer gewoon...
11: Niet als er een storing is dus. Ik heb het in Amsterdam wel eens gezien. Toen was er ook een storing. En dan blijft iedereen eerst heel netjes voor die brug wachten.
10: Ja,
11: en daarna denkt toch echt elke voetganger en fietser... Ja, ik ga nu onder die slagboom
10: door. Ik snap het zo goed. Ja. Want die brug was dus gewoon beneden, maar die slagbomen waren storing. Dus het was inderdaad echt letterlijk even die slagboom wegtillen. Even op de een andere strook neerleggen... En dan gewoon zoef weer doorrijden.
11: Ja, maar ik snap ook wel dat ze het niet leuk vinden als je dat op eigen houtje gaat doen. Want schat maar in wanneer het wel en niet nodig is.
8: En je staat bij die rij en iemand die stapt uit en die begint aan die slagbomen te schroeven. Nou, ja, hilarisch.
10: Ja, zitten er niet voor niks, maar ik snap de frustratie wel.
8: Ja. Jan Paul en Kim. Zometeen Coldplay. En eerst is hier Tina Turner bij Radio 10 in de Zomerochtendshow. Typical Male.

0: van BTS, My Universe. De zomer van 10. Ja, wie staat er zondag in de finale van het WK voetbal? Nou, in ieder geval Spanje.
1: Ja, die is duidelijk.
0: Dat is duidelijk inderdaad, want gisteravond werd toch wel verrassend genoeg Frankrijk verslagen.
2: Porro, Olmo en Pedro Porro. Het is 2-0. Voor Spanje.
0: Ja, dat mooie wedstrijd. Dat, je had het niet verwacht.
1: Ik heb hem helaas ook gemist. Maar ik had toch echt wel Frankrijk in mijn
0: Je had je
1: geld
0: op Frankrijk gezet, ja. Inderdaad. Hè. Nou goed. Spanje dus door. En om 9 uur spelen Argentinië en Engeland vanavond tegen elkaar. Historisch gezien een bijzondere wedstrijd. Waarom dit is, dat weet natuurlijk de leukste voetbalpresentator van Nederland. Pascal Kamperman van de ESPN. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we willen natuurlijk daar even alles weten over Argentinië en Engeland. Maar eerst even over die wedstrijd. Ja, maar die wedstrijd van gisteravond, was jij ook verrast?
3: Ja, zeker. Ja, want ik heb in al mijn voorspellingen al voor het toernooi ook Frankrijk wereldkampioen laten worden.
1: Vond ik minder lullig.
3: Ik denk dat dat heel veel mensen zijn inderdaad die dat hadden. Dat gok ik maar zo. Dus ja, nee, zeker verrast. En op voorhand, gezien de wedstrijden eerder dit toernooi, had ik ook wel op Frankrijk ingezet. Ik vond Frankrijk tot nu toe de best voetballende ploeg. Alleen gisteravond was het echt 100% de andere kant op. Ja. En totaal anders. En Spanje overklaste Frankrijk echt op alle fronten beter.
1: Frankrijk ook echt zo slecht?
3: Ja, dat is altijd een beetje kip-en-ei verhaal natuurlijk inderdaad. Is Frankrijk dan zo slecht en Spanje zo goed? Of is het andersom? Ik denk dat het een beetje van beide was. Maar het feit is dat Spanje wel heel erg goed was. En echt indrukwekkend was, vond ik.
1: Dat werd ook tijd.
3: Controle had over de hele wedstrijd. Dat werd ook wel een beetje tijd, dat is waar. Tot nu toe was het niet heel erg spannend. Ja, tot nu toe was het wel goed.
0: Ja.
3: Maar niet heel, heel flitsend of heel, heel prachtig.
1: Nee.
3: Opvallend. Nee, precies. En dat was gisteravond al wel iets meer. Maar wat je ziet is dat zij zo makkelijk voetballen. Als je hen ziet, dan denk je van, het is alsof ze een brood halen bij de bakker en gewoon weer even terugwandelen. En ja, dat gaat allemaal zo gemakkelijk en fijn.
0: Ja.
3: En Frankrijk had daar helemaal geen antwoord op. Die werden echt, wat ik al zei, overklast. Echt totaal vernederd misschien wel, als je het allemaal een beetje op een rijtje zet.
1: Nou ja, die staan vast genoteerd voor zondag. En dan gaan we natuurlijk vanavond bepalen wie de tegenstander wordt in die finale.
3: Ja, Argentinië of Engeland. Ja, ik durf dat nu dus ook niks meer over te zeggen.
0: Dat kan alle kanten op.
3: Nee, als je een voorspelling van mij wilt, dan moet ik je teleurstellen.
0: Heb je nog heel even om daarover na te denken, want ik wil toch wel graag een voorspelling. Maar even terug naar 1986, hè. Dat was ook een historische wedstrijd, toch? Ik heb een fragmentje.
4: Maradona krijgt het terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja.
0: Wat gebeurde er toen ook alweer?
3: Ja, ik denk ja, zei Theo Rijtsma. En het was ook ja. Die bal die komt voor en Maradona gaat naar de bal en die steekt zijn arm in de lucht en krijgt hem tegen zijn hand.
0: Ja.
3: En tikt hem daarmee in de goal. Ja, dat was natuurlijk legendarisch, historisch. En geef me nog een paar benamingen aan. Dat was 86. Dat zijn ze in Engeland natuurlijk ook nog niet vergeten.
1: Nee.
3: Er zijn wel meer wedstrijden geweest die tot nogal wat confrontaties leiden op het veld. Simeone Beckham in de 98, kan ik me nog herinneren, die het met elkaar aan de stok kregen. Maar bovendien ook buiten het veld, hè, historisch gezien. De Falklandoorlog heeft ook een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Engeland en Argentinië. En nog steeds wel. Dat leeft ook in Argentinië wel degelijk. Dat zal vanavond ook nog wel misschien rond deze wedstrijd hangen. Ik heb begrepen dat er in Atlanta, waar gespeeld wordt, veel meer politie op de been zal zijn dan normaal gesproken het geval is. Dus dat speelt zeker inderdaad een rol. Ja, wordt het dan Engeland of Argentinië?
1: Dat ligt aan de scheids.
3: Nou, hij kan het niet heel veel slechter doen, denk ik, dan Ivan Barton van gisteravond. De man uit El Salvador. Die was een beetje de weg kwijt, had ik af en toe het gevoel.
0: Oké,
3: ik zeg op voorhand Engeland. Maar ik zei gisteren op voorhand Frankrijk. Ja. En dat werden we ook niet.
1: Dus ik wil gewoon heel graag niet Argentinië. Dat is het vooral.
0: Oh ja?
3: Ik ben ik wel een beetje met je eens.
1: Die emotie heb ik echt wel.
0: Oké.
1: Als het maar niet de Argentinië is, ja echt.
0: We gaan het zien.
3: Ik deel die emotie wel een beetje. Alleen het enige is dan wel, en daar wil ik toch een uitzondering voor maken. Lionel Messi nog één keer in de finale op een WK. Ik bedoel, het is toch een soort van godsgeschenk wat we wel gekregen hebben.
0: Ik wou net zeggen, de man is al het ene record na het andere aan het verbreken. Gun hem dit
1: ook
0: even.
1: Ook een keer klaar zijn?
0: Het is ook op een gegeven moment wel goed.
3: We gaan het zien. Lionel Messi en er staan 10 bodyguards omheen zo ongeveer. En dan zeg ik toch Engeland.
0: Toch Engeland. We gaan het zien. Nou, vanavond dus om 9 uur dus op NPO 1 te zien. Pascal Kamperman, dankjewel hè.

0: snoeihard
1: voorbij.
0: Voorbij,
1: oh, snoeihard zelfs. Nou, Jessica, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik heb begrepen dat jij wel van het barbecuen bent.
2: Ja, dat klopt. Zeker. Maar mijn man ook. We doen dat graag samen.
1: Oh, dat is helemaal goed. Dat je een team vormt. Een barbecue team. Ja. Maar vertel eens, wat voor dingen gooien jullie op de grill?
2: Ja, vooral vlees. Ja, ik kan heel goed saté maken. Ja. Maar wat ik ook erg lekker vind is om vissen op de barbecue te gaan doen.
1: Visje, ja.
2: Met name dorade en salm. Mm. Dus dat, ja, daar houden we wel heel erg van.
0: Oh, jullie nemen het echt heel serieus?
2: Ja. Ja, nee,
0: daar gaan we. Ik kom vaak niet verder dan een hamburger en een spiesje, inderdaad.
1: Nou ja, jij hebt ook van die aluminium bakjes waar jij op barbecue.
0: Nee.
1: Nou ja, Jessica, ik begrijp, jij hebt wel een barbecue, maar je bent wel toe aan een nieuwe.
2: Ja, zeker. We zijn zeker wel toe aan een nieuwe, dus dat zou wel heel mooi zijn.
1: Dan hebben wij goed nieuws. Gefeliciteerd.
0: Jij wint een houtskool barbecue. En deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En je krijgt ook het Radio 10 barbecue schort erbij.
1: Nou.
2: Nou, dat is helemaal mooi.
1: Toch? Ja. Veel plezier ermee. En barbecues deze zomer.
2: Ja, dat zal helemaal goed komen.
1: Nou, denk ik ook wel, ja. Dan wens ik je een hele fijne dag. Nou, wil jij ook een barbecue winnen? Goed blijven luisteren deze hele dag, deze hele week. Hoor je het barbecue-alarm, dan snel reageren via de app van Radio 10.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Stefani en de rest van No Doubt. Don't Speak bij 10.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Ja, het kan zomaar van jou zijn, die gloednieuwe barbecue. Hoor je het alarm snel reageren. En ja, dat alarm kwam net wel even

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Alle verf super voordelig.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi,
15: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: tikkie anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De zomer van 10 met de zomerochtendshow en met de grootste zomerrit aller tijden. Crowded House en Queen staan klaar. En eerst de nieuws van iets na 8 uur. Laura Osinga, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen, omdat de accijns op de bak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zo veel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer er in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden en daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. En extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En dan nog het weer. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse dag met veel zon. De meeste plekken worden tussen de 27 en de 31 graden. Aan zee is het iets koeler.
5: En dan het radioteam verkeer. 18 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Driebergen en Hooggraven. 31 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 29 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug. 46.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: Het is Queen bij Radio 10, Radio Gaga.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan Paul en Kim.
0: Ja, in juli en augustus de Zomerochtendshow van Radio 10. En de komende weken mag ik dat met jou doen, Kim.
2: Heel gezellig.
0: Heel gezellig, ja. heel leuk. Deze woensdagochtend, de 15e juli. Ja, met treurig nieuws, hè?
2: Zeker. Wij werden allemaal wakker vanmorgen met het bericht dat acteur Kees Schil onverwacht is overleden aan een hartstilstand. Ja. 61 jaar. Het is toch echt, ja, schrikbarend jong.
0: Veel te jong.
2: Ja. Veel mensen kennen hem van zijn rol in Simon. Daar won hij ook een gouden kalf voor. En recenter speelde hij Stan in Flikker Rotterdam.
3: Sorry, mijn excuses voor mijn reactie de laatste keer. Ik dacht te veel als een politieman. En jij niet. Dat gebeurt me wel vaker.
2: Ja, ja, die stem is natuurlijk ook wel prachtig. Hij deed ook heel veel commercials en zo.
0: Uiteindelijk had hij alles wel mee. Het was natuurlijk zijn uiterlijk, heel herkenbaar. En zijn stem, daar kon hij ook van alles mee doen natuurlijk.
2: En het was een ontzettend aardige gozer.
0: Ja,
2: dat wil ook nog wel eens helpen. Ja, we hebben hem vroeger vaak gesproken, ook in radioshows.
0: Oh ja.
2: Het was gewoon een hele aardige man.
0: Aardige kerel. Ja. Ja, dat is, nou helaas. Dus ja, helaas overleden, 61 jaar, veel te jong dus. Hey, iets heel anders. Reis je wel eens met de trein?
2: Af en toe.
0: Af en toe, ja. Nou ja, goed, ik heb dat ook veel gedaan. Met name in studententijd natuurlijk. Dan heb je je tas bij je, of wat dan ook. En dat leg je dan gewoon op je stoel, op de lege stoel naast je. Dat mag dus niet meer. De NS die wil die regels aanpassen. Je tas mag straks niet meer op een stoel liggen. Ook niet als de trein bijna leeg is. Je moet hem op je schoot houden of weer in het bagagerek leggen. En de reden daarvoor is dat het gewoon een van de grootste ergernissen is van andere treinreizigers. Blijkt al jaren uit onderzoek.
2: Ja, omdat ze er niks van durven te zeggen.
0: Maar je krijgt natuurlijk altijd de situatie van dat jij dan wil zitten op die plek. En dan ligt er een tas. En dan moet je een beetje zo dwingend kijken van haal die tas weg. Ja, ja, dat is altijd irritant.
2: Maar hoe sta je er dan in zitten op een invalide plek als er geen invalide in de buurt is?
0: Ja, goede vraag. Ja. Komt een beetje op hetzelfde neer eigenlijk.
2: Ja, in principe zou je er moeten kunnen gaan zitten. En als er dan iemand die slechter been is binnenkomt, zeg je, oh, deze is voor u.
0: Ja, nee, als je het zo ook bekijkt, ik vind het toch een beetje overdreven. Ik denk dat je moet toch een beetje rekenen op fatsoen van de mensen.
2: Ja, maar ja, blijkbaar kunnen we dat dus niet.
0: Dat is dan misschien het ding inderdaad. Ja, daarom die regels zijn ingesteld. Hey, en de vakantieperiode. En het kan zomaar zijn dat zodra je op vakantie gaat, dat je ziek wordt. Dat gebeurt nog wel eens.
2: Dat heel vaak, toch?
0: De eerste dagen, dan heb je vrij. En op een of andere manier krijg je dan vrije tijdsziekte. Dat is iets wat bestaat.
2: Nee, mooi klaar mee. Moet je wel hopen dat je langer dan een week vrij hebt.
0: Ja,
2: daar
0: merk je helemaal niks van natuurlijk. Maar hoe zit dat nou precies? Wat is het? En wat zou je eraan kunnen doen? We gaan dadelijk even bellen met huisarts Rutte Vroef. Jullie

0: Years and Years hoor je bij Radio 10. Ja, misschien wel herkenbaar. Wekenlang uitkijken naar je vakantie, maar dan eenmaal op je bestemming, dan kak je helemaal in en ja, word je zelf ziek. Volgens de Telegraaf heet dit vrije tijdsziekte. En uit onderzoek blijkt dat 3% van de mensen hier last van krijgt. Ja, hoe dat allemaal komt en waar dat dan ligt, dat weten de, nou, is ongeveer de beste huisarts van Nederland. Rutger Verhoef, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, mooie term, de beste huisarts van Nederland.
0: Toch?
2: Ja. Ja, oh, ik dacht dat je bedoelt vrije tijdsziekte. Mee,
0: ja, ja, nou ja, en vrije tijdsziekte ook.
1: Nee, ik
0: Hey, maar waar ligt dat aan, dat vrije tijdsziekte? Wat is dat voor fenomeen eigenlijk?
1: Ja, het is ook echt een fenomeen. Het is geen officiële diagnose. Maar vaak is het zo dat mensen voordat ze op vakantie gaan eigenlijk heel erg druk zijn. Mm-hmm. Ik merk het zelf ook. Hè. Je bent allerlei dingen aan het regelen zodat je op vakantie niets hoeft te doen. En dat zorgt juist voor meer stress. En stress dat zorgt voor een verhoging van je cortisol en de adrenaline. En dat houdt je, hè, voordat je op vakantie gaat, echt op de been.
2: Ja.
1: Maar zodra je op vakantie gaat, ja, dan vallen die stresshormonen weg. Wat eigenlijk heel erg lekker is. Want daarna krijgt het lichaam de ruimte om lekker te herstellen. Alleen, dan kunnen klachten die je daarvoor al had, ja, die kunnen wel tevoorschijn komen. Dus als je daarvoor al heel erg moe was, maar die stresshormonen die pompt je op, ja, dan krijg je op vakantie dat je in één keer zo, op, dan komt die vermoeidheid eruit.
2: Dus alles wat je onderdrukte komt naar boven.
1: Juist, ja, ja. Alles wat je onderdrukt komt dan boven. En dan zie je vaak dat mensen op vakantie of verkouden worden. Wat je ook nog wel eens ziet, dat mensen, als ze dan lekker op vakantie gaan, nou, dan nemen ze iets meer alcohol. Gaan ze misschien iets later naar bed. Ja, en dan kan het zijn dat je immuunsysteem, omdat die stresshormonen niet meer je op de benen houden, in één keer toch ervoor zorgen dat je niet helemaal lekker voelt.
2: Dus het is niet per se alle bacillen die je opdoet in de vliegtuigen onderweg naar je vakantiebestemming met de fijne lucht die je geherst. Gecirculeerd wordt.
0: Nee, het hoeft niet daar aan te liggen.
1: Dat is een hele goeie, want inderdaad ook in zo'n vliegtuig kun je natuurlijk wel het een en ander opvangen. Dus ja, het kan zijn dat je dan gewoon wel bevattelijker bent voor allerlei ziektes.
0: Ja,
1: en als er dan ook met iemand naast je zit die flink aan het hoesten is, dan kun je dat sneller oppakken.
0: Maar ja, dan de grote vraag. Wat kun je eraan doen?
1: Ja,
0: hoe kunnen we dit voorkomen, Rutger? Help ons. Ik heb dadelijk vakantie, ik zie de bui al hangen.
1: Ik zou zeggen, pak pen en papier. Nou ja, dat zijn zeker wel meerdere tips. En daar moet ik mezelf ook aan houden eigenlijk. Maar voordat je op vakantie gaat, moet je het eigenlijk een beetje afbouwen. Dus plan niet tot de laatste minuut door. Maar zorg eigenlijk al voordat je bijvoorbeeld al een week voordat je op vakantie gaat, dat je alles al afgerond hebt. Zorg voor voldoende slaap. Ja, zeker. Het is heel makkelijk om dat zo te zeggen. Maar zo werkt het wel helaas. En zorg voor voldoende slaap. En zorg ervoor dat je bijvoorbeeld een week van tevoren al die koffers ingepakt hebt. En toch weer het ene wat ik net ook zei. Ja, matig met alcohol en andere intensieve activiteiten. Dus heel zwaar sporten op vakantie wil je natuurlijk een getraind lichaam hebben. Zorg er niet voor dat je helemaal uitgeput op vakantie gaat.
2: Nou, ja. En dan even wat wel goed is om te weten, denk ik, voor veel mensen. Als je dus ziek wordt op vakantie, kan je je ziek melden.
0: Oh ja?
2: Ja, dan kan je dus gewoon je werkgever bellen en zeggen, hi, ik ben hartstikke ziek.
0: Ik zit in Spanje aan het stop, maar ik ben wel ziek.
2: Het gaat toch niet goed.
0: En dan is er in één keer geen vakantiedagen meer.
2: Dan tellen je vakantiedagen niet.
0: Huh?
1: Nou, dat is wel fijn.
2: Moet je wel eerlijk in zijn, denk ik. Want anders verpest je het een beetje voor de rest. Als we hier massaal misbruik van gaan maken.
0: Ja.
1: Kijk, wat heel veel mensen ook nog wel denken is dat je dan een briefje bij de huisarts kan halen. Maar dat is verleden tijd. Dat mogen wij niet meer doen. Dus jezelf ziek melden en dan met een briefje naar je baas toe gaan, dat kan helaas niet meer. Je moet je echt ziek melden bij je baas.
2: Dat is een tipje onverzijds.
0: Ja, inderdaad. Ja. En voor de rest, bouw een beetje af. Zorg ervoor dat je uitgerust op vakantie gaat. Daar komt het een beetje op neer, Rutger.
1: En zo is het.
0: Zo is het. En dat gaan we dan ook zeker doen. Dankjewel, Rutger Verhoef, huisarts.
1: Fijne uitzending.
0: En een fijne dag. En een fijne vakantie alvast, hè.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: Dolly Parton, Jolene bij Radio 10. En ook tijdens de zomerochtendshow spelen we het.
1: Ranking the Hits.
0: Jouw kans op €250. En het heeft alles te maken met grote hits natuurlijk en jaartallen. Aan jou om, om te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Vandaag, 15 juli, even terug in de tijd, 1783. Okay. Jij bent van de geschiedenis.
2: Ja, doesn't ring a bell. Verschijnt bel misschien.
0: Nou, we zijn er helemaal in gedoken. De redactie heeft er echt een dagtaak aan gehad. Maar we zijn erachter gekomen dat de eerste stoomboot haar allereerste vaart maakte op 15 juli 1783. En dat zorgde ervoor dat schepen niet langer afhankelijk waren van de wind.
2: Dus we gaan My Heart Will Go On van Titanic draaien. Want welke kant gaat dit op?
0: Nou ja, deze. De Nightboat to Cairo. De vraag die hierbij hoort bij deze hit van Madness. Voor of na 1989? Was dit een hit voor of na 1989? Laat het even weten en geef je antwoord door via de app van Radio 10. En wie weet maak jij kans op €250 zometeen. En het nieuws horen we ook. Laura, wat zit erin?
3: Er hangt een vreemd luchtje aan de mysterieuze verdwijning in Duitsland. Je hoort het zo.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Simpel klantenservice met Els.
17: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
16: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
17: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
18: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
19: Simpel.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: Ja? Echt serieus?
22: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Goedemorgen, het
0: is Radio 10 met opnieuw een heerlijke, warme, droge zomerdag. Temperaturen tussen de 27 en 31 graden. En aan zee, als je de verkoeling zoekt, dan moet je daar zijn.
1: Het Radio 10 verkeer nog altijd 16 vertragingen. En dit zijn de drie grootste. Op de A2 Sertogenbos-Utrecht voor Geldermalsen 23 minuten door een auto met pech. Op de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Kanaleneiland voorwerp op de weg en daardoor 49 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel 10 minuten.
0: Het is 2 minuten over 8:30, de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunt uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit. Ook onder mensen die normaal niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En een verdwijning in Duitsland waar een luchtje aan zit. Daar is namelijk een vrachtlading van 20.000 kilo kaas verdwenen.
0: Hè?
19: Ja, de lading.
23: Ik ga kijken.
19: Wat zeg je?
23: Niet bij mij in de kelder kijken.
0: Oh, dit wel bij jou.
19: Ja, de lading ter waarde van zo'n €80.000 werd opgehaald in Beieren, maar kwam nooit aan bij de klant in Frankrijk. De politie die sluit diefstal niet uit. Volgens de zuivelbranche verdwijnen er vaker ladingen kaas en boter, omdat die steeds meer waard zijn op de zwarte markt.
23: Ja, het gaat nu om Emmentaler. Je had dit toch laatst ook met zo'n soort van KitKat heist?
0: KitKat?
23: Ja, was een hele lading KitKat was volgens mij gejat.
19: Echt?
23: Misschien is dat ook een marketingstunt geweest. Hoor, dat kan. Maar het is, ja, wat moet je met die kaas?
0: Hoe moet je met 20.000 kilo kaas
23: verkopen? Smelten de kaas. Smelten.
0: Dat is het natuurlijk. Het ongelooflijke. Ja, en de zwarte markt. Ja, maar je moet er ook snel zijn. Het kan toch niet zomaar
23: kaas is best
0: worden?
23: Lekker als het even gerijpt is. Hè? Dus wat dat betreft zit je best oké. Okay.
0: Dus als iemand ergens een goedkope lading bij jou komt brengen.
23: Als iemand een emmentalertje over heeft, dan hoor ik het.
15: Jan, Paul en Kim.
0: Zometeen de nieuwe ronde van Ranking the Hits. En eerst is hier Michael Jackson bij Radio 10. And Wanna Be Starting Something.

0: Live Christina Aguilera en Moves Like Jagger.
1: Ranking the hits.
0: Ja, 10 over half 9 geweest. Dat betekent dat wij het gaan spelen. Het spelletje waarbij je kans maakt op €250 met jouw muziekkennis. Chris, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey.
3: Oh, nou, daar heb je 3 keer raaien waar je vandaan komt. Maar waar kom je precies vandaan?
2: Elshout.
3: Uit Elshout.
0: Het mooie Brabant.
3: En hoe heet Elshout met carnaval?
2: Zandhazenland.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. Nou, dat is leuk.
3: Weten we dat ook weer?
0: Wij hebben het eigenlijk altijd over vakantiebestemmingen, over landen en dergelijke. Maar Brabant is toch ook een prachtige vakantiebestemming? Toch?
2: Zeker, absoluut.
0: Zeker. Maar wat zijn jouw plannen voor deze zomer?
2: Een beetje, niet veel eigenlijk. Een beetje thuis, een beetje hobby en zo.
0: Gewoon lekker in Hintergarden.
2: Ja, precies.
0: In de achtertuin. Nou, heel goed.
3: Tuinezië is het toch?
0: Ja,
3: Tuinezië.
0: Ja. Goed, Chris, jij zit in het spelletje Ranking the Hits. En ik liet je net deze hit horen. Hobart, the night boat to Cairo. Madness. Met de vraag, was dit nou een hit voor of na 1989? Chris?
2: De vorige.
0: Dat klopt inderdaad, ja. 1979. Chris, de eerste €50 heb je bij deze al in de pocket. In totaal dus €250. Bij elke vraag kan er wel wat geld bovenop komen.
3: En bij de laatste natuurlijk 100.
0: Exact. En maak je een fout, dan ben je af. Dan houdt het spelletje op. Maar dan krijg je wel de dopper drinkfles.
2: Oh ja.
0: Ja, dat is ook leuk.
2: Mooi.
0: Voor €100 gaan we het spelen. Was dit een hit voor of na 1979?
2: Daarna, van de Madonna.
0: Jij denkt daarna, omdat het Madonna is.
2: Ja.
0: En dat is goed. Ja.
3: Dat is goed geredeneerd en dat betekent dat je nu een bedrag van €100 hebt. En dan ga ik je de vraag stellen, wil je stoppen of ga je nog een rondje door?
2: Één rondje
0: gaat terug. Gewoon proberen, Chris. Wie weet. Ja, je hoorde dus Madonna Like a Prayer 1989. De volgende vraag voor €150. Was dit dan weer een hit voor of na 1989? Oasis, don't look back in anger. Deze weet je.
2: Daarna?
0: Na 1989.
2: Ja, nog op vast natuurlijk. Oeps.
0: Nee, het is hartstikke goed. Ja, 1996. Goed man.
3: Keurig, Chris. En dat betekent dat je €150 hebt. En de volgende vraag is €100 waard. Dus je hebt de optie om te stoppen voor 150... of om te gokken voor 250 en met een dopper naar huis te gaan.
2: Nou, dan stop ik.
0: Weet je het zeker? Want je bent zo dichtbij. Ja. Je bent nog één vraag, dan heb je €250 verdiend.
2: Ja, maar
0: daar haal ik
2: niet echt niet.
0: Goed gedaan, Chris.
3: Voor een parasolletje in de tuin deze zomer.
0: Ja, zeker. Dat doe je hartstikke goed. Je €150 verdient. Gefeliciteerd.
2: Mooi, dat is echt geweldig.
0: Nou, dan wens ik je een hele fijne zomer. En geniet ervan daar in het Brabantse.
3: En nog een fijne dag.
2: Zeker, dankjewel.

0: die toch een mooi geldbedrag wist binnen te slepen.
1: 150 euro.
0: Dat is niet niks, toch? Nee. En morgen spelen we het gewoon nog een keer, mocht je net daarnaast hebben gegrepen en over de naschrijver gesproken. Het kan ook het geval zijn geweest met barbecues. Die geven we nog de hele dag weg. Hoor je het alarm voorbij komen, dan snel reageren via de app van Radio 10. En dan kan die Napoleon Barbecue voor jou zijn. Misschien dadelijk wel in de Guilty Pleasure Party met Martijn Kolkman.
2: Zometeen op Radio 10.

0: feestje op de radio met de Guilty Pleasure Party. Heel veel plezier met Martijn. Tot morgen.
1: Morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen... en

0: symptomen, zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Heb je gisteren ook zo genoten van die spelers van Spanje?
11: Wat denk je nou zelf?
10: Nou, ik denk het wel, schat.
11: Nou,
10: mooi zo. Frisse moed, nieuwe dag. Zometeen hoor je Roberto Giacchetti en de Scooters. Maar eerst het laatste nieuws. Laura, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie in Nederland en Duitsland is bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor de drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. Nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. Verstenen wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die kwam er als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En dan nog het weer. De zon schijnt en het wordt al snel warm. Vanmiddag is het zo'n 27 tot 31 graden. Aan zee iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen. En morgen een mix van zon en wolken en ietsje koeler dan vandaag.
10: En moet je dan naar een plek die niet op pantoffelafstand ligt, dan pak je de auto, maar sta je misschien wel vast. 17 vertragingen gemeld op Flitsmeister. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch Utrecht voor Deil, 31 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, 21 minuten. En de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Kanaleneiland op de parallelbaan. Die is afgesloten daar, een vertraging van een uur.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
16: De Barbecue 10-daagse.

0: Je ochtendgymnastiek voor deze woensdagmorgen. De dag gewoon lekker dansend beginnen met de Tramps en Shout op Radio 10. Goedemorgen, het is 7 minuten over 9. Martijn hier. En terwijl de Fransen hun zoute tranen wegslikken na het verlies op het WK van gisteravond, begint je dag bij Radio 10 zoet met muzikale energie om de dag lekker op te starten. Ik heb mijn spuitbus meegenomen, ook mijn fluit, want dit uur moet namelijk goed geleid worden als een echte scheidsrechter. Met zometeen voor je, het werd zomer voor op de Nijs. Maar eerst gaan we naar de plek waar Frankrijk aankomende zaterdag de troostfinale gaat spelen om de derde plek. Dit is Will Smith en Miami.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

avond is aangebroken, hebben we een lekkere dag voor de boeg. 31 graden vandaag. En mocht je vrij zijn, dan bestaat de kans natuurlijk dat je lekker naar het strand gaat vandaag. Bijna 3 op de 5 Nederlanders bezoekt in de zomer het strand. En Scheveningen is de populairste plek met ruim 5 miljoen bezoekers per jaar in de zomer. En als je koud watervrees hebt, het zeewater is daar momenteel zo'n 20 graden. Heerlijk. En goed om te weten, bij Atomic Kitten is het momenteel hoog water. Knoop het in je achterhoofd. The tide is high. Nu

het weekend. Steek jij hem aan. En zorgen wij voor de hits.

0: weekend. Alleen bij Radio 10.
1: Yummy!
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Ja?
17: Echt serieus?
18: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
15: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
20: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Zometeen voor je Ottawan en Root Syndicate. En zoals de bekende volkszanger zegt...
5: De eenvoud maakt de hit.
4: Precies. En wil je vandaag de zon zien zakken in de zee... en een zwoele zomeravond met z'n tweeën... dan kan dat 27 tot 31 graden. In het oosten is er kans op een paar stapelwolken. Dan de vertragingen. Het zijn er 12, gemeld door Fritsmeister. En dit zijn de drie langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Deil, 35 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp, 33. En de A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk. Daar wordt aan de weg gewerkt. Vertraging 27 minuten.

Kingbird Hill. Je hoorde Root Syndicate in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Wat is trouwens de meest voorkomende boom in Nederland? Niet Jeroen van de Boom, nee, dat is er maar één van. Net als de eik, daarna komt de dennenboom en de lindenboom staat op nummer 7. En die lindenboom was weer de inspiratie voor Ozone om daar ooit een liedje over te maken. Draco Stanitij wil ons niets meer zeggen dan liefde onder de lindenboom. En wat denk je? Hier is hij.

gestuurd. BBQ, oftewel barbecue. Nou, was Bobby Brown wel een heet hoofd en stond de relatie met Whitney Houston vaak in vuur en vlam. Maar er zat geen barbecue-alarm in het nummer, lieve schat. Hoor je wel het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ via de Radio 10-app als je kans wil maken op een spiksplinternieuwe houtskool barbecue. Kom je dan in de uitzending, dan heb je er één te pakken. En ik zou zeggen, hou er

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Vakantieveilingen. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Helig.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nog maar 2 uur en dan gaat de week door midden met Jeroen natuurlijk. En tot het zover is, de Benga Boys en zometeen Cool in the Gang. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Hij zit weer lekker op zijn stoeltje met zijn leesbril op. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Ja, hi. Ik zal het even opnieuw doen. Nu het maar blijft rommelen in het Midden-Oosten, lopen de brandstofprijzen weer snel op. Vooral de dieselprijs stijgt hard. Die ging met 6 cent omhoog. En daarmee is diesel nu bijna net zo duur als benzine, waarvan de prijs met 1 cent steeg. Diesel en benzine waren afgelopen maart het duurste. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen, het is lekker weer en ze zijn dus meer buiten. Teken kunnen er niet goed tegen als het te lang warm blijft. En alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, slechts 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie, die niet. Het radioteam weer. Het is zonnig en de gevoelstemperatuur die ligt op de 31 graden. Aan zee is het iets koeler, morgen een mix van zon en wolken en ietsje minder warm.
3: Ik heb het gevoel dat er files staan.
4: Twaalf in totaal.
3: Geweld door Flitsmeister, dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 14 minuten. A12 Utrecht-Den Haag voor Nootdorp, 32. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, 10 minuten.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
9: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Speciaal voor koppels die in verwachting zijn van een eerste kind. Geniet nog even nu het kan van de stilte, want het is straks namelijk gewoon voorbij. En ook Let's Go Dancing van Kool & The Gang. Een hele goede morgen, 10 minuten over 10, de 15e van juli. En na een plaknacht gaan we er samen toch weer iets van maken. Of zoals ze in Spanje zeggen, vamos a por ello. Zou Messi zeggen natuurlijk dan op zijn Spaans. En over Spanje gesproken, vamos a Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Marley, de man van Rita Marley. Bob en Rita, het zou gewoon een stelletje uit Pernis kunnen zijn. Maar deze komen gewoon toch echt uit Jamaica. Het land trouwens wat bol staat van de bijgeloven. En sommige zijn best wel bijzonder. En bijvoorbeeld nagels knippen in het donker of 's nachts brengt ongeluk. Niet wijzen naar de begraafplaats, want dan maak je de geesten boos. Maak ook niet een foto van een slapende baby, want zo stel je een stukje van zijn ziel. De hele uitdagingen voor de huidige Instagram-generatie. En deze is ook mooi. Een bezem over iemands voeten vegen betekent dat diegene nooit zal trouwen. Nicola Ruijs, die kende jij zeker nog niet.
1: Ik zeg even helemaal niks, goed? Nee, dat weet

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Geen borrel zonder kippie blank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.

0: Frietjes, lekker toch?
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Koopman. Prachtige zomerdag vandaag, temperatuur maximaal 31 graden op de Kwikstengel. Met Summer Nights, nu van John Travolta en Olivia Newton-John.

Ja, de zomer is in volle gang en dat hoor je ook in de muziek vandaag. Faya con Dios en de zomer kan eigenlijk nog wel mooier worden. Stel je eens voor een zwoele zomeravond met z'n twee. Met een mooi gedekte tafel, sfeervolle verlichting, goede muziek. En misschien zelfs wel vrienden of familie die ook nog langskomen om te genieten. Met jouw gegrilde groenten en natuurlijk het lekkerste vlees op de barbecue. Jouw gloednieuwe barbecue. Kan je fixen? Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen tijdens de barbecue 10 dagen op Radio 10? Stuur dan BBQ via de app en kom je in de uitzending. Dan heb je zo'n hagelnieuwe barbecue te pakken. Elton John en Dua Lipa hoor je zo meteen, maar is Kaylee. Dit

0: Nicolai Ruijs, goedemorgen.
1: Hallo Martijn.
0: Wat vond je van de wedstrijd gisteren, Spanje tegen Frankrijk?
1: Ik heb geen wedstrijd gezien. Het was gewoon Spanje wat er overheen liep.
0: Ja, het was goed. Het was echt
1: goed
0: bij elkaar te vinden. Ja, ik kijk normaal nooit voetbal, zeg ik altijd eerlijk. Maar ik was met mijn vader aan het appen. Ik zei, ja, die kunnen elkaar wel vinden. Ja, ze spelen hartstikke goed.
1: Hopen dat ze zondag winnen van Argentinië.
0: Of van Engeland natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat zien we vanavond wel weer. Het laatste nieuws zometeen. Wat heb je voor de hele natie in petto om 11 uur?
1: Ik weet niet hoe het op jouw werk is, Martijn. Maar mag jij met een korte broek langskomen in dit lekkere weer?
0: Ik kan zeker een korte broek aantrekken. Je kan hier eigenlijk alles aantrekken als je maar niks uittrekt. Dat is een beetje beleid, ja.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel bedrijven waar dat niet kan. Maar er is er een land wat dus echt het gaat stimuleren om korte broekjes aan te doen.
0: Ah, je hoort zo meteen waar je heen moet als je dat zou willen.
1: Precies.
0: Net hadden we Earth and Fire. Het grappige is, dit zijn Earth, Wind and Fire.
1: Ah.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
10: Nee, niet die ober.
9: Zullen we deze zomer weer?
10: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
11: Grand Italia. Thuis in Italië.
12: Die vakantie is dichterbij dan je.

0: denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Hier staan elke dag de grootste artiesten in de opstelling. Zometeen Brian Adams en ook Nelly Furtado op Radio 10. Na het laatste nieuws en dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
11: Een heel goedemorgen. Voor het eerst in jaren wordt weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging, zo'n 2%. Het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 1 jaar of 10 geleden. Nu het al een tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zout water dat vanuit zee de sluizen kan binnenkomen is slecht voor de natuur. Wie zondag de finale van het WK voetbal gaat kijken, moet er rekening mee houden dat de rust een stukje langer duurt. Dat komt omdat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur zou kunnen zijn. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil dat het nu normaal wordt om in korte broek en een t-shirtje naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Biz. En waarom zouden ze dat nou willen? Nou, het zorgt voor minder hittestress en ook heel belangrijk, de airco hoeft iets minder hard aan. Het is toch best bijzonders, want Japanners staan bekend om hun tradities en om het lastig daarvan kunnen afwijken.
10: Maar als er een nieuwe regel komt, dan lopen ze er wel allemaal achteraan. Dat is wel zo natuurlijk.
11: Dat is waar. Ja. En dat doen ze dan heel keurig en heel netjes.
10: Ja.
11: En heel intelligent. Het weer nog. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Ideaal weer voor een korte broek. Het is ietsje koeler aan zee. Morgen een mix van zon en wolken en ook ietsje minder warm.
10: Dan wil ik zeggen het verkeer, maar ik had helemaal niet opgelet. Weet je, wat gebeurt er wel eens dat je verkeerd muziekje instart? Nou, doen we deze. Huppakee. Misschien toch een lange broek moeten aanbrengen. Ja, ik afgeleid. Hey. Mannen met korte broeken. 14 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek, 39 minuten. A12 Utrecht-Den Haag, Zoetermeer, Nooddorp, een ongeluk, 17 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn-Os voor Grijsoord, een vertraging van 26 minuten.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure. het avontuur altijd dichtbij. Privately is nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
18: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio

voor eeuwig. All good things come to an end. Nelly Furtado, Radio 10. Kijk naar de klok en je ziet het. Het is 11:11. En zeg het maar met me mee. Dat betekent maar één ding. Inderdaad. Vier nummer 1 hits achter elkaar elke dag in 4x1. Met zometeen een nummer waar precies 9.892 vrouwen in Nederland heel erg blij van worden. Maar eerst zonnebril op, goed insmeren, want we gaan namelijk naar Guyana. Waar het altijd warm en tropisch is, de zon straalt en de bloemen en bomen staan altijd in bloei. Het is werkelijk prachtig. En toch dacht de familie Grant, we moeten hier zo snel mogelijk weg en verhuizen naar het regenachtige Engeland. Onbegrijpelijk besluit, dat vond Eddie Grant ook. Maar hij heeft er toch het beste van gemaakt. En in Engeland ontpopte hij zich tot een ware superster. En stond hij op nummer 1 in 1988. Give me hope, Joanna. Eddie Grant is vandaag de eerste in.

9892 vrouwen in Nederland dragen momenteel de naam Mandy. Deze was speciaal voor hen of iedereen die verliefd is op Mandy, of een dochter heeft die Mandy heet, of misschien een keer met Mandy heeft gezoend. Misschien heb je ooit wel met een Mandy in de klas gezeten, of ken je de zus van Mandy. Kunnen we doorgaan tot 12 uur, laten we het niet doen. Barbie Manilow stond op nummer 1 in 1974 en was vandaag de tweede in 4x1. We zijn toegekomen aan de tweede helft van 4x1. Met zometeen hier een King met Shy Guy, maar eerst een knaller van een hit voor Ed Sheeran. Hij stond op nummer 1. En Ed, hoe heet het liedje ook alweer?

0: Shy Guy. Jenna King met Shy Guy. Het is onderzocht. 1 op de 3 vrouwen vindt mannen die verlegen zijn charmant. En een van die dames is natuurlijk Jenna King. Met haar nummer 1. Het was vandaag de laatste in 4x1. Alles mag op 10. En zometeen gaat de week door midden met Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op woensdag. En Jeroen heeft zoals elke dag een lege playlist. Of zoals Gerda Smiddert zou zeggen.
1: Alles is weg.
0: Dus die moet gevuld worden met jouw muziek. Dus laat Jeroen weten nu alvast via de app van Radio 10... wat je zometeen na 12 uur wil horen. Tractatie voor jezelf en natuurlijk ook voor een ander. Bekende liedjes kun je aanvragen. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Lekker vrolijk, vol energie, dat je lekker tegenaan kan vandaag. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: anders doet.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: prijsvrij.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Alle verf super voordelig.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bloedhete zomerdag, vandaag 31 graden. Met zometeen code zwart met Rolling Stones. Maar eerst My Old Piano. Dit is Diana Ross voor je. Radio.

0: in zijn zwarte t-shirt is hier binnen.
1: Hi.
0: Goeie. Zaagmans, je bent 20 minuten
1: groen. Is hij er al?
0: Ja, hij is al aan het zaag.
1: Oh ja, ja. Om 12 uur heb je natuurlijk even een klusje te klaren, jongens.
0: Dan gaat de week nog meer en dan komen we aan de betere kant van de week. Vandaag weer een prachtige dag, 31 graden. Dus ik kan me voorstellen dat je hele zomerse leuke muziek wil horen. En dan moet je bij Jeroen zijn zometeen.
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En dat hoeft niet allemaal superplat zomerpoempo-doempo te zijn. Maar je mag wel natuurlijk ook gewoon een lekker vrolijk nummertje uitkiezen wat er gewoon lekker bij past. Het is helemaal aan jou. Als je een goed idee hebt, pak de app van Radio 10, tik in wat ik moet draaien voor je. Of spreek even leuk berichtje in. Dat kan ook. En je kan natuurlijk ook even de allereerste aankondigen. Dat is de Bammerammer. Daar gaan we de middag mee aftrappen. En die heeft altijd wat meer energie. Dus kom dan niet aanzetten met een ballet. Maar gewoon iets waarvan je denkt, ja, huppakee, schoenen aan de kant, tafels wegschuiven, dansje doen met een boterham in je hand.
0: Pak de app van Radio 10 erbij, laat weten wat Jeroen zo meteen kan draaien. Nou, Zaagmans!
1: Zometeen, maat! Zometeen!
0: Ja, om 12 uur. En

0: hij staat daar echt. Ja, ik zie het wel goed. Je bent een beetje stiekem in het hoekje. De aanmaakblokjes er al op te gooien, Jeroen Nieuwenhuizen. Dat betekent maar één ding. Ik denk dat de kans groot is dat het barbecue-alarm ergens voor 2 uur gaat klinken.
1: Ja, of het brandalarm. Dat kan ook.
0: Je moet er ook geen spiritus op gooien. Hoor je het barbecue-alarm, stuur dan BBQ via de FM Radio 10. En dan maak je kans op een hageltje nieuwe barbecue. Zometeen, alles mag op woensdag. En dit is Eric Harmon, All By Myself.

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: besparen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe. Geeft ruimte.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ja, wie zullen we daar hebben?
13: Zaagmans, om de week door midden te zagen.
12: Ja! Het is nog precies 12 uur. Zo, ja, is goed. Zometeen hier alles mag op woensdag. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk... waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. De komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau bij Parijs woeden al dagen branden... die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn dood op. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het stroomnet in en rond Utrecht zit vol. En dat merkte ook de bibliotheek in de stad. Op warme dagen gaan daar de roltrappen uit, zodat de airco kan blijven draaien. Ook worden informatieschermen uitgezet. Duizenden mensen, vooral ouderen, zoeken tijdens hitte verkoeling in de bieb. Daarom wil die, net als scholen en ziekenhuizen, voorrang op het stroomnet. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft, we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. We weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten, zolang als de rust normaal gesproken duurt. Onhandig voor de planning, maar ook voor de spelers, want die zouden na meer dan een half uur stilzitten veel te veel afkoelen. Trending in weer te zonnig. Temperatuur die ligt tussen de 27 en 31 graden. Behalve aan zee is het wat koeler. Morgen een mix van zon en wolk en dan ietsje minder warm.
12: Dank u. Dan zijn er wat vertragingen gemeld. 7, dit is de top 3. A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens 19 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen 30. En natuurlijk op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 17 minuten. Ja, met zin.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Dinsdagmiddag en de betere helft van de week gaan we beginnen met Ronald.
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: 18 meter of 25?
1: Nee, 18. 25 heb ik wel gedaan.
0: Ja, is ook mooi, hè? 25. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Achteruit in een steegje in Naarden is het wat lastig.
1: Dat wordt Naarden wordt wat lastig in Naarden vesting vooral, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat hoeft niet vandaag. Je rijdt in de vrachtwagen, je gaat containers ophalen in Rotterdam.
1: Ja, klopt. Die gaan we lekker wegbrengen door het hele land heen.
0: En heb je ook enig idee wat er dan in zo'n container zit, of zie je dat eigenlijk niet?
1: Ja, over het algemeen zijn het verhuizingen. Mensen die van buitenland naar Nederland komen en vice versa. Dus allemaal verhuisgoederen eigenlijk bij particulieren en bij bedrijven, zeg maar.
0: Nou, extra voorzichtigheid geboden met het laden en lossen dan maar.
1: Dat vragen ze altijd aan me, ja.
0: Ja, dat begrijp ik. Want als je huisdraad erin staat in je kristallen servies, nou, hallo.
1: Ja, precies. Daarom, daarom, daarom.
0: Even opletten dat je Swarovski niet eruit flikkert.
1: Dat je Swarovski-kristallen. Goed schudden met de dozen.
0: Ja, zeg, Ronald, ik ga toch even testen of je een echte vrachtwagenchauffeur bent. Want we gaan lunchen en ik ben benieuwd wat er...

0: Ja, nou, je zult het niet geloven. Gewoon 3 bruine boterhammen met boerenmetworsthalm en sherrytomaatjes erbij. Dus.
1: Je hebt een zittend beroep, dan is het beste natuurlijk dat je een beetje je calorietjes in de gaten houdt.
0: Ja, precies. En daarom krijg ik allemaal wat lekkers mee en gezonde dingen van de vrouw des huizes.
1: Nou, laat het lekkers maken. En dan wens ik je nog een hele mooie dag vandaag natuurlijk. Je krijgt de Bamarama broodtrommel ervoor terug. En
0: super.
1: Moet je nog wel één dingetje doen. Ons blij maken met iets lekkers. Kom maar.
0: Ja, ik wou graag lijm horen met Your Love alsjeblieft.
1: Lekker man, dat is vandaag.
2: Radio 10

0: Welke sugar, let the sunshine. Dat was leuk, Annemieke, dankjewel daarvoor. En natuurlijk ook Lime Your Love, die hadden we ervoor. Dat was de panorama voor vanmiddag.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, een hele goede middag. Welkom, het is de lunchshow van Radio 10. Het is Jeroen Efteroen. Tot 1 uur is het alles mag, hè. Dan kun je lekker laten weten wat ik moet draaien voor je. Gezien het weer, zou ik zeggen, laat het een beetje vrolijk zijn. Waarom ook niet, hè? Was er nog meer aan de hand? Ze zijn terug.
1: Zijn ze terug?
0: Heb je er wel eens last van gehad?
1: Nou, best wel vaak. Ik had gehoopt dat ze weg waren.
0: Ja, maar het is echt verschrikkelijk.
1: Waar heb je het over, Jeroen?
0: Nou, op het moment dat je in de buurt van Eiken woont, of je fietst graag door het bos.
1: Ik voel hem.
0: Of je mag graag zwemmen in een meertje wat langs een eikenlaan ligt. De eikenprocessierupsen. Afgelopen 2 jaar leek het probleem af te nemen, maar nu is de overlast weer terug. De hoeveelheid meldingen is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De reden is waarschijnlijk de grote warmte en de aanhoudende droogte. En bij deze ben je dus gewaarschuwd. Ja,
1: jij woont in een bosrijke omgeving natuurlijk.
0: Nou, maar ik mag graag op het water zijn ook. En dan we leggen we wel eens die boot neer bij een eilandje. Ja. En als de wind dan een beetje zuidelijk, zuidwestelijk staat, maar niet zoveel uit het zuiden komt, dan waai je daar vanuit Muiden, al die rupsenharen waai je dan het water op.
1: Oh echt, joh, zo ver.
0: En die cumuleren in die kom bij dat eiland. En dan denk je ook, ga lekker eventjes in dat ondiep weer een beetje staan zo, een beetje zwemmen.
1: Nee.
0: En de volgende dag denk je echt, ben ik nou door 55.000 muggen gestoken? Wat is dit hier?
1: Nou, hoe erg is dat als je geprikt wordt door zo'n ding?
0: Nou, je merkt het niet meteen. Maar op een bepaald moment denk je ook, ik heb een muggenbult. En wat doen we? We gaan natuurlijk altijd even krabbelen, hè?
1: Ja.
0: Altijd even krabbelen. Nee. Nou, dat moet je dus nooit doen. Want dan wordt het daardoor geïrriteerd en dan blijft het geïrriteerd. De enige wat echt werkt, je hebt als van die gel en zo erop gesmeerd te werken. Die haar moet er weer uit. Dus wat je pakt, is van die gaffer tape, die grijze dikke tape. En die plak je op die bult en dan trek je er in één keer af. Dat is een pleister, zal het ook wel lukken. Dan trek je die haar eruit en is eindelijk binnen een dag of wat ze weg.
1: Oh, goed.
0: En dan zit je helemaal onder. Succes met die tape. Nee, wel lekker glad.
1: Dat dan weer wel.
0: Ja.
1: Ieder nadeel, hè?
0: Ja, door er is een record gesneuveld. De Tyrannosaurus Rex Gus, of Gus, is op een veiling verkocht voor 43,8 miljoen euro.
1: Zo.
0: Dit is dan weer de duurste dinosaurier ooit. Voor de duidelijkheid gaat hier om een skelet, hè?
1: Oh, ik wou zeggen.
0: Ja. Niet dat een of andere pop van Steven Spielberg is.
1: Wat geeft hij zo'n beest te eten? Maar dat hoeft dus niet.
0: Nee, Gus is 11 meter lang, 4 meter hoog en voor 60% compleet. Je hebt niet eens een hele voor dat geld. Jongen. We zitten in de barbecue 10-daagse. Wil je een barbecue pakken, dan is dit je kans. Want die dagen, die tikken door. Voor je het weet is het vrijdag. Dan is het alweer de laatste van de barbecue 10-daagse. Wil je er eentje winnen? Hou het alarm in de gaten. Zodra dat klinkt, dan stuur jij 3 letters. De B en de Q achter elkaar. En kom je in de uitzending, val je in de prijzen. En hoe stuur je dat dan? Dat doe je met de gratis app van Radio 10 natuurlijk. Hè. Die zou je toch wel op je telefoon hebben gezet inmiddels. Ik hoop het wel, want dan kun je ook meedoen met dit, zoals Nicole ook.
2: Hey Jeroen, Neil Horan, Slow Hands. Mijn hand zit in een verband. Ik moet dus rustig aandoen. Hele fijne uitzending. Groetjes aan de Alkmaar van Nicole.
0: Yo.
3: Gerard Scholzee vanuit prachtig zonnige Nederland vandaag. Ik ga zo wel weer onderweg naar Duitsland, maar oké. Misschien heel lekker, hè?

0: Nicole wil een aalhoorn. Bij deze, alsjeblieft, de slow hands. Alles mag, alles mag, alles mag. Wetenschappetje altijd, Nicole. Wat gaan we nog eens draaien? Heb je een goed ideetje? Kom dan door via de Radio 10. Tik de titel in of spreek het even in. Corné!
1: Goedemiddag Jeroen. Zou je voor mij het vrolijke en zonnige nummertje kunnen draaien van Owen Paul? You're my favorite waste of time. Fijne dag en tot morgen. Doei doei!
0: Doei, dag Corné.
2: Hi Jeroen. Zou jij voor mij Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler willen draaien? Je hoort dit nummer bijna nooit. En het is de hele week had je al Total Eclipse of Thus. Zou je deze voor mij willen draaien?

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Fans.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderm'al, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: quickfit.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja, Giovanotti krijgen zometeen Libera Lanima. Oh, en Paul gaan we ook draaien. Voor Corné, lekker maar.

0: mi piace così.
1: Ma sei qui?
2: Bien, sono stato qui.
3: The Barbecue Tindaagse.
2: Giovanotti libera l'anima van Roel kwam hier voor Owen Paul, my favorite waste of time. Voor Coné, en wat hadden we daartussen zitten? Stefan, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
2: Goedemiddag, heb je wel eens gebarbecued?
4: Ik heb vaak zat gebarbecued, ja.
2: Ja, ja?
4: Ja, ja.
2: En ben je van de categorie, ja, lekker geduldig? Of ben je
4: low
2: meer van
4: slow.
2: Zwart
4: ja,
2: van
4: zeker.
2: Buiten, rood van binnen?
4: Zwart geblaakt en nog niet gehaard. Stefan krijgt het voor elkaar. Nee, low and slow.
2: Ja, ja, oké. Okay, dus,
4: ja, ja.
2: Nou, ik hoor een expert. Je zit ook in de horeca. Je werkt als praktijkbegeleider, dus je hebt er wel een beetje verstand van.
4: Klein beetje, ja. Ja.
2: De gouden tip voor iedereen die nog nooit gebarbecued heeft of het wel eens gedaan heeft, maar dacht, nou, dat is niks voor mij. Maar toch misschien wel een houtskool barbecue wil winnen deze week. Wat is de truc om goed te barbecuen?
4: De truc is de barbecue op tijd aansteken en niet jezelf dan al vol toppen met brood, zodat je daarna nog van het vlees kan genieten.
2: Ja.
4: Dat is de grootste fout die iedereen maakt.
2: Ja, maar bijvoorbeeld als jij zegt van ik moet kippen bakken, kip. Hamburgers. Hamburgers zijn altijd snel gaan natuurlijk, hè. Die kan je ook medium eten.
4: Gewoon op hoog vuur even goed aanbakken en dan gewoon aan de zijkant leggen en dan geduld hebben.
2: Ah, oké.
4: Dan blijft het malt, komt de smaak van de rook er ook lekker in.
2: Ja.
4: En dus, gewoon wachten.
2: Dus niet rauw in het midden gooien en maar kijken of het wil garen. Maar dat gaat dan waarschijnlijk niet. Gewoon, je moet even aanbakken. Oké.
4: Okay. Ja, en dan gewoon lekker aan de zijkant zijn ding laten doen.
2: Jongens, we hebben een pro aan de lijn.
5: We hebben een pro.
2: Ja, nee, dat mag duidelijk zijn. En dan hoef ik je niet te vertellen hoe dat zit. Een houtskool barbecue, die heb jij te pakken van Napoleon Premium Barbecues.
4: Top, ja, super. Ja, echt fantastisch. Echt fantastisch.
2: Je krijgt nog een Radio 10 barbecue schort bij ook. Vind ik wel zo leuk. Hè?
4: Nou, helemaal mooi. Om
2: Stefan, ik wens jou heel veel barbecue genot. Geniet er lekker van.
4: Helemaal goed, dankjewel. Super.
2: Oké, man. Mooie dag.
4: Doei. Hoi.
2: Nou, zo werkt dat dus, hè. We hebben er nog een aantal te gaan. Vrijdag is de laatste dag van de barbecue tiendaagse, dus luister goed. Marjolie.
6: Zou je voor mij Living on My Own van Freddie Mercury willen draaien? Ik woon nu sinds een weekje op mezelf en dit nummer voelt echt helemaal herkenbaar. Alvast bedankt.
2: Ja, doen we zo meteen even.
7: Hey Jeroen, met Marielle hier.
2: Hoi.
7: Alles mag op woensdag. Het is lekker warm weer en het is misschien nog een beetje vroeg op de dag om erover na te denken over dat nummer. Maar ik zat te denken aan Robbie Robertson met Somewhere Down the Crazy River.
2: Oeh.
7: Ik vind dat echt passen bij een warme dag als vandaag.
2: Nou, komt ie dan zo hoor. Maar eerst voor Debbie, die had zin om keihard vals mee te zingen. Volumia, blijf bij mij en alles mag op woensdag hier op Radio 10.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de belastingdienst.

0: Inlichtingendienst.
1: Daar gaat hij zometeen nog een uurtje. Jeroen Afternoon met erin de top 4000 quiz onder andere. En we gaan dikke tienen uitdelen. Ja, lekkere zomerse muziek natuurlijk. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin het jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op reed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster daarvan die overleed. Nu door de droogte en hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt Regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdacht opgevist, hang het terug in het water en bel direct de politie. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op het PFAS-vrije schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie- en de olie-industrie. Slechts een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles die worden flink uitgebreid. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt dan een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Het is alleen wel een klein puntje van kritiek. Je kan het alleen maar zelf uitzetten in de instellingen. Succes! Het is zonnig, temperatuur die ligt tussen de 27 en 31 graden. Behalve aan zee, daar is het ietsje koeler. Morgen een mix van zon en wolken en ietsje minder warm.
1: Dank u wel. Dan gaan we eens even kijken naar de vertraging op Nederlandswegen. Er zijn er 11 gemeld. Dit is de top 3. A2 Utrecht en Bos voor Everdingen. De verbindingsweg is dicht, 23 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, 13. En A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen. Dat is een afgesloten oprit, 18 minuten vertraging.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
8: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
9: De zomer van 10.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.
11: Was dit nou weer? Hè?

0: 10 natuurlijk staat hij ook in de lijst die ik hier voor me heb liggen. Precies. We kunnen een vraag over stellen in
1: de top 4000 quiz.
0: Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, want ik kop zometeen de hand in de grote pot met 4000 vragen. Dan zien we wat eruit komt natuurlijk. Ik hoop dat het een beetje je kant op waait. Als je mee wilt spelen, ik heb een oefenvraag voor je. Als je die even weet te beantwoorden via de app van Radio 10, dan ben ik je heel erg erkentelijk. Dan weet ik ook twee dingetjes, hè. Dat je het wil en dat je het kan. Dan gaan we wel over een minuut of pak een beetje gewoon beleggen. Nee, ja, zo'n 6,5 minuut gaan we spelen. En als je er dan tijd voor hebt en je telefoon is lekker opgeladen en je kan even geconcentreerd de prijzen pakken, kunnen we dat mooi rondmaken zo op deze woensdagmiddag, toch? Pak de app er maar even bij en geef het antwoord op deze vraag. Het is momenteel, ja, toch wel plaknacht na plaknacht. Hè? Wie staat er in de top 4000 met Beds Are Burning? Huh? Heb je hem of niet? Jij, Nico?
2: Ja. Omdat het zo warm is natuurlijk.
0: Ja.
2: Nee, dat snap ik.
0: Nee, soms voelt het echt alsof het een brand.
2: Alsof het in de fik.
0: Kijk, als je het zonnetje hebt gezeten overdag, je hebt die genoeg gesmeerd.
2: Zo warm dan ook.
0: Als je nog een kale bas hebt ook, dat is de baal erg natuurlijk. Oh. Goed. Geef maar het antwoord. Hier is Chicken. I want you love op 10.

0: Everything changes but you. Take that op Radio 10. En dan weet je het alweer. Het is een tijd voor de lijst. Met
1: de top 4000 quiz.
0: En John, die gaat spelen. Of is het Sean?
2: Sean.
0: Dat is John. Ja, 80s en 90s, dat vind je lekker, hè? 80s en 90s.
2: Lekker.
0: Ja, en dan voornamelijk bands. Begrijp je dat goed?
2: Nou ja, los artiesten ook wel. Maar ja, soms tussen Police en Sting, dat gaat een beetje in elkaar op. Phil Collins en Genesis.
0: Ja,
2: zo wel, zeg maar. Ja.
0: Piano en gitaar, dat is je ding.
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja. Nou heeft jouw vrouw een vinylwinkel. En je hebt zelf 3000 platen. Meer. Goedemorgen.
2: Ja.
0: Had je vrouw zoiets van, nou, je had er 10.000, we gaan er eens een paar verkopen?
2: Nee, het is klein begonnen eigenlijk. En op een gegeven moment aan een grotere collectie een keer op kunnen kopen. En zoiets van, nou, moet ik niet een keer een winkel beginnen? Dat was haar idee. Spannende keuze, maar het loopt wel leuk. Dus zeg iedereen naar de platenwinkel in Zoetermeer, hè?
0: Wat leuk zeg. Ja, het is echt retro, hè. Ik bedoel, het komt er helemaal op zetten, mensen zijn.
2: Ja, het is echt, toch ook niet echt weg geweest, hoor. Dus het is altijd wel een beetje blijven lopen. Alleen, dat komt wel weer bij. Ja, opnieuw uitgebracht, natuurlijk. Ja,
0: ja, mooi. Nou, lekker genieten van vinyl. Dat kan natuurlijk. Al die hits die erop staan. Maar we gaan er eens wat over vragen. Die Beds Are Burning. Ja. Van wie is dat ook alweer?
2: Midnight Oil.
0: Midnight Oil, dat was goed. Nou, gaan we er 4 stellen aan. Als je ze alle 4 goed hebt, krijgt het hele prijzenpakket. En er zit een DAB Plus radio in. En er zit een bammeren broodrommeltje in. We hebben nog een, wat is het ook weer? Een cap en een...
3: Zonnebril.
0: Een zonnebril.
3: Toch?
0: Ja, dat is het hele pakket. Maar lukt het nou niet helemaal, dan kijken we naar hoeveel vragen je wel goed is te beantwoorden. En dan ga je zoveel prijzen ontvangen.
2: Ja.
0: Alright, dan gaan we spelen hier.
1: Vraag 1.
0: Het is de dag van het paard. De top 4000 is ook net een manege. A horse with no name. Wild horses. En we hebben ook nog de Crazy Horses. Is van wie ook weer? Is dat A van de Doobie Brothers, B van de Osmonds of C van de Jackson 5?
2: De Osmonds.
0: De Osmonds.
3: Ja! Yeah!
0: Lekker gillerig nummertje is dat altijd, hè?
2: Ja, leuk. Ja.
1: Vraag 2.
0: Linda Ronstadt is vandaag jarig. Ze is 80 geworden. Nou, dat had ik niet gedacht dat hij... Ik denk die is al 96. Die had al zo lang mee in de muziekindustrie.
3: Maar ziet er nog wel goed uit voor...
0: Ja, man. Nou, van harte, Linda. Van harte, Linda.
2: Van harte, ja.
0: Ze staat 3 keer solo in de lijst. En 1 keer samen met Aaron Neville. Hoe heet hun gezamenlijke hit ook weer? Is dat A, God Only Knows. B, Sure Knows Something. Of C, Don't Know Much.
2: C. Don't know much.
0: Don't know much. Ja, dat is ook goed. Lekker hoor.
1: Vraag 3.
0: Nou, ik denk niet dat je hier veel moeite mee gaat hebben. Ik wil graag de titel van de plaat weten. Ja?
2: Bruce Springsteen met... Dancing in the Dark.
0: Ja. Lekker man, helemaal goed. Nou, die laatste vraag alweer. Ja. Nicola.
3: Ja, vandaag, vanaf vandaag kun je in Jouweren in Friesland... kun je genieten van de Friese Ballonfeest. Als je denkt, ik wil daarheen, dan moet je bij Hunnikariep... moet je naar links en dan 3 boerderijen door.
0: Is dat daar nog toegestaan? Ik dacht dat ze dat een beetje verboden hadden. Hè? Omdat die ampullen altijd op straat komen te liggen overal. Hè? Die hangjeuk.
3: Dat zijn die andere ballonnetjes, ja.
0: Oh.
3: Ja, dat zijn lachgasballonnen. Nee, dit zijn hele grote ballonnetjes. Ook lachen om te zien. Er gaan er 35 tot 40 maximaal tegelijk iedere avond naar boven. Dat doen ze tot en met 19 juli. En heel leuk, hè, dit jaar... bestaat het 40 jaar. En daarom komt er een luchtballon in de vorm van een taart.
0: Hey. Ja. Pas op met de kaartjes, hè? Ik zou er maar 1 onderhouden. In ieder geval op de goede plek.
3: Nee, verder alle dagen kermis en optredens op het programma. Ja, het is echt wel heel tof om te zien. Zeker als de zon een beetje ondergaat en je ziet die dingen daar in het zwerk zweven. Mooi.
0: Prachtig hoor. Nou, geniet er lekker van. In de top 4000 vinden we ook genoeg luchtballonnen. 99 stuks om precies te zijn. Welke Duitse band had met die Luftballons een grote hit?
2: Ja, Nena.
0: Nena. Ja, dat snap ik. Het is allemaal niet zo ingewikkeld voor jou, John.
2: Nee, gaat prima zo.
0: Dat gaat heerlijk. Nou, dat helpt toch dat je met je neus in de platen zit. Want dan weet je er lekker veel van. En dat levert je alle prijzen op. De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet Bamrama, Broodrommel en DAB Plus Radio zijn voor jou.
2: Nou, fantastisch. Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Doe een groet aan je vrouw.
2: Ga zeker doen.
0: Veel plezier in de winkel en maak er een mooie dag van, hè.
2: Ook zo. Doei, doei.
0: Fijne
3: avond. Doei.
0: Joan Jett en de Black Hearts. Je mag best meezingen.

0: 150. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: HSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Ja. Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Jeroen Nieuwenhuizen. Wie krijgt er vandaag van jou een dikke 10? Dat antwoord wil ik straks van je weten. Eerst The Killers en...

0: En als je zegt, ja maar hallo, ik wil ook wel eens met mijn stem op de radio, dan spreek je het lekker in en stuur je dat op. Dat kan ook via de gratis app van Radio 10. Dus open dat ding, maak een leuk berichtje, laat weten wie verdient er vandaag een dikke 10. Doe het nu. Ook Nicola.
1: Ja, ik ga een dikke 10 uitreiken aan slimme koppen van de NS. De Nederlandse spoorwegen heet dat.
0: Ja, dat zijn de Nederlandse spoorwegen.
1: Ik wist in één keer niet meer, nationaal of Nederlands. Nee, Nederlandse spoorwegen, die gaan namelijk een van de allergrootste irritaties in die trein gaan ze aan banden leggen. Dat is namelijk, als jij lekker ergens, of je wil een coupé en je wil zitten, en je kan er niet bij omdat er een tas ligt op de stoel naast iemand.
0: Oh, ja.
1: Nou, dat willen ze gaan verbieden. Kijk.
0: Dat je geen tas meer op de stoel mag leggen.
1: Juist. Zodat je dus namelijk niet hoeft te vragen aan mensen van, hey, sorry, mag ik daar zitten? Dat kan namelijk wel eens agressief geworden tegenwoordig. Zij willen gewoon zorgen dat het nu erin komt in de hoofden van de mensen, dat je de tas of in de bak erboven legt, of onder je stoel of op je eigen schoot.
0: Ja.
1: Maar dat je geen stoelen meer bezet houdt. En in de tijd dat je niet in treinen kan zitten, omdat ze druk is allemaal, dan is dat een heel goed plan.
0: Lijkt me ook, ja.
1: En vooral die irritaties die het heeft als je gaat zitten en mensen die kijken je aan voor rot op. De tas ligt hier, ga weg.
0: Ja. Nou kwamen wij van Schiphol terug. Een tijdje geleden hebben we de trein gepakt. Wat op zich prima ging. Mooi ook, mijn dochter van 3. Vraag je, wat vond je leuk aan de vakantie?
1: Met de trein, papa.
0: Ja. Een reis gemaakt. Maar goed, we hadden zo'n koffer bij ons, een grote. Weet je, met z'n allen één koffer gebruikt.
1: Met koffer, ja.
0: Kost tegenwoordig ook goud, hè, om zo'n koffertje te laten vliegen. Dus dan doen we er maar één. En een paar tasjes. Maar dan zo'n grote koffer, die kan je er niet echt lekker in krijgen, hoor. In dat vak.
1: Dan moet je blijven staan, hè.
0: Dan moet je maar dan ga je op het balkon staan met dat ding.
1: Mm-hmm.
0: Sta je ook in de weg. Ja. Dus het is nog niet helemaal waterdicht.
1: Een keer moet je even bellen, dan breng ik je wel. Komt
0: goed. Oh ja, dat is fijn. Doe dat. Tips van Nico. Even noteren. Goed, wij willen graag weten wie er vandaag nog meer een 10 verdient naast de knappe koppen van de Nederlandse spoorwegen. Wie bot er op dat podium zometeen? Ik wil het heel graag van je weten. Appen, nu, alsjeblieft. In de tussentijd ga je eens lekker genieten van ABBA. Wat dacht je van deze knijter van ze? Voulez-vous?

Kijk eens even, jongens. De loper ligt uit. Het podium is opgepoetst. We kunnen beginnen. Een dikke 10. Ja, ja. Een dikke 10.

0: zegt Stan. Stan. Och, Stan zegt, ik ben ziek van het werk naar huis gegaan. Gelukkig kon Wilma op stel een sprong invallen. Vandaar deze dikke 10 voor haar.
1: Arme Stan, beterschap.
0: Michel zegt graag een dikke 10 voor mevrouw Suzanne, die lekker het huis staat te poetsen. Nick, een dikke 10 voor Zeger, die vanavond tijdens de Opdammer Dart Ranking voor de winst gaat. Zeger, succes. En Karsten die zegt wel even mijn moeder Erika Ramselaar een dikke 10 geven. Dankzij de schoonmaaktips is onze barbecue weer als nieuw.
1: Hey,
0: hey.
1: Dat is ook mooi.
0: Kunnen we vanavond weer lekker bakken? Ja, en als dat allemaal niet meer lukt om schoon te maken, houd in de gaten. De barbecue 10-daagse duurt hier nog tot en met vrijdag. Hè? Dus ook vanmiddag valt er nog wel eentje te winnen. Als je het alarm hoort, dan stuur je BBQ. En dan kun je misschien wel in de uitzending komen. Bij Edwin bijvoorbeeld, of daarna bij Lex. Regel dat voor jezelf. Nou, we hebben nog een berichtje van Petra ook binnengekregen. Hi Petra, welkom.
2: Ik gun de dikke 10 aan mijn mannetje John Kerkvliet. Die is de hele week weg van huis. Want hij is internationaal chauffeur. Dus hij verdient een dikke 10.
0: Ja, die zullen we wel missen, Petra. Nou goed, dat wordt een warm welkom, denk ik, als hij thuis komt, als ik het zo een beetje begrijp. En ik hoop voor hem natuurlijk dat hij de app van Radio 10 ook heeft meegenomen. Dat is sowieso even een tipje van mij. Als je binnenkort op vakantie gaat naar het buitenland en je houdt van dit station, zet die app van Radio 10 even op je telefoon. Want dan kun je namelijk ook alle uitzendingen mee luisteren waar je ook bent op de wereld.
1: Ook in het buitenland.
0: Ook in het buitenland. Ja. Zelfs terugluisteren. Als je met tijdsverschil zit en je favoriete programma is al geweest, nou dan zet je het later op de dag toch gewoon lekker aan.
1: Er zijn nog steeds mensen die dat niet hebben, begrijp ik niet.
0: Nee, ja, ik zou het gewoon regelen. Nou jongens, we gaan nog even zingen. Hè. Kom op, we hadden nog wat 10 uit te delen.
3: Jij krijgt van mij.
0: Dat waren ze weer. De dikke tieners zijn uitgedeeld. Jeroen Efteroen zit erop. Maar dat is het begin van de rest van de woensdagmiddag. En om 4 uur hebben we hier Lex Schaarthuis aan de voor. Edwin, veel plezier.
4: Dag Jeroen.

0: Bouillon Premium Barbecues.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De lunchdip krijgt geen kans met de grootste hits aller tijden. Den Hartman hoor je zometeen na het nieuws van 2 uur met Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky. De Orde van Europa heet hij. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor de inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. En ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te kunnen produceren. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en ook wat het opbracht. Singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden, zegt hij. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee. Hij wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En Dick Advocaat blijft misschien toch bondscoach van Curaçao. Na de groepsfase van het WK leek Advocaat zijn laatste wedstrijd te hebben gecoacht. Nu zegt hij bij voorbaat geen nee tegen contractverlenging. Volgende maand wil de Curaçao zijn bond een besluit nemen. Advocaat heeft ook nog even tijd nodig. Niet al te veel, want hij is volgens mij al bijna 80, toch? Het radioteam weer. Het is zonnig. Temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets frisser. Morgen dan een mix van zon en wolken, zeggen ze. En iets minder warm.
1: Dankjewel. Er staan een aantal opvallende files richting de Duitse grens. Allereerst tussen Oudeschans en de grens met Duitsland 11 minuten. Dat is op de A7 en op de A12 tussen Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier. En op de A27 Utrecht-Gorkum heb je tussen Lunetten en Hagestein 11 minuten extra reistijd.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
8: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

van pas als je wel eens met de trein reist. Vooral als er op elke stoel een tas staat, hè. Maar de trein is populair deze zomer, hoor. Ongeveer 270.000 mensen hebben de afgelopen maand voor €49 het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer onbeperkt kunnen reizen met de trein. En de NS ziet daardoor een toename van het aantal treinreizen in de daluren. Ja, de daluren die zijn altijd zo lekker rustig, hè.

You, George Harrison bij Radio 10. En de barbecues die vliegen nog steeds over. Laag over bij Radio 10. Nog een paar dagen gebeurt dat. Het is nog steeds barbecue 10-daagse. Dus hou het barbecue-alarm in de gaten om kans te maken op die gloeiend nieuwe houtskool barbecue. En vanavond blijft het nog lang droog. Er zijn wel wat wolken. Op de meeste plaatsen blijft de temperatuur de hele avond boven de

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
22: Ja, laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja, goed.
21: Dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Edwin Diergaarden.
24: De
13: top 4000 flashback die je zo gaat horen zorgt ervoor meer vrouwen en minder mannen. Maar eerst Katy Perry, die hoor je na

eentje voor je. Een opvallende hit uit de grootste hitlijst aller tijden van vorig jaar december. Je weet wel, die was te horen in de week het voor kerst. En deze band die merkt dat hun publiek tijdens concerten voor het grootste deel uit mannen bestaat. En ja, je wilt toch ook wel eens wat vrouwelijke energie vanuit het publiek. Dus ze besluiten daarom om eens een lekkere, toegankelijke liefdesbellen te schrijven. Dat pakt verrassend goed uit. Vanaf dat moment staan er eindelijk hordes met groepies bij hun kleedkamers na afloop van die concerten. Dus doel bereikt. Het nummer wordt ook nog eens hun eerste grote wereldhit. En er zullen er nog vele volgen daarna. Daarvan staan er toch zeker 12 in de top 4000. Die liefdesballet op nummer 502. Follow You, Follow Me.

vervelend toch is natuurlijk. Opeens schiet je een vraag te binnen. Do you think you're better off alone? En die ene zin bleek precies genoeg om wereldberoemd te worden door deze hit van Alice DJ. Nu op 10.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Oké, ga maar vast in de startblokken staan voor het sprintje richting de finish van deze werkdag. We gaan hem zo nemen. Eerst het nieuws. Hier is Martijn Nijhuis.
2: De hittegolf heeft volgens het RIVM meer dan 900 extra mensen in ons land het leven gekost. Tijdens de hittegolf gingen al bijna 600 mensen meer dood dan normaal. De weken na overleden nog eens 300 mensen meer. Dat de hitte daarbij een rol heeft gespeeld, noemt het RIVM aannemelijk. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is, ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op vuurwerk dat in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder meer in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. Amerikaans president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. En de brandweer van Antwerpen is begonnen met het dichten van het lek dat vanmorgen problemen veroorzaakte. Havenwerkers kregen ademnood en prikkende ogen toen er giftige dampen uit het schip kwamen. Zeker 25 van hen liggen nog in het ziekenhuis, van wie 1 op de intensive care. Het is niet bekend hoe dat lek in Antwerpen kon ontstaan. Het Radio 10 weer. Op veel plaatsen is het nu rond de 30 graden. Veel zon ook. In het noordoosten ook wat wolken. Maar buien komen er waarschijnlijk niet. Er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog, zonnig en opnieuw warm. En vanaf het weekend een stuk koeler.
1: Dankjewel. Gaan we even naar de files. De 3 meest vervelende vind je op de A2. Maars richting Den Bosch voor Everdingen. 19 minuten vertraging daar. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Velsen. Door wegwerkzaamheden 35. En de A10 Watergraafsmeer richting Amstel voor Amsterdam over Amstel. Er is dan een ongeluk gebeurd en daardoor ben je 17 minuten langer onderweg.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
6: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Alle verf super voordelig.
8: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Edwin Diergaarden.
6: Hoe verliep ook alweer de weg naar succes voor Boy George en zijn mannen? Je hoort het zo in de doorbraak. Maar eerst Roxette.

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal. Van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Een nieuwe Londense band probeert begin jaren 80 voet aan de grond te krijgen. De muziek valt op, maar vooral de zanger trekt alle aandacht. Met zijn lange vlechten, hoeden en kleurrijke make-up past hij totaal niet in het plaatje dat de platenmaatschappijen van dat moment gewend zijn. Het levert net zoveel skepsis op als nieuwsgierigheid. Hun eerste single doet weinig en ook optredens leveren nog geen doorbraak op, tot er in september 1982 een onverwachte kans komt. De band mag live optreden in het populaire BBC-muziekprogramma Top of the Pops, omdat een andere act op het laatste moment afzegt. Miljoenen Britten zien ineens een band waar iedereen de volgende dag over praat. Het nummer blijkt veel sterker dan het uiterlijk waar iedereen zich op had blind gestaard. En de single schiet naar de eerste plaats in Engeland. Do You Really Want to Hurt Me van Culture Club wordt daarna een wereldhit en verkoopt miljoenen exemplaren.
1: De Doorbraak.

0: die rapper heet, maar het is dus Fiesta, hè? De Zangclub was dat, de Radio 10. Lex Schaarthuis, hij is er weer klaar voor. Tenminste, dat denk ik. We gaan even kijken of het zo is.
1: Ik hoop het wel, hè?
2: Ja. Goh, wat een lekkere muziekdraai allemaal, zeg.
0: Dankjewel.
1: Heerlijke zomerse klappers komen er voorbij. En wij gaan dat zomerse sfeertje in Gijs op 10 straks proberen vast te houden. Want ik zeg niet dat we een barbecue weggeven. Maar daarmee zeg ik toch dat we een barbecue weggeven.
2: Nee, joh.
1: Ja, niet verder over hebben op de gang. Verder, heb je het gehoord van die hele slechte hotels in de Tour de France?
0: Ja, heb ik veel over gehoord.
1: Kakkelakken over de muur, ratten in de Polonaise door de
0: gang.
1: Ja, is dat nou al een tijdje aan de gang of niet? We gaan dat vragen aan de man die we kennen uit de Tour, Michael Bogert.
0: Mm.
1: En die heeft een paar anekdotes.
0: Oei,
1: hebt zo even door. Daar lusten de honden en de ratten en de kakkelakken geen brood van. Dat en meer in Gijs op 10 vanmiddag.
0: Zometeen, na 4, 3 uur lang Lex in Gijs op 10. Ja, dat zei je net al. Veel plezier.

0: gemaakt door de Nierstichting.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis.

0: al zin in morgen.
1: En zo is die woensdag al een lekker stukje op gang. Meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10 komt eraan. Eerst het nieuws van 4 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Lex. In Utrecht zijn 2 kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de 2 kinderen in Utrecht gaat het intussen weer goed. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat er nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van die straat in Nieuwegein is ontruimd. Voor zover we weten is er door die brand niemand gewond geraakt. Nog nooit stroomde er in juli zo weinig water door de Rijn als nu. Het record van 50 jaar geleden is gebroken, zegt Rijkswaterstaat. En door dat lage water kunnen schepen straks misschien niet meer verder, zegt de binnenvaartschipper bij Hart van Nederland.
3: Als dit zo door blijft gaan, niet. Er is een klein golfje onderweg, praat ik over 10 centimeter. Dat is voor mij vanaf Keulen net genoeg om weer naar beneden te komen. En daarna gaat het waarschijnlijk weer hard vallen. Dan heb je kans dat schepen vast komen te zitten.
2: Ja, want niet alleen hier is het droog, ook in Duitsland valt nauwelijks regen van betekenis. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Nou, het festival heeft er iets op verzonnen. Confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt, die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Radio 10 weer. Vanavond is er een mix van wolken en zon. Weinig wind. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen trekken er meer wolkenvelden over. Maar nog steeds zonnige periode. Later kan er wel lokaal een buitje vallen. Maar het wordt opnieuw 24 tot 30 graden.
1: Tomorrowland begint overmorgen. Goed, de ingewikkelde zin op een gegeven moment. Het klopt wel, het klopt
2: ja,
1: wel.
2: Het klopt, ja.
1: Martijn, dankjewel. Dan naar het Radio 10 verkeer door onze flitsmeister Robin van de regie. Hij weet waar het al vast staat. Robin, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op de A4 Den Haag-Rotterdam is de weg dicht tussen Rijswijk Plaspoelpolder en Knoopend Ketelplein door een ongeluk. Dat levert je in ieder geval 20 minuten vertraging op. Op de A15 richting Rotterdam sta je tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes 3 kwartier stil door een ongeluk. Duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur vanmiddag. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen een 1/2 uur file tussen Bezel en Venlo-West.
1: De meeste muziek per decibel. Zometeen in Gijs op 10 met Mattia Bazar en Train onder andere. Misschien hoor je nog wel een barbecue-alarm voorbij komen. En we hebben cabaret van Dolf Jansen.
5: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
12: De zomer van 10.
13: Lex Gaarthuis.

0: This is not a drive-by. This is een middagshow. En wat voor middagshow, jongens? Hallo. Dat dacht ik. Het is 4:11. Is het alweer woensdag? Het is alweer een tijdje woensdag. En we zijn er met de meeste muziek in de middagshow. Met oma Gijs Staverman. Lekker op vakantie. Ik denk op de camping of zo. Vind ik hem wel.
1: Jouwe.
0: Is bekend wat hij doet? Mag dat bekend worden? Of,
1: Het is... Nou, volgens mij mogen we dat niet zeggen.
0: Oh.
2: Nee, als er een camping is, is het wel op zijn minst een glamping.
0: Ja.
2: Want zo'n luxe paardje is het wel, hoor.
0: Maar vind maar zo'n glamping tent van 2,30 meter breed, nee, zodat hij lang uit kan liggen.
1: Dat met een frituur voor de kip.
0: Met een frituur voor de kip. Die moet minstens zijn. Nou, Gijs, geniet van de vakantie, waar dan ook hoe, dat maakt ook helemaal niet uit. Gijs op 10 is er gewoon. Mijn naam is Lex en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Lex.
0: En de hele middagcrew.
3: Hallo.
0: Hoor toch eens even wat gezellig. Zijn we bij je tot aan 7:00 door de file. Of misschien gewoon op een lekkere vakantiemiddag voor je natuurlijk. En er is een heuse babyboom aan de gang bij K3. Misschien heb je het gehoord. Terwijl Marten nog afwezig is, maakte Hanne gisteren ook bekend in verwachting te zijn. Oud K3-zangeres Klaasje Meijer is ingevlogen om de plek van Marten voorlopig warm te houden. Maar op de vraag of ze ook Hanne tijdens haar verlof gaat vervangen, antwoordde ze dat ze het niet ziet zitten om ook al haar teksten uit haar hoofd te leren. Dat is een beetje te veel. Maar laten we eerlijk zijn, die teksten zijn kinderlijk eenvoudig, toch? Misschien kunnen ze beter de dochter van Dolf Jansen eens vragen.
4: Mijn dochter gelooft K3. Mijn dochter ziet die liedjes en hoort die liedjes. Mijn dochter danst mee met K3 en ze gelooft elk woord van de meisjes. En dat vind ik mooi om te zien. En ze klapt ook mee. Dan draait ze een cd van K3 op mijn installatie. En ze draait de cd's van K3 en dan zingt ze mee van... Ik ben verliefd op Leonardo. Leonardo DiCaprio. Pak me vast, ik wil met je dansen. Net als op die grote boot. Vier regels. Geen enkel rijmwoord whatsoever. En nog te beroerd om Titanic op te zoeken. Oh, doe maar grote boot, pleutig op, kom uit.
5: Lex Schaarthuis. En de grootste aller tijden.
6: Radio 10.

0: In het kader Niets is wat het lijkt. America was geen Amerikaanse, maar een in Engeland opgerichte band. Drie bandleden waren zonen van Amerikaanse militairen die opgroeiden bij een Amerikaanse luchtbasis in Londen. Daarom kozen ze de naam America. Zo wist iedereen meteen waar hun roots lagen. Hoeft dat in principe niet meer gevraagd te worden in interviews. Maar wat was de meest gestelde vraag in interviews? Precies, waar komt de naam vandaan? Kon ze het alsnog gaan vertellen. Leuk idee, pakt er wat minder uit. Het is bijna 4:30. Zometeen onder andere het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin?
1: In Engeland is een man opgepakt die dreigde om een politicus dood te schieten. En er is een nieuwe, zeer grote ergernis in de horeca. Meer dan de helft van de Nederlanders ergert zich daar kapot aan. Hoi zometeen.
0: Net als dit.

0: De barbecue.
1: Top 250. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
2: Yummy.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo, toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
25: Huh?

0: vanavond wolken, maar ook zon. Vannacht 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook weer zon. 24 tot 30 graden. Dan de middagspits. Die krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo heb je tussen Deventer-Oost en Lochem een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Ketelplein en Benelux een uur vertraging. En dat komt allemaal door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam. Daar is de rijbaan dicht tussen Briel en Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Je moet helemaal via de parallelbaan en daardoor ben je ruim een uur langer onderweg.
0: Meezingen met muziek van de Fine Young Cannibals en Lady Gaga zometeen. Maar eerst het laatste nieuws. Nieuws van 16:30 krijg je natuurlijk van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Lex. Het OM is het niet eens met de TBS met dwangverpleging voor een man uit Gelderland die een vriendin had doodgestoken. Het OM wil dat hij ook de gevangenis ingaat en gaat daarom in hoger beroep. In Engeland is een man opgepakt die dreigde om politicus Nigel Farage van Reform UK dood te schieten. De zaak wordt zeer serieus genomen, want vorige week werd een partijgenoot van Farage doodgevonden. Ze was vermoord. In de Nieuwe Gein staan rijtjeshuizen in brand. Zijn er zeker 3. En die huizen zijn van hout, dus het vuur kan snel groter worden. Een deel van de straat in Nieuwe Gein is daarom ontruimd. En ja, Nederlanders ergeren zich helemaal kapot aan het gebedel om fooi als je gaat pinnen.
0: Oh.
2: Ja, vooral in de horeca natuurlijk. Er is steeds vaker zo'n pinapparaat onder je neus. Misschien heb je dat eens gezien. Dan heb je ook de optie dan tegenwoordig om 15% fooi te geven.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, RTL heeft daar onderzoek naar gedaan. Meer dan de helft vindt het zeer irritant of opdringerig. 20% voelt zich heel ongemakkelijk als ze dan geen fooi geven. En, daar hoor ik ook bij, 6% baalt ervan. Maar ja, geeft hij door wel snelle fooi. Maar hoe zit dat bij jullie?
0: Ja, ik geef volgens mijn gezelschap in restaurants altijd te veel fooi. Omdat ik dan, nou ja, als ik echt lekker heb gegeten en ben ik een beetje in jolige stemming en ach, kan mij het allemaal schelen.
2: Zitten wat biertjes in dan waarschijnlijk?
0: Ja, precies. En daar wordt wel eens wat van gezegd. Maar ik vind het ingewikkeld als je 1 kopje koffie bestelt.
1: Ja.
0: En dan dat pinapparaat al met die fooi optie. Want ik vind dan ook wat ongemakkelijk hoor.
1: Toen ik in Amerika op vakantie ging een aantal jaar geleden, toen werd mij verteld, je moet wel goed fooi geven, want die mensen die leven daarvan. Maar dan ging ik dus ook bij supermarkten en dingen waar je totaal geen fooi hoeft te geven. Overal fooi geven. Maar nu doe ik het eigenlijk sinds alles zo duur is. Dus eigenlijk sinds een jaar of 15. Geef ik eigenlijk alleen maar fooi als ik gewoon netjes bediend word qua drank.
0: Ja.
1: En ik heel moeilijk met mijn
0: groente. Ja, echt alleen als je netjes. Ik zat laatst ergens en daar zei die gast die mij bediende, die zei op een gegeven moment van, hadden we een dessertje besteld en hadden we op. Toen zei hij, wil je nog wat hebben of zit je hier voor de sier? En toen dacht ik, dan geef ik geen sorry, maar dan geef ik geen fooi.
2: Nee, sorry, ik geef best vaak fooi en ik rond het bedrag dan zelf af. Dus zeg ik bijvoorbeeld, nou, maak er maar 25 van. Maar dat verstaan ze dan vaak niet. Dus dan denken ze dat je geen fooi geeft.
0: Oh.
2: En dan worden ze chagrijnig. Dus dan zeg ik, ja, doe maar 25. En dan moeten ze het weer terug doen. En zo, ja, of, nog erger, geef ik een heel grote fooi. En dan zegt iemand niet eens bedankt. Ik vind wel, ja, ik vind het stom misschien. Maar als ik een fooi geef, dan verwacht ik op zijn minst toch een heel erg gemeend, oh, wat fijn, dank je wel. Weet je wel?
0: Ja. Dit was het wat betreft dit nieuwsblokje, Martijn?
2: Zeker.
0: Oh, wat fijn, dankjewel.
2: Ja,
0: zo goed, of niet?
2: Ja, dit is de toon die ik wil.
0: Dit is het, hè? Dit is het, wat een dag. Mocht die Martijn in een restaurant zien de komende tijd, dan... Oh, wat fijn, dankjewel. Even instuderen alvast. Volledige personeel cursus geven. Wij waarschuwen u van tevoren, ja?
3: Einde van de werkdag, ik hou het voor gezien.
0: Gezellig.
3: Dit is Gijs op 10.
0: Met de Fine Young Cannibals.

0: Een van de vele goede redenen voor mij om ooit in Spanje te gaan wonen, noemen ze me Alejandro. Ja, nou, officieel niet, want ik heet gewoon echt Lex. Mijn ouders vonden het niet nodig om een afkorting te doen van mijn langere Alexander te noemen of zo. Dus ik heet gewoon echt Lex, maar dat kun je ze daar wel wijs maken, toch?
1: Gandro.
0: Ja, dat ze me daar Gandro noemen. Ja. Nou, zou kunnen. Alejandro hoorde je Lady Gaga in Gijs op 10. Misschien wel midden in je zomervakantie en op het moment dat wij met z'n allen vertrekken van huis, verwelkomen inbrekers zichzelf graag in jouw huis. Het was vast al bekend, maar digitale inbrekers en fraudeurs genieten ook van jouw zomervakantie. Ze maken dankbaar gebruik van jouw gedeelde vakantiefoto's, gefotografeerde paspoorten of oplettende collega's die met vakantie zijn. Ja, en hoe dan? Dat kan specialist in privacy en veiligheid bij Tweakers mij vertellen. Thijs Hofmans, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik heb wel eens gehoord dat fraudeurs met een foto van je paspoort telefoonabonnement kunnen afsluiten en dat soort dingen. Is dat nog steeds zo?
2: Ja en nee. Ik zou zeggen dat je met alleen een kopietje van een paspoort niet zo heel veel kunt. Daar hebben de meeste telecomproviders inmiddels wel een stokje voor gestoken. Maar dat zie je ook wel. Wat wij heel veel bij Tweakers schrijven zijn datalekken waarbij gewoon naam en adresgegevens worden gehad, telefoonnummers. Dat zijn op zichzelf ook weer niet zo'n belangrijke dingen. Maar al die dingen bij elkaar, ja, dat kan wel eens voor problemen gaan zorgen. Dan, als je heel veel gegevens hebt en je kunt die controlevragen beantwoorden, bijvoorbeeld ter controle, wat is uw postcode en huisnummer, wat is uw geboortedatum. Ja, als je dat allemaal bij elkaar hebt, dan heb je wel een ander verhaal. Jouw paspoort wordt niet zo heel snel gestolen, tenzij je klant bent bij Odido bijvoorbeeld. Maar goed, het gaat echt om dat samenvoegen wat wel een probleem oplevert, ja.
0: Hoe komt het nou dat in deze zomermaanden criminelen juist heel veel van die gegevens buiten kunnen maken?
2: Ja, met een paar redenen. Ten eerste, sowieso voor ouderen speelt heel erg mee van vaak zijn de kinderen op vakantie of kleinkinderen of andere familie die gaan al op vakantie. Dan vervalt je controlemechanisme een beetje bijvoorbeeld. Vriend- en noodfraude bijvoorbeeld is wel echt een groot onderwerp. Dat is dat iemand jou gaat appen namens je familie bijvoorbeeld en zegt van hey, ik ben mijn telefoon kwijt, ik heb nu geld nodig, maak dat snel over. En verder voor mensen, ja, als ze op vakantie gaan, je bent wat vaak wat onvoorzichtiger. Je loopt zo'n hotel binnen, je bent moe van een reis en je zegt van ja, hier is mijn paspoort. Ik denk niet zoveel na voor dat kopietje. Toe maar. Waarbij je even, ja, je oplettendheid gaat wat omlaag. Dat is wel een probleem, ja.
0: Ja, nu blijken jongeren de grootste risicogroep. Bijna de helft van hen bewaart een kopie van een paspoort of ID-kaart in de cloud, mail of op de telefoon bijvoorbeeld. Waarom is dat nou niet verstandig en hoe hou ik zoiets als een paspoort wel veilig?
2: Ja, sowieso. Ik denk dat het bij heel veel mensen dat die niet zo goed doorhebben dat dat daadwerkelijk in de cloud gaat belanden. Dat als jij een foto maakt van je paspoort, omdat dat heel even snel makkelijk is om door te sturen naar iemand, dat is op zich niet zo'n punt. Maar dat je die foto's automatisch backupt naar iCloud, naar Google Foto's of zo, ja, dat is wel weer een gevaar. En dat zie je dan vaak wel gebeuren. Dus daar moet je vooral heel goed op letten. En hoe je dat voorkomt, je hebt appjes zoals Kopie ID van de Rijksoverheid. Ja. En daarmee kun je een kopie van je paspoort maken waarbij jouw BSN en al jouw gevoelige gegevens die niet relevant zijn, dat die worden weggestreept. Ja, als zoiets in verkeerde handen valt, is veel minder een probleem.
0: Juist.
2: En dan zijn ook fysieke kaartjes voor. Dus dat als iemand gewoon eventjes een snelle foto moet maken van je paspoort, nou ja, laat dat in zijn hoesje zitten. Die kun je gewoon vinden. Dus koop die eentje, dat is ook hartstikke veilig.
0: Ga je zelf nog weg, Thijs?
2: Ik niet. Ik blijf gewoon lekker in Nederland. En dan heb ik toch het idee dat ik in die kleine huisjes minder mijn paspoort hoef af te geven.
0: Dus, is dat ook de reden dat je in Nederland blijft?
2: Nee, gaat het zo niet ver in Nederland, niet, omdat ik zo bang ben voor identiteitsfraude. Nee.
0: Het zou wel de ultieme afsluiting van dit gesprek zijn, maar je kan ook overdrijven natuurlijk.
2: Nee, zover is het gelukkig niet, nee.
0: Thijs Hofmans, specialist in privacy en veiligheid bij Tweakers. Dankjewel.
2: Yes, graag gedaan.

0: Teddy Swims, hij zingt er ook bij. Lose Control, Radio 10. Ik heb hem nog niet gehoord. Of ik kan me vergissen. Maar...
1: Oh, nee, dat nee, niet.
0: Maar... Barbecue alarm. We zitten nog steeds in de barbecue tiendaagse. Hoor je dat barbecue alarm, dan app je als een sodemieter het woord barbecue of iets dat erop lijkt. Wij komen er wel uit. Via de Radio 10 app naar ons toe. En dan heb je deze zomer nog een gloednieuwe barbecue met alles erop en eraan. En echt niet zo weggooien. Nee, premium kwaliteit, hè. We gaan voor niets minder.
1: Zeker. Gijs heeft daar likbaarden naar staan kijken. Ja. Maar ja, jammer, joh.
0: Ja, jammer, joh. Had je, ja. Dus hou dat in de gaten. En ook vooral onze Martijn Nijhuis. Want zometeen heeft hij het nieuws. En Martijn, de vraag is, wat zit daarin?
1: Een vermiste wandelaar uit Nederland is dood teruggevonden in Duitsland. En ja, net bekend geworden, ik geloof het bijna niet. Miljoenen Nederlanders gebruiken nog steeds een papieren wegenkaart.
0: Hè?
1: Laat dat maar even inzinken.
0: Echt waar?
1: Miljoenen, hè? Vele miljoenen.
0: Details zometeen bij The One, The Only. Martijn Nijhuis. Nu Whitney Houston op 10.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: En weer verder.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat

0: Lekker toch? Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Gijs op 10 gooien we straks je woensdagse werkdag in het slot met Jason Donovan. Maar eerst het nieuws van 5 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
6: Goedemiddag Lex. De man van 60 uit Maarsen, die werd vermist na een wandeling in de Limburgse heuvels rond Vaals, is dood teruggevonden. Het veteranen searchteam heeft zijn lichaam net over de grens gevonden in Duitsland. De Duitse politie onderzoekt nu wat er precies met die man is gebeurd. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij op X. De politie neemt dat dreigement uiterst serieus, want vorige week werd een partijgenoot van Farage vermoord. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt, helemaal bij dit weer. Een waterschap in Zuid-Holland roept nu zelfs op om er helemaal mee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water, daardoor gaan er meer vissen dood. Die hebben het al moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Die gratis wegenkaarten voor leden hebben een oplage van 2 miljoen per 2 jaar. Ja, het zijn de 10 populairste vakantiebestemmingen, waaronder Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Scandinavië. Ja, ik dacht ook, is dit een verlaten 1 april grap, ja. Maar het is echt zo. Nou ja, het is gratis, dus dat nemen we sowieso mee. Maar, zeggen mensen, hij is betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, want daarmee kom je vooral in het buitenland wel eens in de problemen. Je kunt er ook aantekeningen op maken en, laten we eerlijk zijn, het is ook handig als je zin hebt in knallende ruzie met je man of je vrouw.
5: Absoluut. Je wil eens ouderwets ruzie hebben. Maar even serieus, alleen toch als je een TomTom uit 1998 hebt, is het toch niet meer betrouwbaar. Maar als je gewoon op Google Maps rijdt of zo, dan

0: En als je niet kan autorijden, heb je ook niks aan een papieren kaart, denk ik.
1: Dat is waar.
0: Ja, heb je een goede navigatie nodig. Ja, ja. Ik snap jouw punt.
1: Ja.
0: Radio 10 weer. Ook vanavond is het nog zonnig, maar er komen wel wolken bij. Vannacht koelt het af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, dan kan er later op de dag een buitje vallen. Maar ook dan schijnt de zon en ook dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: Oké, Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan. Robin van de regie weet precies waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A15 richting Rotterdam. Daar heb je tussen Brielen en knooppunt Benelux 3 kwartier vertraging. Op de A20 gaan we naar Hoek van Holland. Daar sta je 20 minuten stil tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 Utrecht Almere 1 kwartier file tussen Hilversum en Eemnes.
1: Je werkdag bijna in het slot. Zometeen. En houd dat barbecue-alarm in de gaten. Hè? Want hoor je het, heb je barbecue via de Radio 10 app voor een gloedje nieuwe barbecue met alles drop, dram.
3: Ja? Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
10: De zomer van 10.
11: Lex Gaarthuis.
10: De grootste hits alle tijden. Radio 10.
1: Oh jongens. Nee, oh, wacht, oh. Dit is niet het Radio 10 barbecue alarm. Dit is het geluid waarmee je werkdag aan de kapstok hangt. Het zit er weer op. Klap maar snel die laptop dicht, want...

0: Als wij zeggen die grootste hits aller tijden, dan bedoelen wij ook die grootste hits aller tijden. Potdomme! Jason Donovan hoorde je in Gijs op 10. Goedemiddag. Het is toch alweer, hè? 7 over 5.
1: De dag is voorbij.
0: Hoogste tijd, jongens.
1: De avondspits, die komt eraan.
0: Zeker weten.
1: Daarna ben je lekker vrij.
0: Het is Lex trouwens. Ja, jammer.
1: Waar staat het stil? En kun je dat dan zien?
0: Nou, op de A20 heb je een half uur file tussen...

zelf wielrenner zijn, de Tour moeten winnen in bed en een supersmerige slaapkamer hebben. Je hebt de vieze hotels in de Tour de France vastgezien. Michael Bogert vertelt zo in welke vieze bedden hij zelf heeft geslapen. En meer.

0: Ja, zing jij ook altijd Off the World erachter? Dat is een kleine moeite geweest voor die Freddy, maar hij vertikt het, hè?
1: Onbevredigend.
0: We are the champions. Kom best wel eens wat worden. Queen hoorde je bij Radio 10. Het is 16:45, je woensdagmiddag. Het is weer een tijdje geleden, namelijk in 1980. Toen hij over winnaars gesproken, Joop Zoetemelk, de legendarische woorden sprak. De Tour win je in bed. Slaap, rust en herstel zijn minstens zo belangrijk als de geschoren benen en aerodynamische helmen. Alles moet perfect zijn. Des te bijzonderder is het dat dit jaar toerrenners moeten slapen in hotels zonder airco, maar met kakkerlakken. Het peloton klaagt steen en been, maar hoe hoog zijn de standaarden in de wielerland eigenlijk? Dat heb ik vanmiddag even gevraagd aan de man die menig hotelkamer van binnen heeft gezien. Oud-tour-etappenwinnaar Michael Bogert. En zelfs de goorste badkamerspiegel begint natuurlijk al te stralen als Mr. Prodent Smile daarvoor zijn tanden staat te poetsen. En je raadt nooit wat Michael Bogert aan het doen was toen wij hem vanmiddag belden.
2: Michael?
0: Michael, Lex Radio 10. Goedemiddag.
2: Ja, wacht even. Maar ik ga even mijn tanden te poetsen. Mag ik heel even...
0: Hé, dat is... Dat, ja, rustig aan, jongen.
2: Ja, mag even hoor. Ja, roep me.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hé, hey, hoe erg is dat nou in die Tour dit jaar?
2: Ja, dat zag er niet best uit. Dat was echt smerig, ja. Bij sommige jongens in het hotel waar de kakkelak over de vloer liepen. Heel veel stof, geen airco. Ja, en die temperaturen waarin ze rijden is dat eigenlijk echt bizar. Dat de tourorganisatie dat eigenlijk toestaat. Of eigenlijk, ja, die leggen die renners daar.
0: Want het wordt dus inderdaad door de tourorganisatie geregeld. Ik was in de veronderstelling dat de ploegen dat zelf regelden.
2: Nee. In de klassiekers mogen de ploegen het zelf regelen. Dan krijg je een soort vergoeding. Maar in een etappekoers wordt het altijd vanuit de organisatie gedaan. Je mag ook niet als renner ergens anders slapen. Dus je bent verplicht in een hotel van de Tour te slapen.
0: Wat is het allerergste dat jij persoonlijk hebt meegemaakt qua hotels in de Tour?
2: Ja, ik heb zo vaak slechte hotels gehad. Ieder jaar zit er wel één heel slecht hotel bij. Vlak voordat ik mijn eerste Tourrit won, dan weet ik nog wel, zaten we in een of andere campanieuw. En dan zaten we te eten en toen liep er in één keer een rat door de eetzaal. Ja, dat was zo niet dat vind je ook niet zo lekker, kan ik je vertellen. Ja, soms is het gewoon niet om aan te loeren. We hebben ook wel eens hele goede hotels gehad, hoor. Want ik heb ook wel eens op een golfresort gezeten. En ook wel eens met de rustdag echt een perfect hotel gehad. Een soort chateau. Alleen daar hadden we weer de pech dat Rabobank die deed altijd gasten uitnodigen op de rustdag. En dan gingen ze fietsen met die gasten. En die werden dan met helikopters naar
0: dus werd je daar wakker van?
2: Op de west gevlogen. En toen stonden ze 's ochtends met die helikopters bij ons in de achtertuin. Toen kon ik uitslapen in een superhotel. Toen werden we om 6:30 wakker van die lui. Dat was ook niet echt.
0: Dat schiet ook niet op, nee. Ja, over chateaus gesproken, volgens Van der Poel slaapt de organisatie zelf wel in een schitterend chateau. Dat is ook een beetje raar, toch?
2: Ja, die verzorgen dat zelf wel goed, die Fransen. Dat is niet zo'n probleem. Die kijken nergens naar, hoor, die organisatie wielrenners. Die worden gewoon behandeld op sommige momenten als varkens eigenlijk. Het is soms echt bij de beest af.
0: Hey, jij geeft dit jaar gewoon vanuit Nederland commentaar. Maar de voorgaande jaren kon je lekker met de camper van Dionne straks mee. Was dat goed geregeld voor je vanuit de NOS?
2: Ja, NOS.
0: Goed geswanjeerd, zoals het heet in jullie vak.
2: Nou, goed geswanjeerd. Nou ja, wel een goede catering mee. Dus twee studenten die lekker kookten voor ons. Het was altijd al lekker. We kregen iedere dag gewoon vers te eten. En allemaal niet super luxe, maar gewoon goed. En ja, soms slapen wij ook in mindere hotels, omdat er gewoon simpelweg niet in de buurt iets te vinden is waar je zit. Maar wel gewoon fatsoenlijk. En dat is altijd prima geregeld.
0: Weet jij of Mart Smeets in zijn tijd wel eens in een slecht hotel heeft gelegen? Kan ik me niet voorstellen.
2: Ja hoor.
0: Oh, wel?
2: Ja, zeker. Want ik heb ook nog jaren de avondetappen gedaan met Mart. Daar lagen we ook wel eens in slechte hotels. Die kan er ook wel smeuïge verhalen over vertellen.
0: Ja, met dit in ons achterhoofd, Michael, gaan we met extra bewondering kijken naar die koers.

0: Nog van voor het Google-tijdperk. De zoekmachine Maldon hoorde je in de zomer van 10. En terwijl wij net ons gesprek met Michael Bogert lieten horen, pakte Nederlander Olaf Kooi bijna weer een etappewissel. Bijna. Jammer, helaas. Hij finishte vandaag als tweede in de sprint. Net achter de Noor.
1: Kan je die naam weten?
0: Søren Wereldskjold. Søren Wereldskjold.
1: Ja, best, ik ga niet over zeuren, maar het was best oké.
0: Wereldskjold is, wordt Olaf Kooi tweede, hè? Zegt ja, ze wel eens. Zeg, Martijn, nou we toch zo lekker in de namen en de details en de data vooral zitten, in de feiten. Daar ben jij natuurlijk van. Zometeen het nieuws met jou. Wat zit erin?
1: Kerncentrale Borselen levert al weken geen stroom door een lek, blijkt nu. En hoe kan het toch dat mensen in het buitenland meteen doorhebben dat je een Nederlander op vakantie bent?
0: Oh.
1: Komt door andere dingen dan jij altijd denkt.
0: Oh, hier ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, snap ik.
0: Dat en meer, zometeen bij Martijn.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder. Tijdens de Radio 10 Barbecue 10 Daag.

0: hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
2: en zit.
1: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
3: Ja, nee, ben alweer.
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout? Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Vanavond een mix van zon en wolken. Vannacht 15 graden, morgen meer wolken, maar ook zon, dan weer warm. 24 tot 30 graden. Toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
25: Goedemiddag op de A4 richting Rotterdam. Daar sta je tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Ketelplein 3 kwartier stil. Op de A15 vanuit Rotterdam sta je tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 3 kwartier ook stil. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dan ben je een kwartiertje langer onderweg tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel.
24: Ik hou me hard vast, want zometeen spelen we weer een nieuwe ronde. Top 4000 in 40 seconden. En zowel de maandag als de dinsdag editie eindigt in Ja, ik kan toch niet anders zeggen dan disaster. Het, was, ja. het ging niet best.
0: Gijs is even weg en het is niks, hè?
24: Het stort in. Ja. Het stort in, ja. Ja, ja. Ja, je verwacht het en het gebeurt ook. Het is, nou ja, goed. Dus zometeen de schone kans voor iemand om dat ja, te nelen. Zoals ze dat zo mooi zeggen in Duitsland. Dat zometeen, maar eerst het laatste nieuws. Dat krijg je natuurlijk van onze Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, Lex. Er zijn problemen met de kerncentrale in Borselen, schrijft de Volkskrant. De centrale in Zeeland ligt al weken stil, blijkt nu. En dat komt door een lek in het nucleaire gedeelte. Klinkt gevaarlijk. Het heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. Het laatste seizoen van de politieserie Flikker Rotterdam wordt gewoon uitgezonden, meldt het AD. Er was onduidelijkheid over na het plotselinge overlijden van acteur Kees Scheel. Die speelde in die serie de rol van regisseur Stan Vroom. En de 11e etappe van de Tour de France is dus gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Werenskjold. Die won de massasprint. Olaf Kooi deed ook mee voor de zege, maar die viste dus net achter het net.
24: Wil je nog één keer zeggen?
0: De Søren Werenskjold of Olaf Kooi, dat mag ook.
24: Oh, dat vond ik wel mooi. Ja, vond ik, ja, deed je ook goed. Sprak je ook goed uit.
0: Ja, dat vond ik ook, ja. Ja. Zeg, er zijn veel Nederlanders al op vakantie natuurlijk, hè, of ze staan op het punt om weg te gaan. Ja. En veel van die mensen willen in het buitenland geen standaard toerist zijn. Zo zijn we Nederlanders. En wij zijn natuurlijk altijd een van de locals. Ja. Dat denken we tenminste. Maar buitenlanders, en vooral buitenlandse verkopers, die hebben binnen 2 seconden door dat wij uit Nederland komen. Vooral omdat we zo mega lang zijn, zeggen ze. Maar hoe herkennen ze ons nog meer? Wat denken jullie?
24: Oeh, ja.
2: Nou ja, die straatverkopers en dergelijke, die zeggen al gelijk, kijken, niet kopen. En dat is ook logisch, want we zijn zo luidruchtig op de markt.
0: Ja, ja, dat is erg, hè?
2: Het is altijd hetzelfde.
24: Nou, en ik denk onze praktische kledingstijl, toch?
2: Ja.
24: Je witte sportsokken in sandalen, dat valt ook altijd op.
2: Altijd een rugzakje mee.
24: Ja.
0: Ja, Niels lijkt mij volgens mij iemand zo'n Nederlander die gewoon zelf in een korte broek gaat en met een rugzak op zijn rug.
3: Ja, ja, ja, dan witte benen eronder, weet je wel.
24: Niels type schijt aan, ze zien het toch wel.
0: Jij wil toch, ja, je wil gewoon geen local zijn. Nou, veel buitenlanders zeggen ook, Nederlanders zien er sportief uit. Alsof ze een wandeltocht of een fietstocht gaan maken, ook als ze naar een restaurant gaan. Ik vind het zo mooi dat Nederlanders altijd 2 rugzakken op hun buik dragen tegen diefstal. Het is wel heel slim, maar je hebt een soort kangaroo eigenlijk. Wat is nou het ding waarom ze ons herkennen? Dat is iets heel anders dan ik dacht. Veel ondervraagde buitenlanders zeggen: Nederlanders gaan heel raar om met de zon en de warmte. Als je op het warmste moment van de dag iemand pal in de zon ziet liggen, dan is dat sowieso een Nederlander. En ze smeren zich helemaal in met zonnebrandcrème tot ze helemaal wit zijn. Maar geen één Nederlander draagt een hoed tegen de zon. Ja. Dus voor je het weet heb je dan een zonnesteek.
24: Ja, maar dat doen we ook weer met opzet, hè?
0: Want
24: zonnesteken zijn gratis. Staan wij voor in de rij als Hollanders. Daar herken je ons ook weer aan. Dus

0: Gijs op 10. Door de Twilight Zone.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, vol goede moed gaan we er gewoon weer tegenaan. Alsof er niks is gebeurd gisteren en maandag. En officieel is dat ook zo. Want twee keer was het een helaas falikante mislukking voor de kandidaat in kwestie. Was wel gezellig, maar het ging gewoon niet goed. Dus vandaag hoop ik op beter. 10 nummers, 40 seconden tijd. Doe je dat goed, win je 100 euro thuisbezorgd goed. Je kunt je kwalificeren voor het spel wat ik zo ga spelen door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide net de Golden Earring. Vandaag in het nieuws, er wordt gezocht naar een geschikte plek voor een monument voor deze band. Dat moet natuurlijk in hun thuisstad komen. Maar wat is de thuisstad van de Golden Earring? Ik hoor je denken, Lex, wat leg je die lat weer hoog? Wat is de thuisstad van de Golden Earring? Kom maar door, insturen via de Radio 10-app is straks samen met mij spelen. De top 4000 in 40 seconden.

0: Never Gonna Not Dance Again bij 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, toch weer spannend hoor. Eergisteren was het Arne, gisteren was het Demi. Ik mag toch hopen dat de kandidaat van vandaag het wel tot een goed einde weet te brengen. Maar het is gewoon een lastig spel. Sophie, 29 jaar, uit Echternerbrug, die gaat het doen. Ik voel het aan alles. Sophie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voel je de druk?
2: Ja, enorm.
0: Je klinkt ondanks alles heel relaxed. En dat is fijn.
2: Ja.
0: Ja. Hoe was je dag?
2: Ja, prima.
0: Ja.
2: Ik heb lekker gewerkt. Ik kom net thuis aan. Ik was net op tijd om een berichtje te sturen toen ik geparkeerd was. En ik werd gelijk gebeld.
0: Wat goed. En is er iemand thuis die voor jou aan het koken was? Of moet je zelf nog eten regelen?
2: Nou, ik denk dat mijn vriend aan het koken is. Maar ik zit nog in de auto toen ik werd gebeld. Dus
0: hey.
2: Ik heb nog niet gekeken.
0: Die hoort dit nu en die denkt nee. Sophie gaat voor mij 100 euro thuisbezorgde goed winnen.
2: Ik hoop dat hij het hoort. De
0: pitten laat ik nog even uit. Je weet het nooit.
2: Yeah.
0: Ja,
2: precies.
0: Wat gaan jullie bestellen als je wint?
2: Nou, ik heb wel zin in sushi.
0: Nou, dan gaan we voor een lekkere flinke bak met sushi. 40 seconden de tijd, Sophie, om 10 platen uit de top 4000 van Radio 10 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je dit niet weet, in godsnaam, pas dan.
2: Oké.
0: Zetten we de tijd stil en dan gaan we door naar het volgende fragment. En jij mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Waar liggen de roots van de Golden Earring?
2: In Den Haag.
0: In Den Haag, natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Hey, 100 euro thuisbezorgd dus voor als je wint en als het niet lukt. Maar we rulen dat helemaal uit in goed Nederlands. Dan win je de gijsblokjes, maar gaat gewoon niet gebeuren, Sophie.
2: De gijsblokjes?
0: De gijsblokjes. Ben je niet bekend met het fenomeen de gijsblokjes?
2: Nee, mijn vriend heet Gijs, daar vond ik het wel grappig. Maar ik ben niet bekend met het fenomeen.
0: Ik praat jou even bij. Dat zijn ijsblokjes in de vorm van Gijs Staverman.
2: Oh, nou.
0: Om en nabij, hè. Nou ja, zijn naam, maar...
2: Ja.
0: Die drijven dan in je glas. Nou, je weet niet wat je meemaakt, hoor.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Wordt omgevochten.
2: Maar ik ga toch wel ook voor de thuisbezorgd.
0: We gaan voor de hoofdprijs, Sophie. 40 seconden zuivere speeltijd op de klok. Je zit daar in de auto op de oprit. Je vriend zit binnen te nagelbijten, want moet hij gaan koken of niet? Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ik hoopte dat al. Dit is je eerste fragment, titel of artiest. Daar ga je.
2: Twilight Zone.
0: Hartstikke goed. Golden Earring. Dat is één. Dit is je tweede fragment.
2: Only One.
0: Nee.
2: Oh, I'll Be There. Yeah.
0: Nee.
2: Picture of You?
0: Ja, Picture of You. Ja. Als je te erg twijfelt, passen, hè. Kost veel tijd.
2: Okay.
0: 29 seconden. 8 te gaan. Daar ga je.
2: I can laugh about it.
0: Van Raccoon. Hartstikke goed, Sophie. Je gaat lekker. Nog 7 te gaan.
2: Bruno Mars,
0: reken ik goed. Ja, zat nog Lady Gaga tussendoor, maar goed. Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, hoorde je. Nog 25 seconden, je gaat goed.
2: Bruce?
0: Jij mag Bruce zeggen, hè? Heel goed, hoor. Born to Run, die was nog niet zo makkelijk. 20 seconden, nog 5 te gaan. Sophie, het kan. Het kan.
2: Ja.
0: Dit is je volgende fragment.
2: Walk of Life.
0: Ah, Tori, wat ga je goed. Dire Straits, ja, heel goed. 17 seconden, 4 te gaan. Het kan, nog steeds.
2: Life is Life.
0: Life is Life van Opus, heel goed. Dit is je volgende.
2: Ik weet het maar pas.
0: Ja, maar het is wel verstandig, want voor je het weet tikken de secondes vers. Dit waren natuurlijk de Bee Gees, hè?
2: Ja.
0: Staying Alive. Sophie, blijf bij me, hè? Blijf bij me. Blijf gefocust. Nog 10 seconden op de klok. Je moet er nog 3. Het kan, maar het moet wel snel, oké?
2: Okay? Ja.
0: Daar gaan we.
2: Kwestip.
0: Ja, Kwestip. Heel goed. Ja, niks meer aan doen. 8 seconden. Nog 2. Volgende fragment.
2: Good or bad?
0: Nee.
2: Pas.
0: Oh, Sophie, mijn hart. Oh. Nog 4 seconden. Je moet er nog 2. Dit is je volgende fragment. Luister heel goed.
2: Marco Bezzato.
0: Nee.
2: Nee, pas.
0: Oh, nee. Ja, hij zong al. Nee. En ik dacht nee. Sophie, wil je nog weten wat het was of zeg je krijgt de kleren?
2: Ah, je hoeft niet te gaan.
0: Volumia, afscheid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Helaas.
0: Ja, ik ga ook afscheid van je nemen, Sofie. Het is gewoon niet anders. Maar je wint wel, en dat ga je ook nooit meer vergeten, de Gijsblokje.
2: Ja, daar ben ik ook heel blij mee.
0: Vooral jouw vriend Gijs natuurlijk. Die had dat nooit gedacht, dat je dat nog eens mee zou slepen naar huis. Ik wil je toch bedanken voor het meedoen.
2: Jullie ook bedankt.
0: Je moet het zo zien, je was het allerdichtbij van alle kandidaten deze week. Het allerbeste. Ja.
2: Nou, die steek ik in mijn zak.
0: Steek die in je zak. Gijsblokjes erbij. Wens ik jou een fijne avond, Sofie.
2: Dankjewel, jullie
0: ook. Tot later.
2: Fijne uitzending.
0: Doei, doei.

0: 1040 seconden. Morgen spelen we het weer. We komen gewoon iedere dag iets dichter bij de winst. Zo zie ik het maar.
1: De vloek van Lex heet het al op de redactie.
0: Ja, druk het er maar even in. Nee, hartstikke goed. Zeg, Martijn, nu je toch zo lekker bezig bent. Het nieuws zometeen met jou. Wat zit erin?
1: Nou, de kerncentrale in Borselen blijkt al weken lek te zijn. En voor veel mensen zou het ideaal zijn. Niet op sociale media kunnen in de nacht. De Britten die gaan dat nu ook echt invoeren.
0: Weer erover hoor je zometeen, net als

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
15: Hoi.
14: Of binnenkort vertrekt.
16: Adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatje.
21: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Blijf scherp op het barbecue-alarm, want we geven er nog eentje weg voor 7 uur. Je hoort Wham met Club Tropicana straks, maar eerst het nieuws. Het nieuws van 6 uur krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
2: Goedenavond, Lex. De kerncentrale in Borssele ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte. Het heeft nog niet geleid tot stroomproblemen in het land. Problemen komen op een opmerkelijk moment, want de politiek wil Borssele juist langer open houden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden opgevangen in een school. De brandweer vertelt in Hart van Nederland waar die brand begonnen is.
3: Die brand is buiten de tuin ontstaan, waarvan we nog niet de oorzaak weten. Door de droogte en de houten constructie is die brand over de gevel verder verspreid. Uiteindelijk zijn er 4 woningen beschadigd door brand.
2: Ja, de brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. Een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Berendskjöld, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Het peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nuvers. En het Verenigd Koninkrijk wil nog meer maatregelen om jongeren weg te houden bij sociale media. Er komt al een verbod voor Insta, Snapchat en TikTok voor mensen onder de 16 daar. En als er een regering ligt, kunnen oudere tieners straks niet meer in de nacht op sociale media. Zou voor volwassenen ook wel handig zijn, denk ik.
4: Ja.
2: Het is wel een klein dingetje. Je kunt die blokkade zelf uitzetten in instellingen. Dus
4: ja.
2: Heel goed werken, denk ik. Ja, het radioteam weer. Vanavond een mix van wolken en zon. Vannacht 15 tot 19 graden. Morgen meer wolkenvelden, misschien een buitje, maar ook weer veel zon. En opnieuw 24 tot 30 graden.
4: Mijn kinderen vonden afgelopen week, toen ze mij zagen klooien met de plaats van een reel op Insta,
2: ja,
4: vond het ook een goed idee om alle sociale media voor mannen kalend en boven de 40 te verbieden. Dus ja.
2: Ik snap dat wel, hoor.
4: Ja, het is vrij pijnlijk allemaal. Maar goed, we worden ouder. Wat doe je eraan? Robin van de regie.
5: 30 en kalend.
4: Maar ook te vinden op de sociale media. Ja. En hij weet waar het vast staat op de weg. En dat is handig. Robin, goedenavond.
5: Goedenavond, Lex. De meeste files stellen gelukkig niet meer zoveel voor. Alleen rond Rotterdam is het nog druk door werkzaamheden. Zo sta je op de A4 een kwartier stil tussen knooppunt de Prins Klausplein en Ketelplein. Op de A15 sta je tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech. En op de A16 sta je tussen knooppunt de Ridderkerk en Terbrechtseplein 20 minuten stil door de werkzaamheden op de A20.
4: Ik zeg het wel vaker, maar Radio 10 en in het bijzonder Gijs op 10 deze middagshow heeft de beste en leukste luisteraars van Nederland. Maar er zijn van die beste en leukste luisteraars van Nederland die zitten zich al de hele middag bewusteloos te appen met het woord barbecue. Dat heeft weinig zin, het heeft alleen zin als je het barbecue-alarm hebt gehoord tijdens deze Radio 10 Barbecue 10-daagse. En hij gaat klinken, ik beloof het je, binnen nu en een uur. Wat zeg ik? Binnen nu en een half uur. Dus,
5: zo goed hoef je Gijs Staafman ook weer niet te imiteren, hoor.
2: Zeg daar gewoon meneer.
4: 12 minuten over 6.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
10: De zomer van 10.
6: Lex Gaarthuis.
10: De grootste hits aller tijden.
4: Het zou ook 13 over 6 kunnen zijn.

0: Sabrina, Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Het is 14 over 6. Het loopt een beetje uit, jongens. Sorry. Ja, het is... Ja, sorry, ik had ook misschien niet een exact tijdstip moeten roepen dat we het barbecue-alarm laten horen. Laat ik zo zeggen, het komt er echt aan, maar het is even... Het is zeg maar één sister sledge verlaat. Zeg ik eigenlijk alweer te veel. Ja. Ja, ik had alweer een appje van de directie. Niet meer doen. Zeg jongens, het is gezellig. Het is woensdagavond. Het is 6:15. Het is Gijs op 10. Je hoort, Gijs is met vakantie. Dus het loopt wat minder gestroomlijnd, maar het is wel gezellig. Dat wilde ik maar zeggen, want hij zit daar gewoon. Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond, Lex.
0: Een hele avond, crew.
2: Hallo.
0: Mooi. Heel mooi. Minder mooi is het in Amerika. Daar is er letterlijk stront aan de knikker. Er is een uitbraak van explosieve diarree. Ja, dus je hebt gewone diarree. Dat is dan dat je denkt, nou, dat, hè. Maar dit is explosieve diarree. Eet smakelijk trouwens, als u aan het AVG'tje zit. Gezondheidsdeskundigen zijn op zoek naar de oorzaak, maar tasten nog in het duister. Inmiddels zitten er duizenden mensen mee in de maag en daarna weer uit. Het vermoeden is dat het gaat om een infectie die zich bij warm weer verspreidt via besmet water of voedsel. Nou, Amerikanen wordt tot er duidelijkheid is geadviseerd om groenten en fruit grondig te wassen. En bepaalde fruitsoorten zoals frambozen zelfs helemaal te vermijden. Voor wie getroffen is, zit er gewoon niks anders op dan vele uren door te brengen op het kleinste kamertje in huis. Een plek waar Casper van der Laan diepvegend onderzoek heeft gepleegd.
3: Als je je billen veegt, dan kijk je even op papier. Als je kijkt, zijn er twee opties, heb ik ontdekt. Optie 1 is, papier is vies. Nou, dat is helemaal niet erg, maar dan weet je, papier is vies, zijn mijn billen ook vies, nog een keer vegen. Met een ander papiertje. Het gaat om optie 2. Optie 2 is dit, dus jij veegt je billen, je kijkt optie 2, het papier is schoon. Dan weet je, papier is schoon, dan zijn mijn billen ook schoon, ik kan stoppen met vegen. Maar kijk, als jij je billen veegt en het papier is schoon, dan waren jouw billen al schoon. Voordat je die laatste keer ging vegen. Dus je veegt altijd één keer te vaak.
0: Ja.
3: Ja, maar de echte vraag is nu dit. Durf je erop te gokken? Dus je veegt, je kijkt, het is vies, maar je denkt... Nee, ik denk dat ik het wel heb.

0: brandt hij lekker, jongens.
1: Deze Robin, jij nog een gaar?
0: Worstje nog?
1: Nee, dit is spekkelijk gaar.
2: They say the holy water's watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren, Radio 10, Ordinary. Je moest goed opletten, maar je hoorde hem.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Ja, wij kondigen zoiets niet ver van tevoren aan, hè. Dus je moet scherp blijven op het barbecue-alarm. Want we zitten nog steeds in die barbecue 10-daagse van Radio 10. En de oplettende luisteraar hoorde hem dus. Een piepklein alarmpje, want het is lekker weer. Dus wij vonden bij Radio 10 het hoog tijd om premium barbecues weg te geven. Alles erop en eraan. En wie heeft er geappt? Het is Jolanda. Jolanda! Hallo!
2: Hallo!
3: Kippenvel, hoe leuk is dit?
0: Nou, dat is geweldig. Kippenvel, dat is ook toepasselijk als je barbecue. Even zo'n lekker krokant velletje om de kip. Vind ik al. Ja, zalig
3: lekker,
0: is dat.
3: Lekker, nou ik ook van.
0: Jolanda.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Super, helemaal leuk.
0: Jij wint een Houseco barbecue. Deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er een Radio 10 barbecue schort bij met dingen erin. Je hebt ze nog nooit gezien, maar ze zijn hartstikke handig.
3: Nou,
0: om eten barbecue.
3: Helemaal leuk. Super, super, super, super.
0: Met wie ga je de eerste barbecue houden?
3: Nou, ik denk met mijn jongens. Die zijn allemaal net terug van vakantie. En dat is altijd erg leuk.
0: Bunkeren geblazen, denk ik, hè?
3: Ja, ik heb 4 kinderen en dat gaat helemaal goed komen.
0: Stuur ons een fotootje als het zover is. Vinden we leuk.
3: Leuk, ga ik doen.
0: Jolanda, gefeliciteerd. Fijne avond nog.
3: Super, dankjewel.
0: Tot later.

0: 10 en terecht. We geven er nog veel meer weg tot en met komende vrijdag. En dan dit weekend om hem af te toppen. De barbecue top 250.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, lekkere hits om bij te grillen. Zometeen ook het vergeet me nietje. Misschien wel die van jou. Een liedje wat je al heel lang niet op de radio hebt gehoord. En dat eigenlijk schandalig vindt dat dat zo is. Geef hem aan me door. Welk liedje mag er absoluut niet vergeten worden? Het kan via de gratis Radio 10 app. Ga ik hem straks voor je draaien. En er is zometeen het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit er straks in?
2: Scholen in Utrecht waarschuwen.

0: zwervende zakjes drugs. En RTV Noord heeft een diep inhoudelijk en regionaal relevante reportage gemaakt met als vraag, hou je vast, ja, krijgt u wel eens een bloemetje?
1: Lijkt de babbelbox wel van de man met,
0: ja, inderdaad.
1: Man bij de hond vraagt zich af. Nou, zometeen meer.
2: Komend weekend steek jij hem aan.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Oh, oh, oh. Komend weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weekend.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Is ja. Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
20: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
21: Simpel. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
24: Je bent bij Gijs op 10, wat gezellig. Vanavond bewolking, ook nog zon. Vannacht minstens 15 graden. Ook morgen wolken en zon. En het wordt weer warm, 24 tot 30 graden. Dan de start van de avondspits inmiddels. Robin van de regie weet precies waar het nog vast staat. Robin, goedenavond.
25: Goedenavond. Nou, een heel klein staartje dan nog. Op de A1 richting Apeldoorn. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Op de A15 een kwartier tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux. Op de A16 richting Rotterdam, daar sta je iets langer stil. 20 minuten tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein.
24: Vergeet me nietjes voor de woensdag. We zijn er naar op zoek. Wat is die van jou? Ik kan hem straks voor je draaien. Uit de vergetelheid terughalen of hem net redden van die vergetelheid. Laat het weten via de Radio 10-app. Inspreken mag ook, hè? Vinden we leuk. Horen we je stem erbij. Nu eerst het laatste nieuws. Nieuws van 6:30 krijg je van Martijn. Martijn Nijhuis natuurlijk. Martijn, goedenavond.
26: Goedenavond, Lex. Scholen in Utrecht waarschuwen voor rondzwervende zakjes drugs die op snoepjes lijken in een verpakking van teddypops. Twee kinderen die snoepjes op hadden, werden ziek. Die kwamen van een smartshop. Nou, die kinderen niet, maar die snoepjes natuurlijk.
24: Ja.
26: In Nieuwegein staan 3 rijtjeshuizen in brand. Ze zijn voor een deel ingestort. Die brand begon in de tuin van een van de woningen en sloeg over naar de andere huizen. En die zijn van hout. Geen halve maatregelen van een conducteur op een hoge snelheidstrein naar Berlijn toen het wc-papier helemaal op was. Hij liet die hoogsnelheidstrein stoppen, holde naar een supermarkt en kwam terug met 3 pakken toiletpapier onder zijn arm. En daarna reed de trein gewoon weer verder.
24: Kijk, klassepersoneel, hè?
26: Ja,
24: goed dan.
26: Dus ja. Die moest hij zelf, maar
24: dat
26: toch
24: zou
26: aardig.
24: Ermee te maken kunnen, ja. Dat denk je wel meteen, hè? Ja.
26: Nou, mooi bewijs dat de komkommertijd officieel is begonnen. Dat is zo'n tijd waarin weinig gebeurt, want veel mensen zijn op vakantie. Met mensen bedoel ik dan ook journalisten, want ja...
24: Ja, er gebeurt wel wat, maar de journalisten schrijven
26: niet
24: meer op.
26: We weten gewoon niet wat er gebeurt, die hebben geen zin. Dus krijg je de komende tijd allemaal nieuwsitems zoals die bij RTV Noord. Met als onderwerp, krijg jij wel eens bloemen van je man?
0: Van de week nog.
1: Ja,
0: van mijn man.
26: Ja, bij de meeste mensen op straat was het een heel ander verhaal.
1: Nee,
0: nooit.
1: Ja,
0: van mijn man af en toe met de trouwdag.
1: Het verplichte nummer.
0: Ja.
26: Ja. Ja, deze man geeft zijn vriendin nooit een bloemetje. Maar ja, bij nader inzien heeft ze het uiteindelijk wel verdiend, vindt hij.
2: Mijn vriendin wel eigenlijk. Sowieso omdat ze heel aardig is.
26: Ja, dat is een goede reden, lijkt mij.
24: Heel aardig is.
26: Heel aardig, ja. Dat is wel fijn als je vriendin hebt. En dan stelt de verslaggever een goede vraag.
1: En geeft u zelf dan ook wel eens een bloemetje aan hem?
0: Eigenlijk niet, nee. Nee.
26: Nee, blijkbaar moet het altijd van de man komen. Ja. Bloemen zijn voor vrouwen. Ik heb hier wel een verhaal over, maar dat gaat over mijn ex.
24: Gewoon doen, Martijn. Kom, we zijn onder elkaar. Kom.
26: Ja, is toch op vakantie.
24: Okay.
26: Mijn ex en ik kochten ooit een hele lelijke Prius. En als je die ophaalt...
24: Dat is een auto, hè? Voor de mensen die denken, nu dat is een bloem. Nee, dat is een auto.
26: Je weet hoe dat gaat, hè? Dan ga je naar de winkel en dan krijgt de vrouw altijd een bloemetje. Dus die verkoper komt met een bloemetje op ons af. En ik zie hem in paniek denken van, oh shit, het zijn 2 mannen. Waar laat ik die bloemen? Ik zeg zo, ja, wat nu? En hij zegt, ja. Dus ik zeg zo, half voor de grap, ik zou ze gewoon het vrouwtje geven. Dus die man denkt niet na en duwt ze meteen in de handen van mijn toen nog man. Weeklang knallende ruziegast. Dus ben jij of ken jij een autoverkoper?
24: Ja.
26: Haal 2 bosjes bloemen.
24: Oh, reed die Prius?
26: Ja, laten we het daar maar niet over hebben.
24: Je hebt ook het vrouwtje meegegeven.
26: Ja,
24: dat is de scheiding. Hè? Oké, Martijn, dankjewel.
26: Yes.
24: Alle extra boos met de topavond.
26: Heerlijk,
24: heerlijk, heerlijk. De avond begint met Gijs Staverman. En met Lex in dit geval. Gijs op 10. En met Chic, Good Times.

0: Everybody. Het vergeetminuutje.
1: Nou, en het lijkt er ook wel op dat Everybody een mooi vergeetminuutje heeft vanavond. Want het komt heel veel binnen. Dankjewel daarvoor. Erg leuke liedjes die absoluut niet vergeten mogen worden. Een van die helden die je instuurt is Chris de Visser uit Waalwijk. Chris, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: En, jij bent bezig met een moedje, begrijp ik.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ze zit naast je, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn, maar toch ook weer niet. Want, wat ben je aan het doen?
2: Mijn vrouw was film aan het kijken, dus ik was eigenlijk niks aan het doen.
1: Ja, jij moet meekijken.
2: Meekijken, ja, vrouw film, hè.
1: Is het een chick flick, ja?
2: Ja, klopt, ja.
1: Welke is het? Iets met Jennifer Aniston dan vaak, hè?
2: Nee, het is een echte vrouwfilm. Ik heb er ook nooit van gehoord. Ik had de titel wel gezien net, maar ik ben het alweer vergeten. Onbekend.
1: Ja. Misschien dat je vrouw het weet.
2: Die is net stiekem naar boven gelopen, want die wil de radio meeluisteren.
1: Oh, ik denk er komt een heel spannend stukje in de film. Maar die wil de radio meeluisteren. Nee, prima. Chris, heel snel door dan naar jouw vergeetminuutje. Waarom deze?
2: Ja, Comedy. Ja, hij komt wel eens voorbij in mijn speellijst. En dan denk ik, ik hoor hem nooit op de radio. En ik dacht, het is wel leuk om een keer te horen.
1: Ja, schandalig toch dat je hem nooit meer hoort. Daarvoor is dit hele radio-item in het leven geroepen in Gijs op 10. Het vergeetminietje is vandaag dus Comedy en Go See the Doctor. Leuk, dankzij jou, Chris. We gaan hem met liefde voor je draaien.
2: Fijn. Dankjewel, fijne avond.
1: Groetjes aan je vrouw, hè.
2: Ga ik doen. Hey. Doei.
0: Het vergeetminietje.

0: Maar zometeen, leven na zeven.
1: De crypto knijter knaller knoeper. Of zoiets.
0: Met Good Old. Wat zeg ik? Good Young. Woutertje Kooijman. Yes. Ik zal die even op het verkeerde been zetten. Maar jonge god, daar is hij weer binnen.
2: Ja, nou.
0: Vol met energie om jouw avond goed definitief te trappen.
2: Zo is dat.
0: Dat doen wij natuurlijk in eerste instantie. Niet in laatste plaats. Met de crypto-knijter Knoepert Knallert. Nog even uitgelegd, Wout. Wat is het ook weer precies?
2: Ik doe zo meteen een omschrijving van het liedje wat ik ga draaien. Ja. En aan jullie de taak om te raden welk liedje dat is. En als dat niet lukt, dan zou het leuk zijn als de luisteraar laat weten wat het dan wel is.
0: Ik doe weer even een kleine Gijs Staverman-imitatie. Ja. Wat zijn we goed, hè, deze week?
2: Ja, maar daar is tijd voor verandering hier.
0: Dat is waar. Het staat 2-0 voor Team Gijs. Maar het wordt hoogste tijd voor een puntje voor Team Luisteraar. Dus hou de Radio 10-app bij de hand. Want als wij het niet weten, en het is woensdag, dus we hebben ons kruid alweer verschoten. Dat zit er in. Dan kun jij in de Radio 10-app klimmen met het juiste antwoord. Maar Wout, willen we wel eerst weten, wat is de omschrijving van vandaag?
2: Ik doe even een leveltje omhoog, goed?
0: Ja.
2: De behandeling eindigt met een woord dat je eerder in een kerk hoort dan in een behandelstoel.
0: Je kunt appen via de Radio 10. doe nog eens.
2: Ja, de behandeling eindigt met een woord dat je eerder in een kerk dan in een behandelstoel hoort.
3: Vertel, zing halleluja.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat zei, doe nog één keer, het ging te snel voor de mensen thuis.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, maar wat zei je?
3: Dr. Alban, zing halleluja.
0: 3-0. Veel plezier met Wout. Die gaan we even huilend in de foto's houden leggen. En dat doet hij straks leven na 7. Gezellig hoor.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we

0: dat ruikt lekker? Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betrouwbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

prijs. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een failliet verklaarde topband uit de 80's en een mooie samenwerking tussen Kate Pearson en R.E.M. hoor je zo in Leven na 7. Eerst het nieuws van 7 uur met Martijn Nijhuis.
3: Goedenavond, ouders in Utrecht moeten nog opletten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen. Daarvoor waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waar kindersnoep in leek te zitten. Maar het bleek in werkelijkheid om drugs te gaan. Twee kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden, die kwamen van een smartshop in Utrecht. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en is intussen ook voor een deel ingestort. Het zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen in Nieuwegein van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol met spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen. En die zijn er nog genoeg. Een bijzondere maatregel bij een bibliotheek in de stad Utrecht: de roltrappen staan uit. Dat is om een bijzondere reden: de warmte. Dat is een simpel verhaal, zeggen mensen van de BIEB bij RTV Utrecht.
4: Het stroomnet in Utrecht is overbelast, dus we zijn nu heel streng. En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
3: Ja, je mag dus maar een bepaalde hoeveelheid stroom gebruiken. Ja, en die gaat dus naar de airco.
5: Ik vind het op zich een logische keuze dat je dan voor de airco gaat met dit weer. Maar ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat, want de derde verdieping was wel heftig.
3: Ja, leuk dat die airco in Utrecht uitstaat, maar dan staat het zweet dus nog steeds op je rug en in je panty. Het radioteam weer, vanavond een mix van wolken en zon. Vannacht 15 tot 19 graden. Morgen meer wolkenvelden, misschien ook een buitje, maar ook weer veel zon. En nog steeds 24 tot 30 graden.
2: Nou Marijn, dankjewel. Heb ik nog één vertraging voor je. Die staat op de A1 Hengelo-Osnabrück. Voor de Nederlandse grens, de vertraging daar is 5 minuten.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Alle verf super voordelig.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een

0: of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Zomaar dat ze het zichzelf wel eens hebben afgevraagd. Where did I go wrong? 15 jaar geleden werd UB40 namelijk failliet verklaard. Dus nou, voor een kleine Buma-bijdrage. Graag gedraaid hier op Radio 10.

Woensdag 15 juli, Wouter hier voor Lex. Het is vandaag de dag dat ik 15 jaar geleden met tranen in mijn ogen voor de televisie zat. De antennemast van de zendmast in Hogesmilde stortte volledig in. Die beelden heb je vast wel eens een keer gezien. Veel radio- en tv-uitzendingen waren daardoor verstoord. Nou, gelukkig konden we al streamen toen, hè? Oh nee, wacht. Nee, dat is pas iets van de laatste tijd natuurlijk. En net in het nieuws nog bij Martijn. Het stroomnet rond Utrecht zit vol. Dat merkt ook de bibliotheek van de stad. Warme dagen gaan daar de roltrappen en informatieschermen uit, zodat de airco kan blijven draaien. Nou, vooral ouderen zoeken tijdens deze hitte de verkoeling op in de bieb. Nou, dat gaat nog wat worden, als we straks alleen nog maar e-books kunnen downloaden. En vandaag is het de dag dat je blij bent dat je niet een van de drie toeristen bent die in een bootje bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz dobberde. Maar die boot die is omgeslagen en een van de toeristen heeft dat niet overleefd. Blijkbaar is Alcatraz nog steeds lastig te verlaten.

0: grote der aarde hebben zich gewaagd aan een cover van deze track. Maar in mijn ogen blijft dit toch een van de beste uitvoeringen hoor, van A Natural Woman, Aretha Franklin.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ook vandaag is code geel weer afgegeven voor de hitte in Nederland. En om het hoofd toch koel te houden, maak jij vanavond kans op de Radio Team Cap, de dopper en de multifunctionele mini parasol. Ideaal op zo'n warme dag als vandaag. Ja, het kan toch opeens gaan regenen. Deze multifunctionele mini-parasol kun je dus ook gebruiken als paraplu. Wat moet je daar dan voor doen, hoor ik je denken. Nou, je hoort zo meteen heel snel achter elkaar drie korte stukjes van hits voorbij komen. Aan jou de taak te achterhalen welke top 4000 artiest of band deze hits gemaakt heeft. Nou, als je dat lukt en je komt bij mij in de uitzending zo meteen, dan zijn al die prijzen voor jou. Let even.

0: Heb je er wat van herkend?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Drie herkenbare hits van één en dezelfde band of artiest. Het is nu aan jou. Laat weten in de gratis Radio 10-app wat je hebt herkend. En maak kans op dat verkoelende prijzenpakket. Ja, ik zou het knap vinden hoor, als je er mee vandoor gaat vanavond. Want hij is best lastig. Ik laat hem nog één keer horen. Van wie zijn deze drie hits? App nu je antwoord door via de gratis Radio 10-app. Misschien scoor je zo meteen nog wel dat fantastisch verkoelende prijzenpakket. Dat zou lekker zijn. Lachen, winnen, meezingen. Dit is jouw leven na zeven. Goedenavond, ik ben Wouter. En fijn dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond, want... Your Genesis nu. Jesus, he knows me. Just

Ja, inderdaad, hun eigen portemonnee. Genesis, Jesus He Knows Me was dat. Zometeen een grote hit van oorspronkelijk een hard rock heavy metal band. En ook de Queen of Pop hoor je zometeen op Radio 10, Madonna.

0: Maar wat is het dan wel? Nou, luister nog één keer goed. Drie fragmenten van één en dezelfde artiest of band. Maar wie zijn het? Laat het me nu weten in de gratis Radio 10-app. Wie weet hebben we elkaar zometeen aan de telefoon. En win je dat fantastische prijzenpakket.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Odido.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: iWish.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Wouter Kooijman.
7: Hey, goedenavond. Zometeen de uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem.

0: Radio 10, Mr. Big. Ja, ze klinken zo lief en gezellig, hè? Maar eigenlijk maakten ze dit soort muziek. Ja, wauw. Dat is even andere koek, hè, dan Wild World.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Voor de ontknoping heb ik Bert aan de telefoon. Bert, heb je al lekker vakantie?
2: Nee, nog niet.
0: Nee? Gaat het nog komen?
2: Ik ben de late vakantie,
0: ja. Oh, ja. Het valt dit jaar voor de eerste regio ook ontzettend vroeg, hè, volgens mij.
2: Oh ja, nee. Ik ga niet met de massa mee. Ik ga even in september.
0: Oh, lekker. Waar ga je naartoe?
2: Naar Beieren, naar Allgäu.
0: En wat ga je daar bezoeken? Wat maakt het daar zo mooi?
2: Nou, wij gaan een paar jaar naar de tante van mijn vrouw. Die heeft daar een pension. Bezoeken wij daar een dorpsfeest.
0: Oh, gezellig. Dus, leuk.
2: Typisch met lederhozen
0: aan. Oh, een heel spektakel. Ik hoor het al.
2: Een heel spektakel.
0: Maar nu dus even nog niet op vakantie. Maar je hebt wel de radio aan in de auto. En je hoorde dit voorbij komen. Beste Bert, dan ben ik toch heel benieuwd wat je herkend hebt in deze drie fragmentjes. Welke artiest of band is het?
2: Ik heb herkend Time Bandits met de man in met de Golden Voice.
0: Nou, inderdaad. Dat had hij zeker, hè, deze man. Ja, Time Bandits, dat heb je helemaal goed.
2: Ja.
0: Ben je een beetje fan van deze toch Nederlandse band?
2: Nou, ik vond ze toch wel altijd goed zingen. Goed spelen. Maar ik heb ooit een keer met de zanger mogen voetballen bij ons in het dorp in het park.
0: Oh, echt waar, joh?
2: Ja.
0: Hé, wat bijzonder. Nee, heb je van hem gewonnen of ben je ingemaakt?
2: Nee. Ik was niet zo'n goede voetballer.
0: Nou, heeft je nu wel in de prijzen geholpen? Want je hebt het gewonnen, hè? Dat fantastische Radio 10 prijzenpakket.
2: Ja.
0: Lekker, daar zit in de Radio 10 dopper, de cap. En ook die fantastische multifunctionele en graag gewilde mini-parasol.
2: Oké.
0: Ja, super handig. Want die kun je ook als paraplu. Ja, als paraplu kun je die ook gebruiken, hè?
2: Oké.
0: Nou, ik wens je daar heel veel plezier mee.
2: Ja, dankjewel.
0: En Time Bandits ga ik natuurlijk even voor je draaien.
2: Oké, dankjewel.

aan lekker zomers. Louis Fonsi en Demi Lovato. Deze week trouwens maak je kans op een Napoleon barbecue als het barbecue-alarm afgaat tijdens de barbecue 10-daagse. En die we dit weekend overigens afsluiten met de barbecue top 250. Ik hoop dus dat het een beetje droog blijft dit weekend. Dan kun je barbecuen en genieten van de beste barbecue-hits hier op Radio 10. In Leven na 7 maak je zo overigens kans om je sokkencollectie enigszins uit te breiden of weer op peil te brengen als je meespeelt met Uit de Kant of Uit Fabeltjesland. Dan test ik je kennis over echt en nepnieuws. En als je dat een beetje goed weet in te schatten, maak je dus kans op die Radio 10 sokken die nergens te koop zijn, maar je dus wel kunt winnen hier bij Radio 10.

0: Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen.

0: Rabo, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De Surinaamse André Hazes hoor je zometeen met zijn ode aan Parijs. En ook David Bowie komt voorbij, zometeen in Leven na 7. Eerst het nieuws van 8 uur met Michiel Fraassen Storm.
9: Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het Radio 10 weer door weer online. Nog lang warm, koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Wouter Kooi.

is droog, al trekken er wel wat wolkenvelden over het land. Door de wind voelt het wat kouder aan dan 20 graden, maar dat is het voorlopig echt nog even. Later vannacht gaat het afkoelen naar een graad of 16. Prima moment dus om even de ramen open te gooien en even de boel in huis te ventileren. Ja, lekker, daar ben ik ook wel even aan toe, want ik heb zelf alles de hele dag dicht gehad thuis. De buren zijn aan het verbouwen. Ik zit de hele dag in dat gejekker van zo'n boor. Ja, leven thuiswerk inderdaad. Deze week trouwens in het nieuws dat wij Nederlanders dol zijn op barbecuen. Maar we hebben er een stuk minder plezier in als de buren de barbecue aansteken. En die irritatie die komt vooral door rook- en geluidsoverlast. Nou, misschien moet ik mijn buren even terugpakken door barbecue te appen naar de app van Radio 10. Want deze hele week nog maak je kans op zo'n gloednieuwe barbecue tijdens de barbecue 10-daagse. Meedoen is makkelijk. Hoor je het barbecue-alarm afgaan, app dan barbecue naar de gratis Radio 10-app. Kom je in de uitzending, ja, dan is die gloednieuwe barbecue voor jou. En kan het uitroken van je buren beginnen. Nou, alleen de app als het alarm afgaat, hè. Goedenavond, ik ben Wouter en ik wil het zo direct even met je testen. Je kennis over echt en nepnieuws. Je maakt kans op de unieke Radio 10 sokken. Maar voor de muziek zit je ook goed, hoor. Hier, zometeen Maroon 5. Ook Eric Clapton komt eraan. Dit is eerst Donna Summer, A Last Dance.

beetje uit elkaar kunt houden. Elke dag krijg je allemaal nieuwsberichten op jezelf afgevuurd natuurlijk. Nieuwtjes, weetjes. Maar ja, wat denk jij? Het bericht wat ik je nu ga vertellen, komt dat uit de krant of is het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Bij de meeste wielerwedstrijden draait het om snelheid. Maar een uniek evenement in de Verenigde Staten beloont deelnemers die stoppen om donuts te eten. De jaarlijkse Tour de Donut daagt renners uit om hun wielerprestaties te combineren met zoete lekkernij. De wedstrijd van 55 kilometer heeft twee speciale donutstops langs het parcours. En voor elke donut die een deelnemer eet, gaan er 5 minuten van de totale finishtijd af. Wow. Waardoor de renners moeten afwegen of het de moeite waard is om vaart te minderen voor een latere tijdwinst. Kijk, het wordt wel een heel spel natuurlijk. Nou, dit bijzondere evenement bestaat al sinds 1989 en is uitgegroeid tot een geliefde traditie. Ja, yeah, let's go nuts with donuts. Wat denk jij? Is die Tour de Donut een verhaal uit de krant of komt het rechtstreeks uit...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches on the look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
13: Sloopmelk.
12: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
13: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Wouter Kooijman.
22: Goedenavond. Dat verhaal over die Tour de Donut uit de krant.

0: Radio 10, je hoort de Robbie Williams en Supreme.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Een wielerwedstrijd winnen door zoveel mogelijk donuts te eten. Nou, om erachter te komen of dit uit de krant komt of uit Fabeltjesland, heb ik Bertje aan de lijn.
2: Goedenavond, Wouter.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, lekker.
0: Mooi zo.
2: Hier met buiten.
0: Oh, heerlijk. Lekker de radio aan.
2: Genieten.
0: Ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, Hans, kijk jij toevallig de Tour de France?
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al een beetje.
2: Ja.
0: Ben je een beetje bekend met de wielersport?
2: Nou ja, bekend. Rijsbergen is eigenlijk een echt wielerdorp.
0: Oh ja.
2: Daar zijn heel veel bekende renners vandaan gekomen. Johan van der Velde, Jacques Hanegraaff.
0: Kijk.
2: Allemaal Nederlands kampioen, de hele trui in de Tour en zo.
0: Ik hoor het al, inderdaad.
2: Ja.
0: Hey, wie rijdt er goed dit jaar in de Tour de France? Ik weet niet zoveel van het wielrennen, moet ik eerlijk bekennen.
2: Nou ja, ik vind Pogacar natuurlijk, die steekt met kop en schouder er bovenuit, maar ik vind het een beetje verdacht. Die komt over de finish en net of hij niks heeft gedaan. En de ander die komt bijna in katzwijm over de finish. En,
0: suggereer jij hier dat de doping gebruikt wordt, Hans?
2: Nee. Maar ik vind het verdacht.
0: Oké, okay, verdacht.
2: En meerdere mensen met mij ook.
0: Dus. Oké, okay. Nou spannend. Moet ik toch maar gaan kijken. Heb je ook een beetje iets met donuts, of dat niet?
2: Nee, maar in Amerika zijn zulke gekke dingen allemaal, dus ik dacht gewoon krant.
0: Jij dacht dat het uit de krant kwam?
2: Ja.
0: Nou, dat heb je helemaal goed hoor.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, wat een bijzondere wielerronde, hè?
2: Ja.
0: Ik mag je feliciteren, Hans, want ze zijn voor jou.
2: Nou, dat vind ik geweldig.
0: Een nieuw setje Radio 10 sokken.
2: Oh, die zal ik met liefde en plezier gaan draaien.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Doe ze een keer aan naar een wielerwedstrijd, zou ik zeggen.
2: Ja, oké.
0: Maar hou ze wel bij elkaar, hè? Want voor je het weet, ben je er eentje kwijt. En dan moet je weer opnieuw meedoen. Allemaal gedoe.
2: Nee.
0: Ik wens je nog een fijne avond, Hans.
2: Ja, dankjewel, Wouter.
0: En een foto van deze Tour de Donuts kun je terugvinden op mijn Instagram, Wouter On Air. Kun je nog even checken of het wel echt is. Dit is Otis Redding.

0: Langzaamaan wordt het 9 uur, dus ja, het is de hoogste tijd wat mij betreft.
1: De top 4000 Tombola.
0: Jazeker, ik laat hem weer even rondjes draaien om de top 4000 classics aan te slingeren, die je zometeen krijgt vanaf 9 uur met Edwin Ouwehand. Maar je hoort hem al draaien met alle 4000 nummertjes uit de top 4000 erin. En er komt een nummertje naar beneden.
2: 1644.
0: Nou, als de band die je zo hoort hun eerste single in Nederland uitbrengt, dan doet het niet veel. Nummer 1 in de tippenraden. En hoger komt dat liedje eigenlijk niet. Daar komt wel verandering in als ze met hun tweede single een nummer 1 hit scoren. De platenmaatschappij brengt Just a Girl opnieuw uit. En deze keer wordt het een groot

0: toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Hallo daar, goedenavond. Zometeen gaan we weer van start hoor. Met het lekkerste uit de Top 4000 in de Top 4000 Classics. Nu eerst het nieuws van 9 uur. Michiel Frazenstorm.
11: Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur en werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het Radio 10 weer door weer online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

een beetje naast, maar dat leverde juist zijn grootste succes op. Overigens, dat is wel grappig, is Neil, hè, Jimmy Neil, dat is niet zijn echte achternaam. Eigenlijk heet hij Bradford, maar Neil werd zijn bijnaam. En die is ooit ontstaan door een bedrijfsongevalletje tijdens een baantje in een glasfabriek. Ja, dit is wel even dat je denkt, bij het openen van een krat stapte hij namelijk vol op een centimeters lange spijker die uit een stuk hout stak. Ja, hou op. Ik zie het gelijk voor me. Maar goed, Jimmy Neil dus bij de Top 4000 Classics. Ja, het lekkerste en het leukste uit de lijst. We gaan er weer voor. En heb je een suggestie? Je weet me te vinden, hè? Hier zit ik. Aan de andere kant van de radio. Nee, maar de Radio 10 moet je nou hebben. Sowieso komt Ace of Base komt straks voorbij. Ook Corgis. Amy Winehouse zometeen. En nu eerst Shake.

House. Ja, vorige week haalde Ronnie Wood van de Stones nog mooie herinneringen aan haar op tijdens een interview met de Sunday Times. Hij vertelde dat Amy hem vlak voor optredens soms nog om advies vroeg. En zijn reactie was dan altijd even kort als duidelijk. Dan zei hij altijd, get it together and get on stage. Maar ondanks alles noemde hij haar nog steeds een van de grootste talenten die hij ooit had meegemaakt. Een verloren juweel, zei hij.

0: 50. De beste hits om bij te grillen. The summer is magic. Komend weekend alleen bij Radio 10.
1: Yummy! Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

Linda Ronstadt. Vandaag is ze 80 jaar geworden. En hoewel ze door haar ziekte al jaren niet meer optreedt... Wordt ze in haar geboortestad, Tucson... Wordt ze nog ieder jaar uitgebreid in het zonnetje gezet op deze dag... met een officiële Linda Ronstadt Day. Dat is vandaag. De hele dag hebben ze dan muziek en verhalen... over haar invloed op de Amerikaanse pop, country en Latin muziek. De afgelopen top 4000 was ze trouwens nog altijd goed voor 4 noteringen. Ja, en niet zo easy was daar uiteraard één van... Top 4000 Classics, nu met Magic. Why you gotta be so...

lekker, hè? Het goede doel bij Radio 10. Met die woorden die ook wel eens opkomen bij een mislukte poging tot het in elkaar zitten van een IKEA-meubel. Ik heb alles geprobeerd. Handleiding 3 keer gelezen, schroefjes over, plankje verkeerd om. En ergens halverwege denk je, nou, dit wordt geen kast meer. Je kent dat gevoel, denk ik wel. Maar goed, feitelijk gaat het liedje natuurlijk over iets heel anders. Over iemand die juist even afstand neemt om uit te zoeken of de liefde nog echt is. En hoe harder hij probeert haar te vergeten, hoe duidelijker het wordt dat dat helemaal niet lukt. Radio 10, zo dadelijk nog met Two Unlimited. Bas kwam daarmee in de Radio 10-app. Zometeen No One, nu The Animals. Dit is The House of the Rising Sun bij 10.

als je de naam Two Unlimited hoort, denk je natuurlijk meteen aan No Limit, Tribal Dance en zeker ook aan Get Ready For This. Maar het liedje wat je net hoorde, er was ook een enorme hit, No One. En misschien ook wel een van hun meest onderschatten. Opvallend is trouwens dat Anita en Ray bij dit nummer voor het eerst ook zelf meeschreven aan de tekst. Terwijl het bij hun vorige hits vooral uit de koker van de Belgische producers kwam. Radio 10, Top 4000 Classics. Wat dacht je van een beetje ABBA?

0: meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayewell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Kies voor Graan met je FBTI.

0: FBTO.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Foreigner staat al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het Radio 10 weer door weer online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: komen gewoon gelijk weer tot je. Want, nou, vul het maar in. We gaan inderdaad voor. Ja, deze.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

0: Radio 10, Vanessa Paradis. Zij heeft in het verleden, zoals je waarschijnlijk wel weet, een relatie gehad met zowel Lenny Kravitz als Johnny Depp. En het grappige is, volgens Lenny was hij degene die haar ooit aan Johnny Depp heeft voorgesteld. Of dat ook echt bedoeld was om ze aan elkaar te koppelen, dat vertelt het verhaal niet. Maar goed, het was in ieder geval wel een introductie met gevolgen. En ja, in mijn hoofd hoor ik Lenny Kravitz dan dit zeggen.
1: Hey, je bent
0: Top 4000 Classics, nu met Softcell. Dit is...

0: Deals-Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: Zembang. Nu al zin in morgen.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Ook hoor je zo Stevie Wonder. En nu eerst Sheryl Crow. Op 4000 Classics Radio 10. Hit it.

Ja, je hoort gewoon dat hij het vreselijk naar zijn zin heeft, hè, als hij zingt. Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing. Eigenlijk is dit misschien ook wel een van de meest geruststellende titels uit de top 4000. En ergens zit er misschien ook wel een kern van waarheid in. Er gaat al jaren een onderzoek rond met een opvallende conclusie dat zo'n 85% van de dingen waar we ons zorgen over maken uiteindelijk nooit gebeurt. Of dat percentage nou precies klopt of niet, de gedachte erachter is wel herkenbaar. Hè? Want we zijn natuurlijk heel goed in ons druk maken over dingen die achteraf helemaal niet blijken te gebeuren. Nou ja, wat er nu wel gaat gebeuren, echte Italo op de radio. Of zoals de Italianen zeggen, Italo. Dit is Moses. Heerlijk toch? We just...

favoriete series van dit moment, Clarkson's Farm. Mocht je dat niet kennen, dat is een serie die je kunt streamen bij Amazon Prime, waarin Jeremy Clarkson, die van Top Gear van vroeger, dat hij probeert een boerderij en tegenwoordig ook een pub draaiende te houden. Die zijn ook echt van hem. En ja, geloof me, dat gaat zelden voor ons plan allemaal. Het is echt heel leuk om te kijken. Maar voor het 1 jaar bestaan van die pub van hem wilde hij natuurlijk wel iets bijzonders. En dus boekte hij gewoon de Coors voor een optreden. Top 4000 Classics, zometeen nog met de Bee Gees. En nu eerst John Bon Jovi.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
0: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten. Producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Kluszomer bij Gamma.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Zou meteen nog een uurtje hoor, de top 4000 classics voor deze woensdagavond met onder andere Queen en Dido. Nu het Radio 10 nieuws van 11 uur.
6: De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld...

0: zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Kaido. Alsjeblieft, dank u wel. Thank you. Dit komt van haar eerste album, hè. En dat album heet No Angel. En daar valt toevallig iets over te melden. Het is interessant voor vinylliefhebbers. Want er komt dit najaar namelijk een jubileumuitgave aan. Een special edition in LP-vorm van dus dat eerste album. En dan kon je denken, wat is er zo allemaal speciaal aan? Nou, dat kan ik je ook vertellen. Hij heeft onder andere een nieuw ontworpen albumhoes met een contactvel van foto's uit de originele No Angel-campagne. En dat is wel leuk gedaan. De voorkant heeft zelfs deurachtige flapjes die dan openklappen. Ja, deurachtige flapjes die openklappen om een andere klassieke Dido-foto te onthullen. Plus, naast de gewone zwarte versie komt er ook een gelimiteerde editie op rood marbled vinyl. En dat ziet er niet alleen tof uit, maar het is ook ja, echt wel een verzamelobject voor liefhebbers. Wat ik alleen wel een beetje raar vind, dit is allemaal aan het begin van het jaar al gecommuniceerd van wat komt eraan. Maar ja, het duurt nog tot en met september. 19 september gaat het uitkomen. En dan denk ik, ja, waarom zo lang wachten dan? Ik heb er echt een paar minuten over nagedacht. En ik kom toch weer uit op dat deurtje van dat album. Ja, ik zat te denken, misschien moet daar wel een heel klein scharniertje in komen. En ja, dan moet je ook maar het juiste gereedschap hebben. Misschien zitten ze wel te wachten op

onder andere nog John Mayer, Bryan Adams samen met Tina Turner, zometeen ook Sixpence None the Richer. En nu eerst Billy Ocean. In de afgelopen editie was hij goed voor 8 noteringen. En één daarvan was Love Really Hurts Without You op nummer 720.

Radio 10, Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ja, ik kon het toch niet nalaten net om het even in te toetsen. De woorden, hoe belangrijk is het om te kussen? Nou, het eerste resultaat op Google. 10 redenen waarom kussen goed voor je is. Het is een artikel van de Libelle. Ik zou zeggen, duik er eens in. Nee, maar bij deze even een korte samenvatting om je daartoe aan te zetten. Het houdt je relatie jeugdig, geeft je een gevoel van verbondenheid en brengt je terug naar het begin. Zoenen geeft je een gevoel van stabiliteit. Koppels die in ieder geval 10 seconden per dag zoenen, hebben 8 keer minder kans op depressies. Dus nou ja, duidelijke taal. Aan de slag, mensen. Lekker kussen bij de radio. En dat kan ook prima bij deze, hoor. It's Only Love. Bryan Adams en Tina Turner.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: De grootste hitlijst aller tijden.
7: Edwin Auwehand.
8: Straks nog de Spice Girls. Ook hoor je Kygo met een heel lekker liedje. En wat dacht je nu van de...

Lego. Of zoals ze in Noorwegen zeggen, Kegel. Ja, dat klinkt net even anders dan wat wij gewend zijn. Artiestennaam is namelijk afgeleid van zijn echte naam. Die heb ik hier voor me staan, maar daar ga ik me echt niet aan wagen. Maar in het Noors zeggen ze dus eigenlijk Kegel. Terwijl, ja, buiten Noorwegen is het gewoon internationaal Kygo geworden. Iedereen ja, praat elkaar ook na ook, hè, en dan blijft het ook gewoon Kygo. Maar eigenlijk is het dus Kegel. Ja, dat dus. Even lekker lucht drummen. Dat kan zo dadelijk. Nou ja, meer de opbouw. Nou, dat moment, dat blijft zo mooi. En dan heb ik het over Phil Collins. In the Air Tonight. Die hoor je zo.

Phil Collins, In the Air Tonight. Ja, bijna iedereen wacht bij dit nummer eigenlijk maar op dat ene moment. Ik bedoelde net al dat iconische drumgedeelte halverwege. En dat terwijl er de eerste 3 minuten juist bijna niks gebeurt. Nou moet je dat wel goed interpreteren hoe ik het bedoel. Want ik hoor sommige Phil Collins liefhebbers al aan de andere kant van de radio roepen: wat zeg je me nou? Nee, er gebeurt relatief weinig. Hè? Alleen die stem, drumcomputer en een spanning die zich langzaam maar zeker opbouwt. En dat is nou juist het mooie. Die beroemde drum, die ontstond trouwens tijdens de opname. Phil Collins speelde hem op gevoel in. En juist die spontane versie, die werd het uiteindelijk. Top 4000 Classics, nu met Santana.

Alvaro Soler, of eigenlijk moet je zeggen Alvaro, want de V is de B. El mismo sol, oftewel dezelfde zon. En daar is natuurlijk niks aan gelogen. Die hebben we allemaal, diezelfde zon die inmiddels is ondergegaan. Ja, we zetten alweer koers richting de nacht van 10. Ja, wat mij betreft graag tot morgenavond 9 uur... voor een nieuwe Top 4000 Classics. Zometeen nog Toto en nu Trigger Finger.

0: Snijder.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.

0: lekker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 1 huren.
1: Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiater zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij